0: hand in your arms.
1: Goedemorgen. BNL Nieuws.
2: Op TikTok zijn beelden opgedoken van een pendelaar die zich in het station van Diest uit het schuifraampje van een vertrekkende trein wurmt. Wellicht was de man te laat om af te stappen en probeerde hij alsnog uit de trein te geraken. De beelden tonen niet wat er daarna gebeurd is en of de man is gewond geraakt. Het is ook onduidelijk van wanneer de opname dateert. De NMBS reageert verontwaardigd en vraagt dat de man wordt opgespoord en gerechtelijk vervolgd. De politie van de zone Limburg-regio Hoofdstad waarschuwt voor de handel in valse tickets voor het Pukkelpopfestival. Oplichters bieden ze te koop aan via Facebook en via een professioneel ogende maar vervalste ticketswap-website. Er hebben zich al gedupeerden gemeld. Pukkelpop is dit jaar volledig uitverkocht. Overbodige tickets kan je verkopen via de officiële website van het festival. Dat eindigt zondagavond. De autoriteiten in Frankrijk waarschuwen voor onveilige voorbehoedsmiddelen. De voorbije maanden zijn er al zo'n 300.000 ontdekt. Ze werden online verkocht, vooral bij Aziatische winkels, maar lagen ook in bepaalde apotheken. De middelen voldoen niet aan de Europese normen. Ze dreigen te barsten of vertonen gaatjes. Zo'n 260.000 stuks zijn intussen al van de markt gehaald. De Brit George Russell start zaterdagmiddag van op de pole position in Zandvoort. In de kwalificaties was hij net sneller dan Lando Norris, die een maand geleden de vorige Grand Prix won in Hongarije. Max Verstappen zal in zijn eigen Grote Prijs van Nederland pas van op de zesde plaats mogen vertrekken. De Italiaan Kimi Antonelli is nog altijd leider in de WK-stand. En fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como in Lombardije. De tweewielers moeten de binnenstad uit nadat de burgemeester zelf was aangereden door een e-bike. Volgens het stadsbestuur is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum. De burgemeester krijgt intussen veel kritiek van tegenstanders. In de nacht nog kans op regen en mogelijk zelfs een donderslag. Minima tussen 10 en 15 graden. Daarna een dag met wat meer opklaringen en tot 21 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: BNL Nieuws.
1: Er staan steeds meer huizen leeg in Vlaanderen. Dat schrijft De Tijd op basis van cijfers van het agentschap Wonen. Bijna 31.000 gebouwen in Vlaanderen stonden vorig jaar al zeker 1 jaar leeg. Dat is er in een derde meer in 5 jaar tijd. En mogelijk staan nog meer huizen leeg, maar is dat niet geregistreerd. Nochtans is de vraag naar betaalbare huizen in Vlaanderen groot. Er zijn nu al zeker 16 mensen overleden bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de geboortestad van de Oekraïnse president Zelensky. 130 mensen raakten gewond, onder wie veel kinderen. De Europese buitenlandcommissaris Kaja Kallas noemt dat pure terreur. Elders in Oekraïne kwamen vannacht nog enkele mensen om bij een raketaanval. Bij de zwaardaanval op een middelbare school in Zweden is uiteindelijk 1 iemand overleden, 3 zijn gewond geraakt. Een jongeman van 18 viel de school binnen met een zwaard en begon te steken. Maar waarom is nog niet duidelijk. Hij zou een oud leerling zijn van de school. En in Canada is een jongeman opgepakt die mogelijk een aanslag plande op een school in Montreal. De Amerikaanse FBI had enkele van zijn berichten op de app Telegram onderschept, gericht tegen onder meer moslims en de homogemeenschap. In de Spaanse regio Valencia is een heel dorp geëvacueerd nadat een storm een bosbrand had veroorzaakt. Zowat 450 mensen moesten hun huis meteen verlaten omdat het vuur snel naderde. En die evacuatie verliep vlot, zegt de minister van noodsituaties. Alle inwoners werkten vlot mee.
2: Se ha hecho con total normalidad, con total civismo, con total concienciación de la población como una medida preventiva ante ese fuego que se acercaba a la población. Se ha establecido un dispositivo de protección de los bienes, siempre lo decimos.
1: De brand begon donderdagavond na een blikseminslag in natuurgebied. In het voetbal heeft Standaar zijn eerste zege beet, 2-0 tegen La Louvière. Dat blijft voorlopig met de 0 punten achteraan hangen. Standaar staat met 5 punten voorlopig 5e. En de Belgische springruiters mogen naar de Olympische Spelen in LA. In het Duitse Aken haalden ze zilver op het WK in de teamcompetitie. Er valt af en toe regen bij 21 graden. Morgen weer droger en de komende week meer zon en zachter.
0: Dit was het BNL Nieuws.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

0: zijn ze gelukt. Het is met frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.

0: Dallas.
1: Elke zaterdag in juli en augustus, sitcom Nostalgie.

0: Hij won 11 Emmy Awards en geldt als misschien wel de grootste sitcomregisseur ooit. Hij regisseerde meer dan 1000 afleveringen televisie. Hij stond bekend om zijn live audience aanpak. Werd vaak ingehuurd voor pilots omdat hij shows op de rails kon zetten. Van Taxi and Cheers tot Friends and Will and Grace liep James Burrows' carrière vrijwel synchroon met de geschiedenis van de moderne sitcom. Hij was niet alleen regisseur, maar vaak ook de toonzetter die bepaalde hoe een serie zou werken.
1: Dit is episode 8, het laatste deel van zijn carrière.

Uit het album Room van 2004 hoorden we hier Katie Segal met Heaven is 10 Zillion Light Years Away. Katie Segal kennen we uiteraard van Married with Children, ook van 8 Simple Rules. Ze speelde ook de mama van Penny in The Big Bang Theory. Dus een zeer bekende dame die geen hoofdrol, maar een reoccurring guest star was in Superior Donuts. Superior Donuts draait om de relatie tussen donutwinkel-eigenaar Arthur Przybyszewski, gespeeld door Judd Hirsch, en zijn nieuwe jonge medewerker Franco Wicks, gespeeld door Jermaine Fowler. En de diverse stamklanten van de winkel in de wijk Uptown in Chicago. Omdat de donutwinkel het financieel moeilijk heeft, doet Franco suggesties voor verbetering en modernisering aan de soms terughoudende Arthur. Tot de trouwe stamgasten van Superior Donuts behoren dus die loyale klant Randy, gespeeld door Katie Segal natuurlijk, een politieagent wiens overleden vader Arthur's beste vriend was. Alleen in seizoen 1 is dat haar overijverige beginnende partner James Tush, een kleurrijke klant die de toonbank van de winkel gebruikt als geïmproviseerd kantoor waar hij via de fax verschillende klusjes regelt. Alleen in seizoen 1 hebben we Maya, een bevoorrechte student die aan haar doctoraat werkt, en Sweatpants, Franco's oude vriend die bereid is zich als donut te verkleden om meer klanten aan te trekken. Arthur's buurman, de door cafeïne overspoelde aspirant vastgoedmagnaat Foles, wil graag profiteren van de stadsvernieuwing en zet Arthur dagelijks onder druk om het gebouw aan hem te verkopen. In seizoen 2 maakt Sophia Diane Guerrero haar opwachting, een foodtruck-eigenaresse met wie Franco al snel bevriend raakt.

Ryan Pinkston met Sugar Ray. Ryan Pinkston is een van de terugkerende personages in de revival van Will and Grace. Dit is zonder twijfel het belangrijkste project van James Burroughs in deze laatste periode. Will and Grace was oorspronkelijk van 1998 tot 2006 uitgezonden. Daar hebben we het een paar episodes geleden over gehad. Will Burroughs had toen iedere aflevering geregisseerd. Bij de revival keerde hij gewoon helemaal opnieuw terug. En die revival die liep 3 seizoenen. In totaal dus 52 afleveringen. Hij regisseerde, zoals ik al zei, de volledige revival. Dat is uitzonderlijk. Hij was dus niet alleen de oorspronkelijke regisseur van de serie, maar ook de regisseur van al de nieuwe afleveringen, meer dan 10 jaar geleden. We zitten met een volledige zelfde hoofdcast. Eric McCormack, Deborah Messing, Sean Hayes en Megan Mullally. Burroughs die was ook bovendien ook executive producer van deze revival. De revival begint met de aflevering 11 Years Later. De terugkeer van Will and Grace vormde eigenlijk een soort brug tussen de klassieke Burroughs-periode van de jaren 90-2000 en dus zijn latere carrière. Het 9e seizoen van de Amerikaanse comedieserie Will and Grace ging op 28 september 2017 in première. Het bestond uit 16 afleveringen en is het eerste van 3 reunieseizoenen na het 8e seizoen van de serie in 2006. Het seizoen eindigde op 5 april 2018. 10 jaar na de oorspronkelijke reeks wonen Will en Grace, die inmiddels eind 40 zijn, na hun echtscheidingen weer samen. Nu ze weer single zijn, beseffen ze echter dat de wereld en de datingwereld aanzienlijk zijn veranderd sinds ze getrouwd waren. Maar ze proberen hun uitbundige humor te behouden in een wereld die nu ingewikkelder is geworden.

Een van de grande dames van de Amerikaanse televisie is Kathy Bates. En hier zingt ze As Long As We Can uit de soundtrack van de tv-serie van de sitcom Disjointed. Disjointed is een Amerikaanse serie bedacht door Chuck Lorre en David Javebaum. De serie verscheen in 2017, 2018 op Netflix nog altijd en bestaat uit 20 afleveringen. En de hoofdrol wordt gespeeld door Kathy Bates. Na decennia marihuana-legaliseringsactivisme heeft Ruth Whitefeather, gespeeld door Kathy Bates dus, Ruth Whitefeather Feldman, helemaal gezegd, haar eigen coffeeshop. Ze stelt er MBA-gediplomeerde zoon Travis te werk, de Aziatische geneeskunde dropout Jenny, de Irak-veteraan Carter, Pete, de in een hippie-commune opgegroeide kweker en Olivia, die een coffeeshop verkiest boven echt werk. De serie steekt de draak met gevoelige onderwerpen als druggebruik, racisme, feminisme en gender. Critici op Rotten Tomatoes reageerde negatief op de serie. De waardering door het kijkerspubliek is echter hoger en de serie haalt meer dan 80% goedkeuring liever uiteindelijk. Dus Kathy Bates zien we, maar ook Aaron Motten, Elizabeth Elderfell, Tone Bell, Elizabeth Ho, Dougie Baldwin, Betsy Sodaro, Chris Redd, Nicole Sullivan en Michael Trico. Disjointed.

0: trick or treat. Yeah.
1: In de animatieserie Bob's Burgers heb je een groep, een band, en die heet Boo Boo. De frontman van Boo Boo wordt gespeeld, het personage wordt gespeeld of ingesproken door Max Greenfield. En die Max Greenfield die hoorde hier met de rest van de cast van Bob's Burger met I Love You So Much. Max Greenfield kennen wij van de serie New Girl. Kennen we onder andere ook van White Lotus. En van iets recenter, dat is Running Point, als ik me niet vergis. Die Max Greenfield speelt ook een hoofdrol in de sitcom The Neighborhood. The Neighborhood is draait om Dave en Gemma Johnson. Dat is een blank gezin uit het Midwesten dat verhuist naar een voornamelijk Afro-Amerikaanse wijk in Pasadena. Hun nieuwe buurman, Calvin Butler, gespeeld door Cedric the Entertainer, is aanvankelijk bepaald niet enthousiast over de nieuwkomers. De serie bleek zeer succesvol en liep uiteindelijk 8 seizoenen tot dit jaar, 2026. De hoofdpersonages worden dus gespeeld door onder andere Cedric the Entertainer, Max Greenfield en Beth Beers, die we ook kennen van vorige week. In het blanke gezin Johnson, bestaande uit Dave, Gemma en hun zoon Grover, verhuist dus van het Midwesten van de Verenigde Staten naar Los Angeles. In het huis naast hen wonen de Butlers, waar Tina en haar zoons Malcolm en Marty de nieuwelingen welkom heten. Beziet vader Calvin met argusogen hoe er een blanke gezin in zijn zwarte buurt komt wonen.

Donna Summer medley als het ware, ons gebracht door Annalee Ashford. Die Annalee Ashford speelt Gina Dabrowski. Gina Dabrowski is een personage uit de reeks Be Positive. Burroughs regisseerde de eerste 3 afleveringen, waaronder dus de pilot. De serie gaat over Drew Dunbar, die een niertransplantatie nodig heeft en onverwacht hulp krijgt van Gina, een vrouw uit zijn verleden. Ook dit was een klassieke multicamera sitcom, dus een genre waarin Burroughs zijn enorme ervaring optimaal kon gebruiken. Be Positive is een Amerikaanse televisiesitcom bedacht door Marco Panetti, die samen met Chuck Lorre ook uitvoerend producent van de serie is voor Chuck Lorre Productions en Warner Bros. Television. De serie werd van 5 november 2020 tot en met 10 maart 2022 uitgezonden op CBS. In mei 2021 werd de serie verlengd voor een tweede en laatste seizoen dat op 14 oktober 2021 in première ging. In mei 2022 werd de serie na 2 seizoenen stopgezet. De serie volgt aanvankelijk Drew, een therapeut en pas gescheiden vader met bloedgroep B positief, die een nierdonor nodig heeft. Wanneer hij binnen zijn familie geen donor kan vinden, biedt een vrouw uit zijn verleden, genaamd Gina, hem een van haar nieren aan. Na de succesvolle transplantatie van Drew verschuift de focus in seizoen 2 naar Gina, die een groot bedrag erft en het bejaardentehuis koopt waar ze werkt, terwijl Drew zijn levensdoelen heroverweegt en op zoek gaat naar zichzelf. De sitcom is geïnspireerd op het waar gebeurde verhaal van bedenker Marco Panetti, die in 2013 echt wel een niertransplantatie onderging. Buiten die Annalee Ashford ontmoeten wij ook op de set Thomas Middleditch als Drew Dunbar, Cather Donahue als Gabby, dat is Gina's beste vriend, Sarah Rue, Julia Dunbar, Easy G als Madeline Maddie Dunbar, maar ook Terence Terrell, David Anthony Higgins, Daryl Stevens en Linda Levin als Norma Goldman in Be Positive.

We horen hier de intro van Be Positive, zoals we de intro herkennen van op tv. Maar er is ook een full song van de theme. En die wordt ons alweer gebracht door Annalee Ashford.

Hungry was een project dat geschreven werd door Suzanne Martin en draaide rond een groep vrienden die elkaar ontmoeten in een supportgroep voor mensen met problemen rond eten. Aanvankelijk zou Demi Lovato een hoofdrol spelen. Zij trok zich echter terug als actrice, waarna Ariel Winter, die we kennen als Alex Dunphy in Modern Family, haar verving. Burroughs maakte de pilot echt wel, maar NBC besloot uiteindelijk geen serie te bestellen. Er zijn geen beelden van, er is ook geen intro of theme song of opening credits, omdat het eigenlijk nooit verschenen is. Maar toch de moeite waard om te vermelden, omdat James Burrows er echt wel zijn tijd heeft ingestoken in Hungry.

We hadden het zo net nog over Ariel Winter, die Alex Dunphy speelt in Modern Family. Ook in diezelfde geweldige serie Modern Family, waar James Burrows verder niks mee te maken heeft, vinden wij op de set heel af en toe Kevin Daniels. Het is die Kevin Daniels die we hier hoorden met Stephanie Daniels, verder geen familie, met het nummer Neighbours. Ik heb het niet over de Australische reeks, het gaat hier gewoon om dat nummer Neighbours, maar wel over Kevin Daniels. Kevin Daniels speelt een rol in de reboot van Frasier. Kelsey Grammer, die kennen wij van Cheers als Frasier. Er is een spin-off gemaakt, genaamd Frasier. Dat is dan geëindigd en dan een paar jaar later is er een reboot gemaakt van Frasier. De nieuwe Frasier, zeg maar. Altijd gespeeld door Kelsey Grammer. Op 17 januari 2025, 2025 uiteraard, werd Frasier door Paramount stopgezet. En tegelijkertijd kondigde CBS Studios aan dat het van plan was om de serie aan andere platforms aan te bieden, zoals Prime Video of Hulu, deel van Disney+. Dat is even informatie. Waarover gaat die reboot van Frasier? Wel kort na het overlijden van zijn vader, Martin Crane. Het einde van zijn bijna 20-jarige relatie met Charlotte en de afsluiting van zijn beroemde tv-programma in Chicago is psychiater Frasier Crane teruggekeerd naar Boston, waar het allemaal begon. In de hoop een betere band op te bouwen met zijn zoon Frederick, die inmiddels brandweerman is in Boston. Frederick is de zoon van Frasier en Lilith, weet je nog, van in Cheers. Om dit te bereiken wordt Frasier docent aan de Harvard Universiteit, koopt hij het appartementencomplex van Freddy en trekt daarin. En begint hij met de hulp van zijn familie, vrienden en zijn nieuwe collega's aan zijn derde acte, aan het laatste deel van Frasier. Het is Frasier Crane die gestalte krijgt door die Kelsey Grammer, zoals altijd. Maar we ontmoeten dus ook de zoon, Freddy, en die wordt gespeeld door Jack Cudmore Scott. We zien ook Olivia Finch, die gespeeld wordt door Tox Olagundoye en Jess Salguero. En Andis Keith en Nicholas Lyndhurst. Een aantal personages komen dan terug in die twee seizoenen waarvan twee seizoenen gemaakt zijn. Ik zal het zo zeggen. Jimmy Dunn, Kevin Daniels, Perry Gilbin en Patricia Heaton. Dus de reboot van Frasier. En de intro die blijft gewoon echt wel Frasier.

Winter Kevin Daniels, maar ook Nathan Lane komt geregeld terug in Modern Family. Het is die Nathan Lane die we hier horen met het nummer Happy Sad uit de musical The Addams Family Musical on Broadway. Die Nathan Lane speelt een van de hoofdrollen in Mid-Century Modern. En Mid-Century Modern, een sitcom van vorig jaar, is de allerlaatste sitcom die James Burrows heeft geregisseerd, of een van de afleveringen van de allerlaatste sitcom voordat hij stierf. Mid-Century Modern werd bedacht door Max Muchnick en David Cohen, de makers van Will and Grace. Burrows was niet alleen regisseur, maar ook executive producer van Mid-Century Modern. En dat maakte het project bijzonder mooi als afsluiting van zijn carrière. James Burrows, Max Muchnick en David Cohen samen. En dat is vrijwel dus dezelfde creatieve combinatie die eerder verantwoordelijk was, dus, zoals ik al zei, voor Will and Grace. De serie Mid-Century Modern draait rond drie homoseksuele mannen van middelbare leeftijd die samen in Palm Springs wonen. Nathan Lane speelt Benny Schneiderman, Matt Bomer speelt Jerry Frank en Nathan Lee Graham speelt Arthur Brammer. Burrows regisseerde alle 10 afleveringen van het eerste seizoen. De 10 afleveringen werden allemaal op 28 maart 2025 uitgebracht. Dit was dus zijn laatste volwaardige sitcom als regisseur. Mid-Century Modern is een sitcom bedacht door, zoals ik al zei, Matt Muchnick en David Cohen, met in de hoofdrollen Nathan Lane, Matt Bomer, Lynne Levin en Nathan Lee Graham, zoals ik al zei. De serie markeert Levin's laatste rol op televisie. Ze overleed nadat ze 7 afleveringen hadden opgenomen. Maar na haar overlijden werd besloten dat veel van haar scènes uit de 4e aflevering in plaats daarvan in de 8e aflevering zouden worden gebruikt. Waardoor ze in totaal in 8 afleveringen te zien is. Mid-Century Modern ging op 28 maart 2025 in première op Hulu, te zien op Disney+, en kreeg over het algemeen positieve recensies van critici. De serie werd geprezen om zijn humor, nostalgische charme, acteerprestaties en het vermogen om de klassieke sitcomsfeer te combineren met hedendaagse thema's. Op 29 september 2025 maakte medebedenker Max Muchnick via Instagram bekend dat Hulu had besloten de serie te annuleren, maar het is nog altijd te zien op Disney+. Drie homoseksuele vrienden van middelbare leeftijd gaan na een onverwacht overlijden samenwonen in Palm Springs, California. Ze wonen bij de moeder van de rijkste vriend en beleven hun gouden jaren als een zelfgekozen familie, waarbij ze elkaar steunen bij de uitdagingen van het leven. Nathan Lane als Benny Schneiderman, Matt Bomer als Jerry Frank, Nathan Lee Graham als Arthur Broussard, Linda Levin als Sybil Schneiderman, dus de moeder van Benny. Maar daarnaast hebben we ook nog rollen voor Pema Anlin als Mindy Schneiderman, de zus van Benny, Richard King als Carol Mintz en Zane Phillips als Mason. De allerlaatste sitcom van Burrows. Dat was deze Mid-Century Modern.

0: James Burroughs overleed op 19 juni 2026 op 85-jarige leeftijd. Zijn laatste regiewerk was dus niet een speciale aflevering van Frasier of Will and Grace, maar de volledige eerste reeks van Mid-Century Modern. Als je zijn carrière vanaf de jaren 70 bekijkt, zie je eigenlijk drie duidelijke periodes. Een eerste periode tussen 1974 en 1990 met The Mary Tyler Moore Show, Taxi, Cheers, Night Court en Winx. Tussen 1990 en 2010 hebben we een tweede periode, Frasier, Friends, News Radio, Dharma and Greg, Will and Grace, Two and a Half Men en The Big Bang Theory. En tussen 2010 en 2025 zien wij Mike en Molly verschijnen. Two Broke Girls, The Millers, Crowded, Man with a Plan, Superior Donuts, Will and Grace Revival, The Neighborhood, Be Positive, The Frasier Revival en deze laatste, Mid-Century Modern. Volgende week gewoon volledig muziek, de theme songs, de intro's, de opening credits, hoe je het ook wil noemen. Een laatste keer, James Burroughs in de zomer van 2026. Tot volgende week. Ciao, ciao.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Schlemiel, schlemazel.

0: Jawel, dit is Koud Gecoded. Vandaag op verplaatsing hier in de Tessenderlo, waar de grootste Vespa-club van het land zijn feestje viert. Want ze bestaan 15 jaar en vandaag en morgen zitten we hier ook live in de Vespa-club van Tessenderlo. En nog Tessenderlo Ham, moet ik zeggen. Want Ham is er bijgekomen sinds 2 jaar, dacht ik. Hè. Goed, ik heb een gast, ze komt uit Uden. Dat is ongeveer 95 kilometer van hier, denk ik. Sanneke Langendoen. Zij heeft een boek geschreven, Soundtrack voor een beter leven. En je zou nu zeggen van, ja, dat wordt een boek om een beter leven. Maar wat Sanneke meegemaakt heeft in haar leven, dat gaat ze hier nu de komende 2 uur ook vertellen. En ik kan u verzekeren, prachtig dat Sanneke hier vandaag zit. Want ongelooflijk, Sanneke, jouw soundtrack. Ongelooflijk wat je meegemaakt hebt, hè?
1: Ja, ja.
0: Het is ook jouw tweede boek al, denk ik, hè?
1: Ja.
0: Jouw eerste boek was?
1: Dit gebeurt alleen in films.
0: Ja, en dit is Soundtrack voor een beter leven. Waarom heb je dit boek geschreven?
1: Het is eigenlijk een antwoord op de vraag die ik elke keer kreeg op mijn vorige boek, van hoe overleef je zoiets? Dus in 2006 heeft mijn vader mijn moeder vermoord. Ik was 21 jaar. En muziek is eigenlijk de rode draad door mijn leven altijd al geweest. En muziek heeft me er echt heel erg bovenop geholpen. Dus ik zeg altijd tegen mensen, muziek is mijn therapie. En ik was heel erg nieuwsgierig van, ja, wat betekent dat dan, muziek als therapie? En is dat dan ook wel zo? En toen ben ik gaan zoeken naar informatie, wetenschappelijke informatie. Wat is hier al over bekend? En dat heeft eigenlijk geresulteerd in dit boek. En op een manier waarvan ik dacht, nou, hoe kun jij er dan gebruik van maken? Want ik kan wel vertellen wat het voor mij heeft betekend. Maar hoe kunnen andere mensen daar gebruik van maken?
0: Ja, muziek is heel belangrijk voor jou in het leven geweest. Want jouw beide ouders, ze waren muzikaal, hè?
1: Ja, waren heel muzikaal.
0: Jouw moeder was een blueszangeres.
1: Ja, ja.
0: Heb jij de blues in jou?
1: Ik denk het wel, ja. Ja, ik ben er. Ja, die muziek was elke dag om ons heen. Ik en mijn broertje zijn er gewoon echt mee opgegroeid. Dus dat zit wel in ons.
0: Ja, jouw papa was gitarist.
1: Ja.
0: Die had een Les Paul, heb je mij juist verteld?
1: Ja, ja. Ja, dat was echt zijn kindje wat dat betreft. Daar speelde hij elke avond op na zijn werk. En dan viel ik in slaap op zijn gitaargepingel.
0: Oké. Hoe oud was je toen? Wanneer je de eerste keer gitaar speelde?
1: Ik kan me eigenlijk niet herinneren dat hij het niet deed. Maar ik weet wel dat hij op een gegeven moment zijn Les Paul had gekocht. En ik denk dat ik net een tiener was.
0: Ja. Oeh, 13.
1: Ja, zoiets. Of misschien nog wel jonger, hoor.
0: Wat een gevoel was dat dan voor jou?
1: Ik vond het heel mooi om te zien hoe dedicated hij was om zijn gitaar goed te leren kennen. Dus hij haalde allemaal destijds muziekboeken uit Amerika en ook videobanden nog destijds met instructies hoe je zo'n gitaar goed kunt bespelen. En heel vroeger speelde hij ook altijd gitaar. En nu had hij het instrument in handen, dat instrument dat hij altijd al wilde hebben. En ging hij het spelen. Dus er zat ook heel veel dedication wat dat betreft in. Om elke avond, als je terugkomt van je werk, de kinderen liggen op bed, ging hij gitaar spelen.
0: Heb je ooit gedroomd van een muziekcarrière? Want ik kan me dat wel voorstellen. Een mama als zangeres. Heb je ooit gedroomd om Madonna te worden?
1: Soms denk ik wel eens, nou, operazangeres had best wel iets voor mij geweest. Ik vind opera fantastisch, maar ik hou ook wel een beetje van een beetje metalachtige muziek, waarbij je ook hele sterke powervrouwen hebt met een prachtige stem. Floor Jansen is echt een vrouw.

0: een beetje aan het meespelen. Maar ik vind het ongelooflijk moeilijk, omdat je daar twee verschillende dingen moet doen met je handen en je voeten, als de pendalen er een keer bij komen. Dus ik denk dat ik voorlopig nog de sax vooral blijf oefenen. Maar ik heb wel ooit de wens om misschien toch wel die gitaar van mijn vader erbij te pakken en daar muziek op te maken.
1: Ja, ja. Want mijn groot idool, voor mij de beste gitarist aller tijden, het is een Nederlander. Spijtig genoeg vijf jaar geleden overleden. Eddie van Heelen.
0: Ja, ja.
1: Die is begonnen met piano spelen.
0: Ja.
1: Die kon gewoon ook alles.
0: Ja.
1: En ik heb wel eens gelezen, als je piano kan spelen, kan je elk muziekinstrument aan. Wat denk jij daarvan?
0: Ik denk het ook. Ik denk dat het een hele mooie basis neerlegt voor jouw muzikaliteit. En vanuit daar kan je weer heel veel andere instrumenten. Dus helemaal met je eens. Ja.
1: Ja. Soundtrack voor een beter leven. Muziek is heel belangrijk in jouw boek. Maar kan je vertellen over het begin van het boek? Wat je allemaal hebt doorgemaakt?
0: Ja, ja, je bedoelt toen ik 21 was. Ja. En wat er gebeurde met mijn ouders. Ja. Nou ja, ik was 21 en ik studeerde in Eindhoven. En je moet je voorstellen dat je net op kamers bent. En je hebt daar zo ook een beetje je eigen leven. Hè? Dus je begint een beetje meer volwassen te worden. En een beetje ook los te komen van je ouders. Aan de andere kant begin je veel meer te levelen ook met je ouders. Omdat je zelf wat ouder wordt. En ik kwam in de weekenden altijd terug om ook mijn ouders te helpen in een bedrijfje dat ze toen samen hadden. En op een dag kwam ik terug van kamers in het weekend en mijn moeder was er niet. En toen ik haar belde, nam ze haar mobiel niet op. En uiteindelijk is ze 2 maanden lang vermist geweest. En dan gebeurt er iets heel raars. Hè? Want als je moeder van de ene op de andere dag vermist raakt, ja, wat moet je dan doen? Dus je gaat op een gegeven moment de politie contacteren. En ja, dan wordt een hele circus opgetuigd, een zoektocht. Mensen worden verhoord, huiszoeking die je dan meemaakt. En uiteindelijk is mijn moeder gevonden in de kofferbak van mijn vader, terwijl die in Duitsland reed op de snelweg. Ja, dat had niemand aanzien komen. Ik in ieder geval niet. Mijn broertje niet. En dan stort je wereld wel in elkaar, want je komt thuis in een leeg huis zonder een moeder, maar ook zonder een vader. Ja, ja. Dat is natuurlijk heel gek.
1: Kan het zijn dat jouw vader dat gedaan heeft in een bevlieging en dat hij gaat vluchten?
0: Ja, het jammer eigenlijk is dat wij nooit hebben gehoord van hem wat er nou precies is gebeurd. Dus hij zei uiteindelijk dat het een ongeluk was, dat ze 's avonds laat in de bossen met elkaar gingen praten, want ze gingen scheiden. Mijn moeder had Santiago de Compostela gelopen.
1: Ja,
0: ze kwam terug en had goed nagedacht over haar huwelijk. En ondanks de liefde zei ze toch van, nou, ik wil toch mijn eigen pad volgen. Ja, en op een of andere manier heeft hij dat niet kunnen verkroppen. En ja, wie weet wat er echt is gebeurd. Dus ja.
1: Ja, jouw moeder wou scheiden.
0: Ja.
1: Hoe keek jij daarnaar op 21-jarige leeftijd?
0: Als je kind bent en je bent jong, niemand wil dat zijn ouders gaan scheiden. Nee, daar was ik helemaal niet blij mee. Nee, je moet je voorstellen, heel praktisch gezien, hè. Dingen waar ik toen mee bezig was, van ja, hoe gaat dat dan? Dan is ons gezin gebroken, dan moet het huis verkocht worden. Dan gaan mijn ouders hun eigen leven. En ik dacht, ja, mijn moeder redt zich wel, maar mijn vader, daar had ik mijn twijfels wel een beetje over. Mijn moeder was heel sociaal, had heel veel vrienden om zich heen. Mijn vader had eigenlijk een heel klein sociale wereld. Mijn moeder was zijn wereld. Ja.
1: Was jouw vader een held voor jou? Want je vertelde het straks, hij had een gitaar, hè, een echte Gibson, en Les Paul dan ook nog. Je mocht er dan op spelen op 13. Kan ik me wel voorstellen dat hij misschien toch wel een beetje een held was voor jou?
0: Ik weet niet zozeer een held, maar ik kon hem wel bewonderen voor een aantal eigenschappen die hij had, zoals vastberadenheid. Hè. Dus als hij een doel voor ogen had, dan ging hij daar ook echt voor. En dat vond ik wel heel erg mooi aan hem. En tegelijkertijd

0: zag ik natuurlijk ook al veel langer dat het huwelijk van mijn ouders niet helemaal was zoals het zou moeten zijn. Dus we hadden vooral een hele goede band met elkaar, konden hele goede gesprekken met elkaar voeren. Zowel met mijn vader als met mijn moeder. Dus ik had gewoon een hele fijne band met ze.
1: Ja, ja. Je bent dan 21. Ja, je zit op kot in Eindhoven. Je hebt nog een jonger broertje, zeg je juist. Heb je die dan opgevangen? Of hoe moet ik dat dan zien? Want ja, jouw vader gaat naar het gevangenis. Hoe is dat broertje van jou? Ik kan me voorstellen dat jij zat al op kot. Jij wist ook ongeveer hoe het zelfstandig was. Maar hoe ging dat bij jouw broertje?
0: Ja, ik scheel 2 jaar. Maar als je 21 bent en mijn broertje werd tijdens die vermissingsperiode net 19. Ja, dan ik weet niet, dat scheelt gewoon meer dan dat ik denk dat we nu van elkaar schelen. Hè? Dus gevoelsmatig. Ik woonde op kamers, hij woonde nog bij mijn ouders. Ja, dan moet je in 1 keer van de ene op de andere dag op je eigen benen staan. En dat is niet makkelijk. En gelukkig had hij wel een vriendin en die ouders, die waren heel erg fijn. En die hebben hem voor een stuk opgevangen. Maar je kunt maar zoveel doen. Dus hij heeft een beetje zijn eigen weg moeten vinden met vallen en opstaan. Maar uiteindelijk is het heel goed met hem gekomen. Maar ja, soms met een U-bocht, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus het is niet makkelijk. Want je hebt te maken met het fundament dat wegvalt. En natuurlijk ook het verraad van een vader. Waar je misschien wel als kind tegenop keek. Als zijnde een voorbeeldfiguur. En die iets heeft gedaan wat heel, heel verschrikkelijk is.
1: Hoe ging de buurt met jou om toen dat het gebeurd was? Jouw buurt waar je woonde?
0: Ja, nou wat... Eigenlijk kom je er best wel alleen voor te staan. Want iedereen... Het is alsof je een of andere besmettelijke ziekte met je meedraagt. En mensen die deinsen gewoon letterlijk terug. Dus toen de huiszoeking er was, wij moesten binnen 10 minuten onze spullen pakken. En we stonden op straat als 2 kinderen. En ik liep naar de buurvrouw en van... Oh, misschien kan jij de hond opvangen. Want je kent ons gezin, je kent onze hond. En zij maakte een terugdeinzende beweging. En ik dacht dat wel alles zegt over hoe mensen dan toch naar je kijken. Van je weet niet. Het zit veel onzekerheid bij.
1: Ook een zekere angst, hè?
0: Een angst.
1: Wat moet ik gaan vertellen?
0: Ja. Ja, en na de hand heb ik wel eens te horen gekregen. Want op een gegeven moment moesten wij het ouderlijk huis verkopen als kind zijnde. Dat ze zeiden, oh ja, we hadden jullie wel willen helpen om de tuinen bij te houden. Hè, want die werd niet helemaal goed meer bijgehouden. Maar ja, dat zijn mooie dingen om te zeggen. Maar ik denk dan altijd, gewoon actie in de tent. En gewoon doen. Dus als je weet dat mensen hulp nodig hebben, moet je het gewoon doen. Moet je het niet eens vragen.
1: Denk je dat het vandaag anders zou geweest zijn?
0: Sorry?
1: Denk je dat het vandaag anders zou geweest zijn? Denk je dat de mensen vandaag meer hulp zouden bieden?
0: Dat weet ik niet. Nee, niet per se dat het anders is. Ik denk dat het altijd heel makkelijk is om te zeggen, als je weet dat iemand in een vervelende situatie zit, dat je vraagt, als ik iets voor je kan doen, laat het maar weten. Maar mensen die in de paniek zitten of in een hele vervelende situatie, hebben niet eens de capaciteit om na te denken over het formuleren van een hulpvraag. Dus ik zeg altijd, als je weet dat er iets is met iemand, wees er gewoon. En ga het niet vragen, doe het gewoon.
1: Ja. Ja. Het boek dat je nu geschreven hebt, Sanneke, want je bent ook ondertussen keynote speaker.
0: Ja.
1: Je gaat ook heel veel lezingen geven.
0: Ja.
1: Heb je dat boek daar ook voor geschreven om aan de mensen te laten zien van, bied hulp. Wees niet angstig. Daarvoor.
0: Ja, ik probeer vooral ook te laten zien aan de ene kant wat veerkracht betekent.
1: Ja.
0: En door het eerste boek uit te brengen wilde ik ook laten zien van, je bent ook niet alleen. En het was sowieso een onderwerp wat nog niet heel erg breed vanuit kindperspectief op papier was gezet. Dus ik wilde ook laten zien aan andere kinderen in die situatie, je bent niet alleen. En tegelijkertijd wil ik met mijn verhaal ook laten zien, als het mij gelukt is om nog steeds een heel leuk leven op te kunnen bouwen, dan kan een ander dat, kan jij dat ook. En er zijn, denk ik, bepaalde principes die je ook in het nieuwe boek kunt lezen, waaronder muziek. Wat een heel krachtig instrument is in je rugzak die je kan meenemen. Ik geloof echt dat je soms sterker bent dan je zelf soms denkt.
1: Ja. Ja. terwijl ze hier een Vespa binnenbrengen.
0: Ja.
1: Ik heb jou nog niks gevraagd over wat vind je ervan van die Vespas?
0: Nou ja, ik had vroeger wel een vriendje.
1: Ja?
0: Die zo'n ding had. Ja, ik vond het fantastisch om achterop te zitten. Maar ik denk dat ik zelf levensgevaarlijk ben op de weg met zo'n ding. Maar nee, het geeft heel veel vrijheid, hè, om erop te zitten. En de wind in je haren te voelen. Ja, je hebt natuurlijk wel een helm op. Maar ja, ik vind het wel wat. Mijn man die heeft een motor. Daar heb ik ook eens...
1: Welke motor heeft hij?
0: Ja. Dan vraag je me wat. Geen idee.
1: Je weet niet. Het merk ken je niet.
0: Nee, het is heel erg. Nee, het is geen Harley Davidson of zo, maar wel zo'n traditionele motor.
1: Een BMW of zo dan?
0: Nee, ook niet. Ook niet. Het is best een oude motor die hij heeft.
1: Een Honda?
0: Ja, dat zou nog best wel kunnen. Zo zoiets. Kunnen.
1: Ah,
0: ja.
1: Okay. Goed. Nu...
0: Zoveel interesse heb ik in zijn motor. Erg, hè?
1: Ja. We snappen dat. Sanneke, hoe was die nationale pers toen dat gebeurd is?
0: Ja, de media.
1: De media, ik bedoel, is dat in het grote nieuws geweest eigenlijk? Want ik kan me wel voorstellen dat zoiets wel media gericht is.
0: Ja, het was in 2006... En toen was social media nog niet zo heel erg groot. Ik denk dat dat mijn geluk wel is geweest. Maar ik heb wel een beetje haat-liefde relatie met de media toen gekregen. Want aan de ene kant, zeker toen mijn moeder zoek raakte... wilden we haar vinden, wilden we aanwijzing krijgen. Dus dan is het heel fijn als het in de media komt. Aan de andere kant wordt je leven als het ware binnengevallen en worden er... hele persoonlijke vragen aan je gesteld. Aan welke kant van je bed sliep je moeder. Maar ook verhalen die omgedraaid werden. En uiteindelijk krantenkoppen met Udese kofferbakmoord. Ja, mijn moeder was zoveel meer dan dat. Dus dan worden er ook een beetje smeuïge koppen erop geplaatst. Of mijn vader is uiteindelijk overleden in de gevangenis. En dan is het moordenaar overleden in gevangenis. Terwijl mijn vader natuurlijk gewoon in eerste plaats gewoon mijn vader was. En natuurlijk heeft hij een moord begaan. Maar voor mij was het een vader. En dat zijn wel pijnlijke dingen om mee te maken. En je merkt dat mensen toch wel heel erg sensatiebelust zijn. Hè? Het is een beetje smeuïg. Mensen willen details weten. Ja, dat snap ik aan de ene kant. Maar het is ook heel kwetsend voor families die zoiets meemaken. Dus toen de huiszoeking er was, hebben ze met de camera's door de struiken heen proberen te filmen. Ja, dan ga je wat mij betreft toch wel wat grenzen over als je dat soort dingen doet.
1: Ja, dat is die controle natuurlijk die er vandaag nog meer heerst, hè, over de wereld. Hè?
0: Ja.
1: Niet meer betrouwen eigenlijk.
0: Ja, dus... Aan de ene kant is het goed dat mensen geïnformeerd zijn over iets wat er in de omgeving is gebeurd. Maar het nieuws was lokaal en werd natuurlijk landelijk op een gegeven moment opgepakt. Ik heb er met mijn boek natuurlijk ook aandacht aan gegeven, later. Maar dan vanuit het perspectief ook hoop dat mensen iets hebben aan mijn verhaal en daar ook iets uit kunnen halen. Daar heb ik heel veel mooie reacties op teruggekregen. Dus ik denk dat dat wel is gelukt. En bij mij zit er altijd een onderliggende boodschap. Hè? Net als ook justitie, politie laten weten dat het niet makkelijk is als kind zijnde in zo'n systeem terecht te komen en naar een gevangenis te moeten gaan waar je ook enige vorm van menselijkheid soms ook wel fijn is. Hè? Dat je niet als een misdadiger wordt aangekeken van ik kom hier ook maar op bezoek, ik heb niks gedaan. Maar je wordt wel op een bepaalde manier bejegend en dat is wel pijnlijk. Dus ik heb wel gemerkt dat het systeem soms zo hard is. Terwijl een beetje menselijkheid soms het verschil kan maken als jij in zo'n situatie zit. En dat zijn wel geluiden die ik probeer over te brengen, ook als ik spreek, ook voor de politie, om dat mee te geven.
1: Ja. Ja. Hoe was jij tegen jouw vader toen je dat hoorde?
0: Ja, in eerste...
1: Was jij boos eigenlijk?
0: Ja, ik was ontzettend boos. Ik was vooral heel verdrietig in eerste instantie. Want ja, mijn moeder was er dus niet meer. En je moet je voorstellen, mijn moeder is verdwenen. Ik heb haar nooit meer gezien. Ze was er gewoon niet meer. En dat doet rare dingen met je hoofd, hè. Want dan ga je toch dromen over dat je hele gesprekken met je moeder hebt en zo. Maar mijn vader, ja, daar was ik eerst heel boos op. En op een gegeven moment sloeg dat gek genoeg toch een beetje over naar empathie. omdat ik zag hoe hij in de gevangenis eigenlijk een beetje verdween als persoon zijnde. En dat was heel pijnlijk om te zien.
1: Ja, was dat dan de compassie die bij jou bovenkwam?
0: Ja, ik vond het echt heel erg om mijn vader te zien wegkwijnen in de gevangenis. Daar kon hij helemaal niet tegen. En ik denk dat hij uiteindelijk daar ook aan is overleden. Hij had heel veel gezondheidsproblemen. Hij was heel erg depressief. En er zullen natuurlijk mensen zijn die zeggen, nou, en terecht, want wat heeft hij slechte dingen gedaan? Maar een directrice zei ooit tegen mij, je bent niet je daad. En dat vond ik een hele mooie uitspraak, want dat biedt je ook ruimte om iemand te zien als mens zijnde. In mijn geval natuurlijk ook als vader zijnde, hoewel die, als hij vrij was gekomen, nooit helemaal die vaderrol gehad zou kunnen hebben. Dus ik heb vooral geprobeerd om op mijn manier contact met hem te houden. We hebben heel veel gebeld, brieven geschreven. Ik ben op een gegeven moment niet meer naar die gevangenissen heel veel gegaan, want dat vond ik een heel nare omgeving. En dan probeer je toch vast te houden aan een klein stukje papa door te vertellen. Nou, ik ben afgestudeerd, mijn eerste baantje, ik ben op vakantie geweest. Want je moet je voorstellen dat het vrij eenzaam is als alles en iedereen wegvalt. Ja, ik hield vast aan het klein beetje vader wat ik dan nog had. En die boosheid sloeg wel over naar empathie. Maar in het begin, toen die rechtszaken net begonnen, niemand weet wat er nou precies was gebeurd. En hij hield vast aan zijn onschuld. Ja, dan hoop je dat de versie is die klopt. Maar uiteindelijk is hij voor 20 jaar wel berecht. Nou ja, dan kun je wel voorstellen dat het verhaal anders lag, hè, dan ja, dat hij voorspiegelde.
1: Ben je bijvoorbeeld boos geweest op de gezondheidszorg? Want ik kan me wel voorstellen dat je op een bepaald moment zoiets hebt van, had de gezondheidszorg goed werk geleverd? Want misschien, jouw vader zat misschien met problemen dat je niet weet dat ze hem hadden kunnen helpen. Heb je daar ooit aan gedacht?
0: Nee, maar ik denk dat het wel interessant is. Ik denk dat er altijd de vraag is van wanneer. Kijk, als jij hulp gaat vragen, dan heb je het besef al dat er iets aan de hand is. En ik denk niet dat hij die vertaalslag heeft kunnen maken. Dus je moet kunnen reflecteren. En als je een beetje narcistische kenmerken hebt, dan is dat denk ik wel een beetje lastig. Dus hij heeft nooit die stap gezet. Ik denk ook dat het een andere generatie is. Van doe maar normaal. En je gooit je vuile was niet op de straat. Dat soort dingen. Maar ik denk dat de roep om GGZ nu veel groter en normaler is. Hè? Dus echt geestelijke gezondheidszorg daar. Heel veel mensen gaan tegenwoordig naar de psycholoog. Als het ware als een onderhoudskuur ten opzichte van mensen die het misschien echt nodig hebben, daar misschien niet eens terechtkomen. Dus ik denk, als je helemaal terugberedeneert en gaat duiken in de geschiedenis, dan kom je wel dingen tegen bij mijn vader. Want ze hebben natuurlijk psychologisch onderzocht dat er toch wat dingen zijn geweest in zijn verleden, waardoor hij een soort van scheve persoonlijkheidsgroei heeft gekregen.
1: En dat ze hebben dat onderzocht.
0: Ja, hij is naar het Pieter Baan Centrum geweest. En dat rapport heb ik uiteindelijk kunnen lezen. En dat gaf voor mij wel heel veel opheldering. Want je gaat je toch afvragen, hoe kan iemand tot zoiets verschrikkelijks in staat zijn? En dan merk je gewoon dat als je continu klap op klap op klap krijgt. Waaronder misschien het gevoel te hebben nooit goed genoeg geweest te zijn voor zijn vader. Dus hij heeft altijd een enorme bewijsdrang gehad. Een paar keer van baan gewisseld en net in een sector waar het niet goed liep. Hij moest er weer uit. En uiteindelijk een vrouw die de stekker eruit trekt uit het huwelijk. Ja, dan als je emmertje vol blijft, dan loopt hij op een gegeven moment denk ik over. En ja, als je in de kern niet vooral heel gelukkig bent met jezelf. Dat is een beetje mijn grote les ook. Die ik eruit haal, wat ik verwacht van mijn huwelijk en relatie, is, je moet in de basis wel zelf gelukkig zijn. En ik hou heel veel van mijn man, maar ik weet ook dat ik zonder hem ook heel gelukkig kan zijn. En dat is wel iets wat, denk ik, ontbrak. Dus als jouw geluk vastzit aan jouw vrouw of aan je partner, ja, dan zit er iets scheef als dat wegvalt.
1: Maar heb je dat van jouw mama? Want jouw mama kon ook al eens zijn, denk ik. Als ik jouw verhaal hoor. Dat jouw mama ook alleen kon zijn. Dat zij ook geen man nodig had.
0: Nee, ik denk dat zij steeds meer zelfvertrouwen heeft gekregen. Doordat ze op een gegeven moment floreerde in haar werk, floreerde in de band waar zij zong. En dat zij op een gegeven moment realiseerde, wauw, ik kan eigenlijk heel veel. Ik heb heel veel in mijn mars. En dat heeft haar, denk ik, kracht gegeven om ook die stap te zetten. Dus het is ontzettend verdrietig dat ze nooit dat leven heeft mogen leiden. Maar ze heeft wel die keuze gemaakt. En ik ben wel blij dat ze dat wel toch heeft gedaan. Omdat je dan zegt van ja, er is nog een hele wereld voor mij. En dat heeft ik moet een andere route daarin volgen. Toen ik jong was, vond ik dat heel moeilijk. Hè? Van, jij wil dat je ouders samen blijven. Nu ben ik zelf 41. Mijn moeder was 46 toen ze overleed. Ik begrijp haar steeds beter naarmate ik ook ouder word. En hoe het is om op te groeien met jonge kinderen. En dus het is ook mooi, naarmate ik zelf opgroei, ook mijn moeder steeds beter begrijpen. En ook steeds beter begrijpen waarom ze die keuzes heeft gemaakt.
1: Oké, Sanneke, je hebt ook gekozen voor wat muziek, hè?
0: Ja.
1: Welk nummer zou je graag weer beginnen?
0: Oh, hele
1: mooie. Ja, want
0: jij
1: hebt een lijst.
0: Nou kom ik er gewoon niet op. Wat is dat nou?
1: Met Floor Jansen, wil je daar iets mee?
0: Ja, laten we daarmee beginnen.
1: Je bent een grote fan van Floor Jansen, hè?
0: Ja.
1: Want je hebt juist die naam ook nog, dacht ik, genoemd. Dus, waarom heb je daarvoor gekozen? Het nummer noemt Phantom of the Opera.
0: Ja, twee redenen. In de periode waarin dat allemaal speelde met mijn ouders, heb ik ontzettend veel nummers meegezongen op de zanginstallatie van mijn moeder. En Floor Jansen zat toen nog in de band After Forever.
1: Ja.
0: En ja, daar was ik helemaal wild van. En ik vond de rauwheid in de teksten, de power in de muziek, dat was gewoon echt de perfecte manier voor mij om om te gaan met emoties die je voelt. En aan de andere kant, Phantom of the Opera. Ja, ik hou enorm van opera en eigenlijk is Phantom of the Opera mijn eerste kennismaking daarmee geweest. Mijn ouders die kwamen terug met een cd toen ze naar de musical waren gegaan. En ik heb die cd helemaal grijs gedraaid. Het was echt het enige wat ik alleen maar luisterde op dat moment. Dus ja, het zijn gewoon twee dingen die het heel mooi combineren.
1: Oké, hier komt die Phantom of the Opera. Wolfgang.

0: Jawel, Floor Jansen en Rhythm of the Opera. Dat is de eerste plaat die dat Sanneke Langen doen. Zij is mijn gast vandaag hier bij Culture Call. Het soundtrack voor een beter leven. We zitten hier in de Vespa Club in de Senderlo Ham. En het is hier heel gezellig. Die waar, Sanneke?
1: Zeker.
0: Sanneke, je hebt zelf twee kinderen. Je bent, toen je 21 was, ken je jouw man toen al? Of?
1: Nee.
0: Nee. Heb jij ooit, voor je man leerde kennen, gedacht van, ik wil nooit geen man meer?
1: Nee, eigenlijk niet. Maar ik was wel bang dat mensen dat mij niet meer wilden. Omdat je toch zo'n rugzak met je meedraagt. En dat ook misschien raar is of zo. Dus ik was meer bang dat toen het uitging met mijn vriendje van, ik kom nooit meer aan een vent. Maar gelukkig is dat allemaal meegevallen.
0: Want ik kan me voorstellen, je leert jou man nu kennen. Je moet al die verhalen vertellen. Dat voor hem ook wel een slag is.
1: Nou, wat het fijne was, is dat wij elkaar hebben leren kennen tijdens de Udische Musical. En dat is een musical vanuit een stichting waar je elke 2-3 jaar werd er een grote musicalproductie opgezet. Nou, ik ging eraan meedoen, want mijn moeder heeft eraan meegedaan, was er heel lyrisch over. We hebben het nooit meer samen kunnen doen, maar ik heb een vriendinnetje meegenomen en toen zijn we dat samen gaan doen. En het jaar, 2 jaar later ook weer. En ja, Paul, mijn man, die deed ook mee. Dus hij heeft me vooral leren kennen als Sanneke. En dat maakt wel een groot verschil uit. Dus niet iedereen kende gelukkig mijn verhaal meteen. Dus ze leerde mij kennen als Sanneke. En dat vond ik heel erg fijn. En dat verhaal kwam naar de rand, maar daar gaf hij niet zoveel om.
0: Nee, je hebt 2 kinderen. Hoe oud zijn ze?
1: Ze zijn bijna 6 en 8.
0: Begrijpt het verhaal?
1: Nou,
0: want dat is ook denk ik wel heel belangrijk. Hè? Hoe ga je met kinderen om die grootouders hebben, die zoiets meegemaakt hebben?
1: Nou, in de eerste plaats, want ze zijn heel jong natuurlijk nog. Maar ik vertel wel eens over mijn ouders. Gewoon de mooie verhalen. Net als, mijn vader heeft voor mij cavia's ooit gekocht toen ik jong was. Mm. Nou, wij hebben ook cavia's, dan vertel ik dat bijvoorbeeld. Of mijn moeder, dat ze zong. En dan laat ik wel eens foto zien. Of een opname laat ik wel eens horen. Maar voor hun staat het best wel ver af. Dus ze weten het niet per se wat er precies is gebeurd. Mijn dochter weet het nu wel. En dat kwam eigenlijk doordat femicide heel erg in het nieuws kwam in Nederland. Zij krijgt stukjes jeugdjournaal op school. En ze begon vragen aan mij te stellen. Mama, voel jij je wel eens onveilig? En toen dacht ik al van, ik snap waar dit naartoe gaat. En toen dacht ik, dit is eigenlijk een hele mooie ingang om dat gesprek te voeren met elkaar. En dan probeer je dat op een hele toegankelijke manier te vertellen. En daar, ik vond het heel mooi hoe ze erop reageerde. Want ze vroeg aan mij van, mama, hoe oud was je? Ik zeg, 21. En ze was even stil en ze dacht na. En toen zei ze, goh, dan ben je eigenlijk nog wel heel erg jong. Want dan kan je nog niet goed voor jezelf zorgen. Nou, ik schoot bijna helemaal vol. Want ik denk, wat een mooi antwoord. Want dat is natuurlijk ook zo.
0: Maar is dat dan ook weer niet dat wij kinderen meer moeten betrouwen? Ik bedoel, dat zij meer de waarheid spreken dan we soms wel denken.
1: Ja, kinderen zijn heel puur wat dat betreft. Hè? Dus dat is heel mooi. En ik denk, uiteindelijk komt er een soort organisch moment waarop je dit gaat vertellen aan je kinderen. En ja, wanneer is het goede moment? Hè? Sommigen vinden dat nog te jong. Anderen vinden dat je het misschien eerder had moeten vertellen. Dat weet ik niet. Het is een beetje een gevoel en je probeert dat af te stemmen. Van hoe kunnen mijn kinderen zo'n verhaal ook mee? Want het is natuurlijk best wel iets wat je dropt. Hè? Het is een zwaar verhaal. Het is ook heel moeilijk te begrijpen als je zo jong bent. En wat ik vooral heb gedaan is gezegd van, nou, deze mensen in jouw omgeving, die weten het ook. Daar kun je mee praten. En regelmatig op terugkomen.
0: Ja. Jouw vader, hoe oud was je toen dat hij gestorven is?
1: Volgens mij was hij, moet ik heel goed nadenken. Dat weet ik al bijna niet meer. Maar die is, denk ik, rond 55 gestorven. Dus die was ook niet, Nee. Ouder. 62 of zo.
0: Ja. En hoe lang is dat geleden dan nu?
1: Het was in 2015.
0: 2015?
1: Ja.
0: Oké, je was toen al getrouwd?
1: Ja.
0: Je hebt met jouw vader in de gevangenis gaan praten. Maar hij heeft nooit gezegd wat de echte reden was.
1: Nee. Nee, Hij heeft altijd vastgehouden aan zijn onschuld. En ja, op een gegeven moment, ik heb natuurlijk ontzettend mijn best gedaan om de waarheid eruit te halen. Ik heb ook spreekrecht gehad in de rechtszaal, hè. Dus dan mag je als slachtoffer, en dat was nieuw destijds, maar dan mag jij je verhaal doen. En toen heb ik hem natuurlijk er ook op aangesproken. En je probeert iemand ook te raken. Ergens van, dit doet het met ons. Maar ja, hij heeft altijd vastgehouden aan zijn verhaal. En op een gegeven moment, als jij de waarheid er niet uitkrijgt, dan moet je besluiten, wat ga ik hiermee doen? En op een gegeven moment heb ik het losgelaten. Heb ik ook tegen hem gezegd, luister, we kunnen het hier niet met elkaar over hebben. Jij hebt jouw beelden en ideeën erover. Ik die, mij, die van mij. Dus we kunnen het hebben over bijvoorbeeld, nou, wat ik al zei, over mijn leven en hoe dat gaat en het werk. En nou ja, jij over wat je daarmee maakt. En, maar hier kunnen we het niet meer met elkaar over hebben, want ik ben het gewoon niet met jou eens.
0: Ja, nu, er zijn ook heel wat psychiaters hoogstwaarschijnlijk die met hem gepraat hebben. Hebben die ook niet meer kunnen vertellen aan jou van wat het probleem kan zijn? Want ik kan me voorstellen, een goede psychiater, die kunnen toch wel meer eruit halen?
1: Nee, in een onderzoek gaan ze vooral rapporten schrijven en gaan ze natuurlijk je vader helemaal ontleden. Hè? Dat is in het Pieter Baan Centrum geweest. En daar komt een rapport uit. Dat rapport krijg jij niet. Dat heb ik pas toevallig in handen gekregen toen mijn vader overleed in de gevangenis. En ik alle spullen kreeg en daar zat het rapport ertussen. Dus jij wordt ook niet geïnformeerd over. Dus dat het blijft een beetje een black box. Dus je moet er een beetje zelf invulling aan geven aan jouw eigen gedachten en ideeën daarover. Dus ja. Daar wordt niet proactief in gehandeld. Terwijl dat wel goed zou kunnen helpen voor ja. Kinderen ook in de verwerking.
0: Ja, je mag je wel een beetje een expert noemen. Hè? Zit jij soms wel eens in werkgroepen om die dingen te bespreken? Want hetgeen wat jij meegemaakt hebt, het komt meer en meer voor.
1: Ja, ja. Ik kende de term femicide niet destijds. Hè. Dat is nu wel bekend. Het is goed dat er heel veel aandacht voor is, dat dat zoveel gebeurt. Ik heb uiteindelijk in de politiek, in een commissie, iets kunnen vertellen als ervaringsdeskundige. En voor mij was het ook heel erg belangrijk om kinderen in beeld te hebben. En ook specifiek kinderen die volwassen zijn. Als je 18 bent, ja, dan ben je voor de wet volwassen. En dan zijn er ook geen hulpinstanties, helemaal niks. Dus je wordt als het ware aan je lot overgelaten. En dat is natuurlijk eigenlijk best wel kwalijk, want je hebt heel veel ondersteuning nodig. Maar je moet je voorstellen, je hebt ook de familie van je vader en familie van je moeder, waar jij tussen gesandwich zit. Dat gaat niet altijd even goed meer samen. En daarnaast zijn er heel veel mensen om je heen die eigenlijk ook heel veel verdriet hebben en rouw en in de verwerking zitten. Ja, en als kind, ja, moet je mazzel hebben. Heb je fijne mensen om je heen of niet die jou ook een beetje kunnen ondersteunen? Ja, en bovendien, je moet ook een hoop regelen. Mijn ouders hadden bedrijven, die moesten opgedoekt worden. Een huis moet je in één keer verkopen op je 21ste. Ja, dat had ik nog nooit meegemaakt. Dus je komt in een bizarre wereld terecht. En nou, los van de praktische hulp is emotionele hulp ook fijn. Maar er is geen instantie of helemaal niks. Je moet zelf naar de huisarts gaan om hulp te vragen, bijvoorbeeld.
0: Maar heb je zelf in de politiek gezeten?
1: Nee, ik heb niet in de politiek gezeten. Nee, maar ik heb wel als ervaringsdeskundige mijn verhaal mogen doen. En ook,
0: was het dan in Den Haag?
1: Ja, was in Den Haag. Ja, ja. Dus er zijn een aantal mensen in Nederland, binnen de politiek, die zich heel hard maken voor nou, femicide en zorgen voorkomen dat dat gebeurt. Dus zit nog heel erg in de bewustwordingsfase. Dus dat is heel mooi en daarmee ben ik in contact gekomen. Het is niet zo dat ik daar alleen maar mee bezig wil zijn. Want ik hou ook heel erg van, ja, hoe kun je jezelf helpen op de momenten dat het minder goed met je gaat. Ja. Nou, vandaar ook het boek en muziek als krachtige motor, zeg maar. Heel toegankelijk om dat zelf in te zetten. En ik doe waar ik kan, wat ik kan vanuit dit verhaal. En dat is mijn verhaal delen, mijn perspectief. Maar vooral het kindperspectief vind ik daar heel erg belangrijk in. Omdat dat echt vergeten wordt.
0: Ja, kunst is voor jou ook belangrijk, hè?
1: Ja. Ja, ik heb ooit ook sociologie van kunst en cultuur gestudeerd. Ik heb van alles gestudeerd. Maar ja, daar ligt heel erg mijn hart. Het is zo bijzonder wat kunst en cultuur met ons doet. Waar muziek natuurlijk onderdeel van uitmaakt. En dat zoiets simpels als elke maand een museum bezoeken. Dat heel goed is voor ons welzijn. En dus het is eigenlijk heel gek dat we dit niet beter faciliteren. En wat je ziet in de politiek is dat of de BTW gaat omhoog. Of we zorgen, heb je muzieklessen op school? Nou, dat wordt ook wegbezuinigd. Ja, dat is doodzonde. En juist in dit soort dingen, vind ik, moeten wij als maatschappij investeren. Willen we ook gezond en gelukkig en verbindend met elkaar zijn.
0: Ja, maar dat heeft natuurlijk ook met de wereld vandaag te maken. Al die politieke leiders, ja, die weten in hoogstwaarschijnlijk niet wat cultuur betekent. En de tweede, hoogstwaarschijnlijk zijn ze ook een beetje, zoals jouw vader, narcistisch. Hè? En denken alleen aan zichzelf.
1: Ik denk dat ze vooral bezig zijn met hun politieke agenda en zorgen dat ze weer in de verkiezingen opnieuw aan de beurt komen. En dan ga je toch een beetje mee waar het volk op zit. En dat zit tegenwoordig heel erg op migratie bijvoorbeeld. Dingen waarin je een duidelijk standpunt inneemt en natuurlijk heel veel stemmen kunt werven. Het is zo. Het gekke is, elk mens vraagt, maar iedereen heeft wel een herinnering aan muziek. Iets dat wat ze raakt, iets waarbij ze een herinnering hebben. Dus iedereen voelt wel dat het iets met je doet. Maar we zien het iets meer als entertainment en niet iets wat ontzettend belangrijk is voor ons als mens zijnde.
0: Ja.
1: Dus het wordt weggezet als entertainment of sterker. Heel veel mensen zeggen, ik kan helemaal niet zingen. Nou, iedereen kan geluid produceren, iedereen kan zingen. Of je het mooi vindt, is het iets anders. Maar we hebben het ook, als het ware, ja, je moet op een podium staan. En je moet heel erg goed zijn. Wil je muzikant worden? Nou, ik speel met mijn kinderen heel vaak op de percussie-instrumenten. Maakt niet uit wat ze doen. Maar iedereen heeft over het algemeen ritmegevoel. Dat zit in ons. Dus iets wat zo duidelijk is, wat zoveel goeds doet voor ons welzijn. Het is eigenlijk heel gek dat we daar geen aandacht aan spenderen.
0: Maar kan het zijn dat wij wel naar de muziek luisteren, maar niet naar de tekst? En dat we dat misschien meer moeten doen, naar de tekst gaan luisteren?
1: Ik denk bewust luisteren dat een hele belangrijke is. En dat kan natuurlijk naar teksten zijn. En teksten hebben een bepaalde betekenis. En dat koppel jij weer aan jouw herinneringen en aan jouw situatie. Dus dat kan heel erg helpen. En ja, vroeger ging ik naar de Free Record Shop en dan ging ik cd'tjes luisteren en dan ging ik nummers ontdekken. En tegenwoordig heb je op één druk op de knop bizar veel muziek. Maar muziek is ook zo veranderd dat het moet je meteen grijpen. Ze willen dat je 30 seconden minstens luistert, anders verdienen ze er ook niks aan. Dus ik vind het bewust luisteren naar muziek is wel heel belangrijk en niet dat hele vluchtige. Dat scrollgedrag als het ware, dat doen we met muziek soms ook een beetje.
0: Maar kunnen we dat in een wereld die veel te snel loopt?
1: Dat is iets wat we moeten trainen. Want we worden continu afgeleid door van alles en nog wat. Ik las laatst een titel, een kop van de Harvard Business Review, een onderzoek. We gebruiken allemaal tegenwoordig AI-tools natuurlijk heel veel. Maar sommige AI-tools die hebben even wat denktijd nodig. En wat gebeurt er? Dat mensen tijdens de tijd dat AI aan het zoeken is, zijn ze op hun mobiele telefoon, zijn ze andere dingen aan het doen. En zij noemden dat AI fried brain. Oftewel, we gunnen ons brein steeds minder rust en we voeden ons brein continu met prikkels. Terwijl dat totaal averechts is wat je zou moeten doen. Dus we moeten veel meer ontspannen en leren. Dus ook bewust luisteren, maar ook leren die ontspanningen tussendoor te nemen. Sinds corona, ik werk bij een grote corporate, zijn we continu in Teams calls. En in plaats van een uur lange vergadering met elkaar fysiek op locatie, zijn we een half uurtje gaan plannen, continu achter elkaar. Dus als ik iets wil inplannen bij een collega, dan zie je dat alles best wel kort op elkaar is ingepland. Ja, dat hou je op een gegeven moment niet vol als mens zijn. En dat werkt ook niet goed als je productief wil zijn, innovatief, creatief, wat hele belangrijke skills zijn voor medewerkers. Ja, dan moet je leren ontspannen. Moet je bewust bijvoorbeeld luisteren naar muziek tussendoor. Ja, dat zou heel erg goed voor ons zijn.
0: Ja. Heb jij ooit last gehad van een burn-out of zo?
1: Ik heb één keer wel meegemaakt dat... ik werkte toen bij een zorginstelling. En ik had mijn identiteit ook een beetje gekoppeld aan mijn werk als innovator. Ik werkte als innovatiemanager. Ik had heel veel mooie programma's opgezet. Bottom-up, top-down. En waren lekker bezig. En op een gegeven moment ging het financieel minder met de organisatie. En waar trekken ze als eerste de stekker uit? Nou, marketingactiviteiten vaak. Maar ook innovatie. Dat verdwijnt als eerste. Ja, en toen verdween ook een stukje van mijn identiteit. En toen moest ik opnieuw gaan nadenken. Wat betekent dit voor mij? En toen heb ik een paar maanden wel thuis gezeten. Ook heel veel naar muziek geluisterd. En heb ik me eigenlijk ook wel weten te herpakken. En ja, heel veel van mezelf ook weer ontdekt. Heel veel, als ik ergens tegenaan loop, dan ga ik ook meteen de wetenschap, duik de boeken in. Dan ga ik me daar ook over informeren. En nou ja, onder andere dat koppelen van je identiteit eraan. Wie ben ik? Sanneke, buiten mijn werk om, hè?
0: Ja. Ja. Hoe belangrijk is die natuur voor jou?
1: Waanzinnig belangrijk. Ja,
0: want jij woont in Uden. Ik denk dat er nog heel wat natuur is, hè?
1: Ja. Nou, heel veel boeren om ons heen natuurlijk. Ik woon tegenover een boerenveld. Ja, is eigenlijk heerlijk. Dus als ik de deur uitga, dan kijk ik op de weilanden. Dat is prachtig. Maar ik heb familie in Noorwegen wonen. Dat geluk heb ik. Ja, okay. Fantastisch. Ja. En die wonen in de regio van Bergen. Ja, als je het over natuur hebt, dat is wel de natuur. En ik weet nog, 2 jaar geleden waren wij daar weer op vakantie. Want we zien elkaar best regelmatig.
0: Ja.
1: En ik was daar en ik was compleet ontspannen thuis gekomen. En ik was daarover aan het nadenken. En toen dacht ik, het is vooral de natuur geweest. Want zij leven in de natuur. Waar ik, ja, dat heeft me gewoon echt energie gegeven.
0: Ja.
1: En dat mis ik wel eens in Nederland.
0: En ga je veel naar Noorwegen? Of is dat maar eenmalig dat je geweest bent?
1: Nee, ik ga al heel mijn leven regelmatig naar Noorwegen. Want ze wonen er al heel lang. Het is mijn oom, de vader, of de broer van mijn vader. Daar heb ik een ontzettend goede band mee. Fantastische man. Heel sportief.
0: Zou je daar gaan wonen?
1: Nou, ik heb er laatst over nagedacht. Mijn neef die heeft een plak grond met een huisje. En dat zijn ze aan het verbouwen. Ja. En daar zijn ze ook hun eigen groentes en aardappels aan het kweken. En die vissen en die vangen krabben. En toen zei ik tegen mijn man voor de gein. Ik zeg, we zouden er eigenlijk gewoon een tiny house neer moeten zetten. Ja, soms is het wel verleidelijk om zo te denken, hoor.
0: Ja. Ik was er ooit, ik heb er ooit een marathon gelopen. En als je dan die natuur ontdekt, als je dan terug naar België komt, dan heb je zoiets van, ja, dat is toch andere inspiratie, hè?
1: Ja. Ik denk wel, wat ik heel erg fijn vind aan Uden, waar ik woon, en gewoon in Nederland. En hè, dat zul je misschien herkennen in België, is dat je wel veel levendigheid om je heen hebt. Je hebt heel veel cultuur ook om je heen. En een groot sociaal netwerk en ook heel veel activiteiten. Dus wij hebben een hele actieve buurtvereniging. We zijn allemaal tegelijk daar komen wonen, omdat dat een projectbouw was. Ja, daar zijn prachtige vriendschappen uit ontstaan. Onze kinderen die zijn opgegroeid met elkaar. En dat is ook heel veel waard. Dat realiseer ik me ook. Maar ja, misschien moeten we gewoon 50-50 doen, hè? Tegenwoordig kun je heel veel op afstand werken, dus...
0: Ja, je kan in Noorwegen gaan wonen.
1: Ja.
0: Je kan ongelooflijk veel online, hè?
1: Ja.
0: Ja, gaan we nog wat muziek luisteren?
1: Mm-hmm.
0: Wat zou je nog graag horen?
1: Nou, misschien is Dit Ben Ik wel heel erg mooi.
0: De welke?
1: Dit Ben Ik. Ik weet niet of je die hebt. En anders Fly.
0: Dit Ben Ik, ja. Die staat erop. Ja?
1: Ja.
0: Helemaal van onder. Op de 10e plaats heb je... Leke Rover, ook een Nederlandse.
1: Ja, ik vind haar fantastisch. Zij is echt iemand. Authentieker ken ik ze niet. Zij is ook meteen pianolerares van mijn dochter. En ik heb haar leren kennen. En zij is gewoon echt... Ik ben wie ik ben. En take it or leave it. En dat vind ik zo prachtig, want niet iedereen die kan trouw blijven aan zichzelf. En ik vind het ook heel mooi, omdat ik ook wel eens denk van... Ja, weet je, ik ben gewoon wie ik ben. Je vindt me leuk, je vindt me niet leuk, dat kan. En zij draagt dat heel erg uit en ik vind dat heel mooi verwerkt in het nummer.
0: Het zou kunnen geschreven zijn door Sanneke Langendoen.
1: Ja. Nou, ik heb er wel gedichten ooit over geschreven, over de onderwerpen.
0: All right, we gaan luisteren. Yes.

0: Dit ben ik, Leke Rovers, we hebben haar gespeeld op de radio. Dat wil dus zeggen dat, hoe is dat in Nederland? Sabam. Kennen jullie dat in Nederland?
1: Nee.
0: Nee, we hebben in België Sabam, dat de artiesten betaald worden als ze op de radio komen.
1: Ah, oké. Okay.
0: Dus, ja. Ah, oké, okay, goed. Wolfgang heeft het hier verteld. Oké, okay. Wolfgang, dank je wel daarvoor. Sanneke, jouw boek, Soundtrack voor een beter leven, wordt hier in België ook verdeeld.
1: Ja.
0: Heb je dat al gevoeld? Ik bedoel, zijn er al mensen die Belgen die jou een berichtje gestuurd hebben van, nou, ik kan me hier wel in vinden?
1: Ik heb vooral tijdens vakantieperiodes heel veel boeken gezien in verschillende situaties. Dus dat is altijd heel erg leuk om te zien. Dus mensen nemen het mee. En de reacties die ik krijg is ook van, sommige mensen die zijn echt op zoek naar een bepaald hoofdstuk. Van ik wil ontspannen of ik wil meer creativiteit of verbinding. En luisteren ook echt naar de playlist. Dus het is een vrij interactief boek met natuurlijk heel veel muziek erin. En soms ook filmpjes ter inspiratie. En ik vind het leuk dat mensen dat ook de moeite nemen om naar te kijken.
0: Ja, maar heb je al Belgische reacties gekregen?
1: Ja, ik weet eerlijk gezegd niet zo goed wie per se uit België komt of uit Nederland. Dus vaak komt het via Instagram binnen.
0: Oké, okay. Want ja, dat is ook iets wat je tegenwoordig, als je een boek schrijft, heb je daar een QR-code in waar de muziek op komt, hè?
1: Ja.
0: Dat was vroeger ook niet, hè? Nu aan jou moet ik niet meer vragen hoe belangrijk dat muziek is. Maar je houdt ook van powervrouwen in de muziek.
1: Ja.
0: Wie is dan voor jou een powervrouw op dit moment?
1: Ik vind, nou, we hebben het natuurlijk over Floor Jansen gehad. Ik vind Beth Hart fantastisch. Ja. Ook een vrouw met een enorme rugzak en verleden. En zij is natuurlijk enorm in de blues gegaan. Ja, prachtige muziek. Voor mij is Wende Snijders ook eentje. Een Nederlandse artiest met ook prachtige muziek. En ik lees boeken graag over powervrouwen. Ook vaak boeken vanuit geschiedenis. Autobiografieën. En luister graag naar een sterke vrouwenstem. En ik kwam laatst, was ook een nummer die ik heb aangedragen. Sarah, moet ik het wel goed zeggen? Sarah Hester Ross, Finally Old Enough. En zij is een Amerikaanse comedienne. Ja, en zij heeft het over wat het is als vrouw zijnde ook als je wat ouder bent. En hoe je dan in het leven staat. En dat je ook goed genoeg bent zoals je bent. En dat je ook een beetje, ja, je niet druk moet maken over wat andere mensen over je denken. Ik vind dat heerlijk. Ik merk ook naarmate ik wat ouder word, dat ik ook, ja, steeds meer rustiger word. En me niet zo laat afleiden door andere mensen. En dat is wel lekker, toch? Dat is het voordeel van ouder worden ook.
0: Ja, je vertelde juist dat je ook in een zorginstelling werkt. Dacht ik toch, hè?
1: Ja, ik heb heel lang in een zorginstelling gewerkt. Ik werk nu bij een zorgverzekeraar. Dus maar, ik ben geswitcht aan mijn onderzoek.
0: Maar het heeft wel met mensen te maken.
1: Ja.
0: Dus ik kan me dan ook wel voorstellen dat je regelmatig zaken tegenkomt waar je het niet mee eens bent.
1: Ja.
0: Dat anders moet behandeld worden.
1: Ja, ik zou het prachtig vinden wanneer kunst en cultuur en muziek natuurlijk als onderdeel daarvan meer wordt omarmd. Het is heel ingewikkeld omdat dingen niet precies vallen in bepaalde silootjes zoals de zorg is georganiseerd. Ik denk wel, hè, want heel veel, nou, preventie is natuurlijk heel lastig, hè? Want wie betaalt dan wat en wie heeft dan de opbrengsten? Want als je gezond blijft, ja, moet dan een zorgverzekeraar daarin investeren? Moet de gemeente dat doen? Dus daar is eigenlijk nog niet echt iets voor. Heel veel valt of staat met subsidies. En dat is eigenlijk zonde, terwijl we allemaal weten dat het wel goed werkt. Dus in een ziekenhuis, meerdere ziekenhuizen in Nederland, wordt nu muziek als medicijn ingezet. En vind ik een prachtig initiatief, waar ik ook in een boek over schrijf, waarin je gewoon zelf muziek luistert voor, tijdens en na je operatie. En dat heeft heel veel voordelen, want je bent minder angstig, je hebt minder stress, je hebt minder pijn, je slaapt beter en je hebt minder kans op delier. En delier is natuurlijk ernstige verwardheid en komt vaak bij mensen die wel ouder zijn voor. Ja, prachtige resultaten. Dus wat mij betreft een no-brainer dat we dit gewoon massaal omarmen als een van de meest duurzame interventies die je kan bedenken. Het kost niks. Je neemt je eigen mobiel mee, je eigen Spotify-lijst. Gewoon, het gaat om jouw favoriete muziek. En dat luister je dan 2 of 3 keer op een dag, 20 of 30 minuten. Ja, en dat heeft enorm veel impact.
0: Maar begrijpen dat in die ivoren toren, waar die mensen in zitten, begrijpen ze dat? Want ik stel me soms wel de vraag dat er niet geluisterd wordt om... Ja, mensen hebben altijd ervoor gewerkt. Ze hebben jarenlang gewerkt.

0: Met het idee om ouderen die gepensioneerd raken, om ook een soort doel nog te geven daarna. Dat is heel goed voor de mensen om dat te hebben. En mensen leven langer door. En wat ze dan ook vaak doen, zijn culturele activiteiten. Dus ze gaan samen dansen, ze gaan samen muziek maken. Ze zijn heel erg bezig met beweging. En het is daar heel normaal. En bij ons veel minder normaal. Dus volgens mij moeten wij in het Westen ook vooral buiten om ze heen gaan kijken en leren. En dat ook meer omarmen. En dat is nog wel een aspect wat ik veel meer naar binnen wil halen. Van, ja. Er zijn heel veel mooie voorbeelden.
1: Bijvoorbeeld Japan. Ja. Elke voetbalwedstrijd keuze die de kleedkamer op. Ja. Dat zijn dan internationale. Dat zijn dan de bergkamps van Japan. En elke wedstrijd kuisen die de kleedkamer zelf allemaal op.
0: Ja. Ja.
1: Dat is een hele andere vorm. Maar die vorm kennen we niet meer, denk ik. Hè?
0: Nee.

0: Nee, het is jammer. We hebben muziek en cultuur een beetje meer als entertainment weggezet. Of meer een beetje voor de elite soms. Terwijl het wezenlijk onderdeel is van wie wij zijn als mens zijn. Het is niet voor niks dat als je grotten bezoekt, dat er muurschilderingen zijn. Dus muziek en geluid was er eerder dan taal. Dus het zit heel erg diep in ons. Dus het is eigenlijk zo jammer dat we zo erg bezig zijn vanuit het rationele, vanuit het brein, heel erg denken en het wel voelen. Want het is natuurlijk ook verbinding maken met jezelf, heel erg belangrijk is. Hoe zit ik erin? Hoe voel ik mij? En als we maar doorrazen in het leven, ja, op een gegeven moment kun je ook vastlopen bijvoorbeeld, of in een burn-out terechtkomen. Regelmatig inchecken en ruimte maken hiervoor.
1: Ja, maar voel je dat niet stilletjes aan toch aan het veranderen een beetje? Want er zijn meerdere Sannekes, hè?
0: Ja.
1: In de wereld, gelukkig.
0: Ja.
1: En je voelt ook wel dat bijvoorbeeld jongeren zijn Facebook aan het beu worden, blijkbaar. Wat ik eigenlijk eerlijk gezegd wel snap. Want moest ik dit niet doen, dan zou ik hoogstwaarschijnlijk geen Facebook moeten hebben. Dat zou ik wel andere dingen doen. Want je moet daarop posten. En je moet eigenlijk altijd goed gezind zijn, bij wijze van spreken. Ja. Terwijl dat niet zo is.
0: Nee, het is niet de werkelijkheid die weerspiegeld wordt. En je hebt natuurlijk mensen die wel zo'n tegenbeweging is. Maar die tegenbeweging is nog niet heel erg groot. Ja, ik heb zelf ook een haat-liefde verhouding met social media. Want waarom moet je erop? Het heeft voordelen, maar het heeft ook heel veel nadelen. Dus je wordt ook erin gezogen. En voor je het weet zit je, ik weet niet hoe lang, te scrollen. En dat is natuurlijk doodzonde. Ik vond het heel leuk afgelopen kerst om te ontdekken dat heel veel mensen weer teruggaan naar de LP's.
1: Ja.
0: En heel veel jongeren.
1: Maar ook heel veel terug naar CD's. Dat schijnt in Amerika. CD's ook blijkbaar.
0: Ja. Nou, ik ben blij dat ik een man heb die al dat soort dingen bewaart. Ik heb volgens mij heel veel weggegooid uit zonde. Maar je ziet wel een beweging weer naar, we willen weer anders. Hier zijn we niet blij mee. En ik vind, ja, LP's, ja, dan moet je heel geduldig. Je zet het op. Je maakt heel bewust een keuze. Want ja, LP's zijn hartstikke duur ook tegenwoordig. Van 20 tot 40, 50 euro soms. Dus je maakt echt een bewuste keuze. Waar wil ik naar luisteren? En als iemand op bezoek komt, dat je ook je LP opzet en samen gaat luisteren. Gewoon samen luisteren naar de muziek. En ook vertellen, wat doet die muziek met jou? Waarom heb je die gekozen? Wat vindt die andere mooi? En op zo'n manier ook weer de verbinding met elkaar aangaan. Dus ik heb ook, ik had een oude LP-speler, deed het niet meer. Ik heb een nieuwe gekocht. En ook mijn kinderen weer kennis laten maken met. En dat, ja, dat leren vertragen. Dat hoop ik ze ook een beetje mee te geven. Ik zeg wel eens, als ze zich vervelen, dan zeg ik, nee, het is heel erg goed dat je verveelt. Prima, er is niks mis mee.
1: Ja. Je zegt net, jouw man heeft ook heel veel LP's, heeft hij niet weggegooid. Jouw man is dus ook muzikaal, dat kan niet anders.
0: Ja, hij speelt trompet in dezelfde big band waar we in zitten.
1: Ja.
0: Dus, en
1: eigenlijk, want jouw mama speelde met jouw papa ook samen in een band.
0: Ja, grappig. Daar heb ik eigenlijk nooit zo stil bij gestaan, maar inderdaad. Ja. Het is zeker samen muziek maken, heeft iets heel magisch. En dat je de ervaring met elkaar kunt delen is ook heel erg leuk. En dat je af en toe thuis kunt oefenen, wat we natuurlijk te weinig doen. Hè, moeten we meer doen. Maar dat is heel leuk. En samen ook optreden. En ook mensen blij zien worden van de muziek die je maakt met elkaar. Ja, dat is heel erg leuk. Ik vind het, dat was ook wel een beetje de aantrekkingskracht. De musicaliteit. En hij kon heel goed dansen. Nou, niet heel veel mannen gaan spontaan op de dansvloer terechtkomen. Dus dat was een van de dingen die ik heel leuk vond aan hem.
1: Ja, iets dat in België vandaag de dag. We hebben 12 september hebben we hier de Internationale Café-dag. We hebben ook een Facebook daarover, Kroegtijgers. Die zijn alle cafés terug aan het. Want cafés sluiten hier. Ik weet niet hoe dat in Nederland zit.
0: Ja, hetzelfde.
1: Die maken vooral heel veel reclame voor dat de cafés moeten open blijven.
0: Ja.
1: Maar ja, je ziet dan ook weer, zij moeten dan ook naar die grote sponsors gaan. Dus die grote, bij jullie is dat al... hoe noemt jullie bier meer? Heineken.
0: Heineken, Bavaria. Ja.
1: Dus je moet altijd aan die grote spelers gaan, want die kunnen dat natuurlijk sponsoren. Ja. Terwijl je het met kleinere spelers, volgens mij, veel beter kan als bij al die grotere spelers. Want die kleinere spelers kunnen zich verbinden.
0: Ja.
1: Terwijl die grote speler, net zoals in de farmacie natuurlijk, ja, zij zijn de heren, omdat zij natuurlijk geen tegenstand hebben.
0: Ja, er zit ook vaak afhankelijkheid heel erg in. Hè? Maar het zijn ook heel veel lokale ondernemers die ook graag, denk ik, bijdrage leveren aan. Hè? Ik ken ook wel concepten waar, maar dat is meer in de grote steden. In Uden doen ze dat dan weer niet. Maar waarin er een DJ is in een café en je hebt allemaal lekker eten en drinken, maar waarin een DJ ook vertelt waar het nummer over gaat, wat de achtergrond is, en dat concept zie je ook wat meer opkomen. Dat vind ik ook wel een hele leuke manier om bewust samen naar muziek te luisteren en een leuke avond te hebben waarin je een andere invulling geeft aan een café dan voorheen bijvoorbeeld.
1: Hoe belangrijk is de tekst voor jou in de muziek?
0: Ja, ik ben heel erg text-minded. Hoewel tekst niet altijd per se hoeft. Maar ik hou heel erg van teksten en de betekenis die je daar zelf aan kunt geven. Want een artiest zal ongetwijfeld misschien wat anders bedoeld hebben. Ja, ik kan daar heel erg goed op gaan, op teksten.
1: Ja, kan jij bijvoorbeeld muziek goed vinden die bijvoorbeeld, ik zeg het zo maar iets, vrij racistisch is, vrij antidemocratisch. Kan je dat goed vinden?
0: Oh nee, dat vind ik lastig. Ja, ik denk toen ik jonger was dat ik veel minder bewust was van. Hè? Want ook als je bijvoorbeeld soms wel eens naar rapmuziek luistert. Mm-hmm. Tegelijkertijd weet ik dat bepaalde muziek ook vanuit bepaalde groeperingen. Bijvoorbeeld als jij een hele moeilijke jeugd heb gehad en heel veel bendes waren op straat en heel veel drugs en zo, dan snap ik dat je daarover over hebt of zingt. Dus daar zit misschien een hele andere betekenis achter dan. Dus daar luister je misschien anders naar als je het herkent dan iemand die daar helemaal buiten van afstaat. Dus ik heb daar met een socioloog wel eens over gesproken. En ja, voor mensen heeft dat andere betekenis. Maar als het echt zo is opgezet om andere groepen kwaad te doen, nee, daar kan ik daar ook niet achter staan. Dan dat soort muziek luister ik niet. Nee.
1: Oké. Okay. We hadden het straks over Bad Heart, hè?
0: Ja.
1: Zullen we daar eens gaan luisteren, ja, naar Bad Heart, hè?
0: Ja.
1: Wat vind je zo goed aan Bad Heart?
0: De rauwheid. Ook iemand die super authentiek is. En haar teksten zijn gewoon heel raak. Dus zij schrijft vaak volgens mij ook over dat wat ze heeft meegemaakt. Ja, ze zegt het gewoon. Ja.
1: Oké, okay. Bad Heart.

Vijf.

0: Bethard, get your shit together. Goeie keuze, Sanneke. Ja, Bethard, echte blues, hè?
1: Fantastisch.
0: Je hoort alles echt, hè? Puur, hè?
1: Ja, ik vind, zij heeft een fantastische rauwe stem. Maar ook de instrumenten op de, die je natuurlijk hoort, gitaren. Het hele plaatje klopt gewoon. Ik vind het gewoon echt lekker rauw. En daardoor komt die boodschap van get your shit together ook lekker over. Heerlijk.
0: Ja, ja, ze heeft ook een heel zwaar drugsverleden gehad. Ook met mannen heel wat meegemaakt.
1: Ja.
0: Als ik dan mag vragen, de band van jouw ouders was ook blues, dacht ik, hè?
1: Mm-hmm.
0: Hebben zij ooit bruut drugs genomen? Of,
1: Nee.
0: Dat was gesprek. Jouw mama is wel een Compostella geweest.
1: Ja.
0: Om na te denken hoogstwaarschijnlijk.
1: Mm-hmm.
0: Heeft ze met jou daarover gepraat toen ze die tocht ging doen?
1: Ja. Ja, vooral naderhand. Ik kan me nog goed herinneren dat ze dan naar Eindhoven kwam waar ik op kamer zat. En waarin ze ook vertelde, we gingen uit eten. Waarin ze vertelde over wat ze allemaal had meegemaakt. En het was een hele spirituele tocht voor haar. En ze had het ook heel veel over Maria Magdalena. Ook weer een soort van sterke vrouwtype. En ze had ook wel wat spirituele dingen meegemaakt. En ik vond dat aan de ene kant heel mooi om te horen. Want ze vertelde daar vol enthousiasme over. En tegelijkertijd vond ik het ook gewoon een beetje gek. Zo van, je bent lijkt wel een ander mens of zo teruggekomen. Mm. Van, wat is er gebeurd? Maar zij heeft een dagboek bijgehouden. En dit dagboek heb ik naderhand gelezen. En dat is wel heel leuk. Want dan krijg je weer op een andere manier inzicht in iemands ervaringen.
0: Ja, kan het zijn door het feit dat ze ook nog kon bestellen. Dat ze ook met Maria Magdalena en al die toestanden bezig was. Dat dat jouw vader gekraakt heeft?
1: Nou, vooral
0: dat die niet die wereld begreep?
1: Ik denk dat we allemaal op dat moment niet die wereld begrepen. Ook heel veel mensen in haar omgeving of haar ouders op dat moment niet. Ja, dan bestempel je iemand als in een burn-out, hè, als je het niet begrijpt. En terwijl ze eigenlijk bezig was met een hele mooie zoektocht naar zichzelf. Van wie ben ik en wat wil ik eigenlijk? En wie ben ik buiten vrouw om, echtgenote van, moeder van, wie ben ik als Marga? Dat zei ze ook wel eens tegen mij, maar ik ben ook Marga. Toen dacht ik, oh ja, het is echt ruimte geven aan ontdekken wie je bent.
0: Ja. Moest je nu kunnen, wat zou je haar dan nog zeggen of vragen? Heb je daar ooit over nagedacht?
1: Nou, ik denk dat ik vooral de ervaringen rondom mijn moederschap met haar wil delen. En gewoon de gesprekken erover te voeren. En ja, hoe dat is. Want dat is er natuurlijk voor mij niet. Hè? Dus ik ben moeder geworden zonder ouders. Ik heb natuurlijk hele lieve schoonouders, maar dat is toch anders. En zij zei wel eens tegen mij, want ik ben best wel een lastige puber geweest. Van, wacht maar totdat je zelf een dochter krijgt. Nou, ik heb een dochter. En ze lijkt ook deels op mij. En ja, dus dat zou ik leuk vinden. Gewoon ook veel lachen samen. Van, ook grappig. Dat,
0: ja. Ja. Heb je veel gelijkenissen van jouw mama? Denk je?
1: Laatst zei iemand tegen mij. Van, nou, je hebt ingrediënten van je vader. En je hebt ingrediënten van je moeder. En daar komt een nieuw recept uit. Ja, ik lijk op sommige vlakken best veel, ook op mijn moeder. Ja, ja, ja, zeker. Ik denk vooral het sociale stuk heel erg van mijn moeder heb. Ook de levensvreugde.
0: Mm-hmm.
1: En de positiviteit eigenlijk. Hè, van altijd wel iets moois zien in iets. En altijd het goede in mensen proberen te zien.
0: Ja, denk je soms, want jouw vader, wat hij gedaan heeft, heb je daar soms over nagedacht? Dat je angst had voor dat jij misschien ook zoiets zou durven?
1: Ja, als je jong bent, dan ga je overal over nadenken. En ik ben uiteindelijk natuurlijk gewoon Sanneke en een ander iets geworden. Mm-hmm. Hè? Dus ik ben geen kopie van mijn ouders. En ik heb vooral gezien hoe iemand tot een beetje wanhoop gedreven kan worden. En ik denk dat elk mens bijna wel tot wanhoop gedreven kan worden misschien. Maar ik ben niet mijn vader. Ik ben weer helemaal mijn eigen ik. En ik ben ook wel trots op eigenschappen die jij had. Hè? Dus die vastberadenheid. Ik heb ook, als ik een doel voor ogen heb... Toen ik mijn familie en vrienden zat te vertellen van... Nou, ik ga weer een boek schrijven. Zij weten dat ik dat serieus mee heen. Van, oh nee, Sanneke die gaat dadelijk. En die, dit wordt haar focus. En daar gaat ze mee bezig. En dat is wel een kracht die ik ook van mijn vader heb gekregen. Ja.
0: Ik had onlangs een gast, een vrouwelijke gast, die haar vader is ooit met een paard naar, ik dacht aan Lourdes geweest. Ja, Lourdes. En zij heeft dat opnieuw gedaan, die wandelpaden. Maar niet met een paard. Zie jij jou op de leeftijd van jouw mama naar Compostelle gaan?
1: Ik heb daar heel vaak over nagedacht. En soms dacht ik, ja, ik wil dat ook doen. Maar ik weet het niet. Er houdt mij nog steeds iets tegen. En ik weet niet of dat het wandelen überhaupt is. Want ik weet wel dat haar hele voeten onder de blaren zaten, zeg maar. Dus aan de ene kant denk ik, ja, het zou wel heel mooi zijn om het cirkeltje rond te maken. Ja. Maar ja. Ik weet nog niet wanneer.
0: Maar je zou het wel gaan doen.
1: Ja, maar zij heeft dat helemaal in haar eentje gedaan. Dat vind ik best spannend. Terwijl dat natuurlijk ook het mooie is als je alleen met je eigen gedachten en je eigen ik zomaar zo'n reis probeert.
0: Want ze heeft het alleen gedaan vanuit Nederland.
1: Nee, niet vanuit Nederland, vanuit Frankrijk.
0: Vanuit Frankrijk, hè? Ja. Maar je komt dan heel veel mensen tegen. Je krijgt ook heel veel mensenkennis.
1: Ja.
0: Dat is ook misschien iets waar jij... uit vele gesprekken die je met andere mensen die je niet kent... daar kan je misschien wel de mos uit halen.
1: Ja.
0: Daar kan je misschien wel de uitkomst van jouw vader vinden.
1: Ja, wie weet. Ja. Ja, ik weet, mijn moeder heeft ook heel veel mensen leren kennen. En hele bijzondere gesprekken meegevoerd. En veel gezongen, veel samengelopen, veel alleen gelopen. Ja, wie weet krijg ik wel antwoorden. Ja.
0: Ja.
1: Maar ik ben er niet naar op zoek, zozeer.
0: Nee. Sanneke, die 12 manieren waarop je het hebt in jouw boek, hè? Wat is de belangrijkste manier voor jou, denk je? Is dat veerkracht?
1: Voor mij persoonlijk is dat de aanleiding geweest om het boek te schrijven. Ja, dus vooral, soms zit je ook vol emoties. En dan is muziek een hele mooie manier om je emoties kwijt te kunnen. Door bijvoorbeeld heel hard mee te zingen. En soms denken we van, als ik me beter moet voelen, dan moet ik vrolijke muziek opzetten. Terwijl het tegenovergestelde waar is. Je moet muziek opzetten die met jou connect op dat moment. En dat kan je wel langzaam naar andere muziek op toewerken. Maar die erkenning is heel erg belangrijk. Zeker als jij het gevoel hebt dat niemand jou begrijpt op dat moment. En die muziek begrijpt mij wel. Ja. Dat geeft jou toch een gevoel van, ik sta er niet alleen voor. Ik word begrepen. Ook al gaat die tekst misschien... is het voor iets heel anders bedoeld. Gaat erom wat jij eruit haalt uit de betekenis. Maar muziek kan ook een hele mooie anker zijn. En het liedje Mens durft te leven, die in verschillende versies door verschillende mensen is gezongen. Hè? Want ik leef maar heel kort, maar een enkele keer. Maar als je straks anders wilt, kun je niet meer. Mens durft te leven. Dat was mijn anker. Want dat is mens durft te leven. Dus ondanks... alles wat je meemaakt, kies wel om te leven. En dan bedoel ik vooral, ga er volop voor en maak er iets van. En maak er iets moois van. En als dat nummer is wat je als een soort affirmatie, zeg maar, blijft herhalen, wordt dat ook waarheid. En dat is het mooie hoe het brein werkt. Hè? Dus dat wat je heel vaak tegen jezelf zegt, wordt ook waarheid. Dat was voor mij ook heel erg belangrijk, om naar dat soort nummers te luisteren.
0: Ja, heb je ooit gedacht, nou wat je meemaakte, van waarom leef ik? Heb je dat ooit gedacht? Want ik kan me wel voorstellen, als je die dingen die jij nu meemaakt, dat je dat soms wel eens gaat over nadenken van, ja, waarom ben ik ter wereld gekomen?
1: Ja, dat zijn van die grote levensverhalen en vragen, hè, die je dan hebt van, waarom moet ik dit meemaken? Hè? Waarom? Maar ik heb me nooit helemaal laten verleiden door daar heel lang bij stil te staan, omdat ik ook een soort van nuchtere kant in mezelf heb. Ik zeg altijd van, dat komt door mijn Rotterdamse genen. Want mijn vader kwam uit Rotterdam en heel die familie.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Mijn moeder uit Tilburg overigens. En ik denk, ja, het is wat het is. Dit is de situatie. Ik zit hierin. Blijkbaar is dit op mijn pad gekomen. En het is een keuze En dat geeft heel veel vrijheid. En het idee dat je een keuze hebt, dat ik niet het gedrag van andere mensen kan bepalen, maar wel mijn eigen gedrag. Dus ik heb heel veel regie over wat ik doe. En in een situatie waarin het lijkt alsof je totaal alles jou overkomt, geef je het idee van je hebt een keuze. Ik kan regie pakken over mijn acties. En dat geeft heel veel vrijheid. En dat maakte ook dat ik minder stilstond bij dat soort vragen van waarom ben ik hier? Omdat je dan toch een beetje gaat hangen in het verleden. En ik ben altijd wel iemand die vooruitkijkt en tegelijkertijd heel veel ruimte heeft gegeven aan voelen. Dus als ik me verdrietig voel, prima, laat maar komen. Dan zet ik muziek op, ga ik lekker huilen. Ja. Heerlijk. En dan is het uit je systeem. En dan gaat dat emmertje niet steeds voller worden.
0: Jouw vader komt uit Rotterdam.
1: Ja.
0: Ja. Rotterdam heeft in een oorlog heel veel meegemaakt, want het is kapotgeschoten gewoon.
1: Ja.
0: Kan het daarmee te maken hebben? Ik ga nu weer wat verder. Hè? Dus door het feit dat die stad gewoon kapotgeschoten is, want zelf ben ik een Feyenoord supporter. Mm. Ik weet niet dat jouw vader voetballer was, dat hij voetbalfan was.
1: Ja, we hebben vroeger wel voetbal gekeken.
0: Maar
1: ja,
0: Feyenoord dan?
1: Nou, dat vraag je me. Dat zal toch eigenlijk wel moeten. Maar ja, we woonden op een gegeven moment in Brabant. Dus dan is PSV natuurlijk ook heel dichtbij.
0: Ja, dat klopt. Maar dat zou natuurlijk ook een rol kunnen meegespeeld hebben bij hem. Hè?
1: Ja, zijn ouders hebben natuurlijk die oorlog van heel dichtbij meegemaakt. Heel heftig wat er allemaal is gebeurd.
0: Ja,
1: opa en oma's die hebben daar wel over gesproken. In Tilburg was compleet anders dan Rotterdam. En ik weet wel, en ik heb me daar ook wel eens in verdiept van, dat soms dingen over generaties heen mee worden gegeven. En ja, wat neem je dan mee? En ik ben daardoor wel heel bewust geworden van wat ga ik mijn kinderen meegeven. Want ongetwijfeld dat ik mijn kinderen iets hiervan over meegeef. En wat ik heb geleerd is dat het heel goed is om je eigen puin op te ruimen. Zoveel mogelijk waar ik kan. En dat is door over te praten, door dingen te doorleven die ik misschien moeilijk vind. Dus ik heb verteld dat ik het heel moeilijk vond om naar een gevangenis te gaan. Nou, tegenwoordig geef ik als gastspreker, als onderdeel van een programma, zit ik met gedetineerden. En ga ik ook naar de gevangenis waar mijn vader heeft gezeten. Want die heeft er meerdere gezeten. En in eerste instantie vond ik dat doodeng. Maar het mooie is, als je dat doorbreekt, maakt het je een stuk vrijer. Dan is dat niet bagage die je meedraagt. En hopelijk ook niet bagage die ik onbewust en onbedoeld aan mijn kinderen weer meegeef. Dus ik hopelijk doorbreekt dat de cirkel. En ja, wie weet wat mijn vader mee heeft gekregen. Onbedoeld en onbewust van zijn ouders. En ik weet wel, nu ik zelf ook ouder ben, Je doet je best voor je kinderen en je probeert het zo goed mogelijk te doen. Maar ongetwijfeld dat ik ook dingen doe waarvan zij weer later gaan zeggen, nou, dat zou ik echt anders doen dan mijn ouders. Dat is prima. Dat is prima. Maar ik weet wel dat het goed is. Nou, net als wat Beth Hart zong, Get Your Shit Together. Maar deel er ook mee. Nou, hopelijk is het dan goed genoeg opgeruimd, zodat ik mijn kinderen ook heel veel mooie levenslessen mee kan geven die ik weer heb geleerd in mijn leven. En openheid en transparantie is wel iets van deze generatie. Van tegenwoordige tijden eigenlijk. Dus dat vind ik heel mooi. En dat was vroeger natuurlijk wat minder. Dus mijn vader heeft misschien niet zo goed geleerd om met zijn emoties om te gaan. En dat probeer ik beter te doen. En dat probeer ik ook mijn kinderen weer mee te geven.
0: Ja, maar ik heb wel met Rotterdammers gepraat daarover, die ouder zijn, die dat allemaal. Want ze zijn nog heel veel boos op de nazi-Duitsers. Eigenlijk, ze moeten van Duitsland nog altijd niet hebben. Boskamp bijvoorbeeld, een voetballer die hier in België lang gespeeld heeft, ook een Rotterdammer, heeft daar ook zijn problemen over verteld. Mm-hmm. Het zou wel eens kunnen zijn dat dat een erfenis is, dat mensen niet meer tot hun goede recht komen. Misschien nog wat muziek spelen, hè?
1: Ja.
0: Wat zou je graag willen horen nu?
1: Nou, misschien is het wel leuk om Birdland op te zetten.
0: Birdland, dat is nummer 8, zie ik. Oké, dan gaan we luisteren.
1: Yes.

0: kwam die man?
1: Ja, dat weet ik niet. We waren toch niet zo heel erg goed on speaking terms met elkaar. Want het was een hele ingewikkelde relatie geworden. Wat heel jammer is, hè. Want je hebt allebei verdriet. En, ja. Maar ik heb ze niet uitgenodigd voor de uitvaart. Dat vond ik niet passend. Nee.
2: Nee, wie heb je dan wel uitgenodigd?
1: Mijn eigen vriendinnen. De vriendinnen van mijn moeder.
2: En wou die allemaal kon?
1: Ja. Ja, en ik... Ik denk dat ze dat deels vooral ook voor mij hebben gedaan. Want je moet je voorstellen dat je anders in een ruimte zit en jij neemt afscheid van je vader en er is helemaal niemand. Dus ze zullen het ook deels vooral voor mij hebben gedaan. En misschien ook wel deels voor hunzelf om afscheid te nemen. Want als je afscheid neemt van iemand, dan vier je ook de mooie momenten. Hè? Dus mijn vader was natuurlijk niet alleen maar dat wat hij had gedaan. Er zat ook heel veel moois tussen. En dat hebben we wel met elkaar ook gedeeld. En naderhand heb ik wel gehoord van ook een vriendin van mijn moeder dat dat heel fijn was om ook te zien die kant. En toen kwam zij ook weer met herinneringen van, ja, want toen gingen we naar het theater en toen hadden we dat meegemaakt en dat was heel grappig. En dat is ook heel mooi, hè. Dus dan kun je het afsluiten. En het gekke was dat dood van mijn vader natuurlijk wel een soort van afsluitend hoofdstuk voor mij was geworden van ja, de hele gebeurtenis. En hij heeft uiteindelijk 9 jaar vastgezeten. Maar ja, wat als hij nou vrij kwam? Hoe zouden we dan het leven oppakken? En dat vond ik best lastig. En ja, uiteindelijk is hij overleden. En is dat ons min of meer bespaard gebleven. Dat we daar ons niet druk over hoefden te maken. En het is niet zo dat je iemand dood wenst. Maar het heeft het wel een stuk makkelijker gemaakt voor ons. Ja, klinkt misschien heel gemeen om te zeggen. Maar dat was wel de eerlijke waarheid.
2: Ja, maar de Sanneke Langendonk van vandaag, doen is het, die zou er wel mee kunnen omgaan hebben, denk ik, met iemand die na 9 jaar vrijkomt.
1: Ja, ik had wel duidelijke ideeën over hoe ik met hem zou omgaan, maar ja, je weet het niet, hè. Ik had ook het idee van, nou ja, als ik kinderen krijg, dan past dat niet meer, dan ga ik jou niet, dat dus het lijntje is jij en ik. Maar jij kan niet meer in mijn sociale leven terechtkomen. Want dat is gewoon zo kapot gegaan. Daar word jij niet in geaccepteerd. Dat is lastig. En nu heb ik kinderen. En dan zou ik ook tegen mijn kinderen een verhaal moeten ophouden waarom ze niet hun opa konden zien. Dus het is wel ingewikkelder dan ik van tevoren dacht. Maar gelukkig heb ik daar dan niet mee hoeven dealen. Maar ik denk wel dat ik daar wel een modus in had gevonden om hoe daarmee om te gaan. Ja. Of het makkelijk was geweest, dat weet ik niet.
2: Je hebt 2 boeken geschreven.
1: Ja.
2: Dat is een erfenis voor je kinderen ook.
1: Ja.
2: Dat ze later beter begrijpen.
1: Ja.
2: Wat het is geweest eigenlijk.
1: Ja. Ja, het eerste boek is echt vanuit mijn kindperspectief vertellen hoe het is gebeurd. Dus het is echt best wel een beetje de rauwe werkelijkheid zoals ik het heb ervaren. En het begint met een brief aan mijn kinderen en het eindigt met een brief aan mijn kinderen. En dit boek is het antwoord op, nou, hoe ga je om met moeilijke momenten, maar ook vooral, wat kan je muziekje nog veel meer brengen? Want het brengt je veel meer dan alleen maar veerkracht. Je kunt het inzetten om beter te focussen, beter te slapen, om je hersens te trainen. En ik hoop dat ik, nou, dat muziek net als voor mij een beetje de rode draad in hun leven kan zijn. En dit boek is eigenlijk Soundtrack voor een beter leven. Het antwoord waar ik altijd naar op zoek was van, ja, wat doet muziek met je, maar hoe kan ik er ook nog meer en beter gebruik van maken? Want er zitten ook gewoon heel veel levenswijzigheden in wat betreft, hoe zorg je nou goed voor jezelf? Hoe doe je dat? Nou, ik had het wel willen hebben toen ik wat jonger was. Dus alles wat ik ook heb geleerd in de afgelopen jaren staat daar ook wel in verwoord. En ook nog wel onderbouwd. Dat vind ik dan ook wel heel erg leuk. Want ik heb met heel veel wetenschappers gesproken. Ik heb er ook studies bij gehaald. Zonder het een heel wetenschappelijk boek te maken. Want uiteindelijk is het toch het allerleukste als je er zelf mee aan de slag kunt gaan.
2: Ja, Sanneke Langendoen, mogen we jou echt bedanken dat je hier vandaag was. Wat ik geleerd heb uit dit boek, dat is, en dat is het goede, dat je dankzij jouw ouders deze boek geschreven hebt.
1: Ja.
2: Dat muziek belangrijk is in jouw leven. En nog altijd, en dat zal altijd zo blijven.
1: Absoluut.
2: En dat heb je aan jouw ouders te denken.
1: Ja, Dat denk ik ook. Ja. Want, het is een soort liefdesbrief voor mijn ouders misschien wel.
2: Misschien wel, hè?
1: Ja. Ja. Ja, zeker.
2: Mogen we jou nog eens een keer opnieuw uitnodigen?
1: Absoluut, altijd.
2: Want we vonden het heel fijn. En zeker ook Noorwegen, waar je over praat. Niet waar, Wolfgang?
0: Absoluut.
2: Oké. Heb jij nog iets te zeggen, Wolfgang? Het gaat...
3: Ja, nu wel. Alsjeblieft. Ja.
2: Heb jij nog iets op de vragen of zo, over Noorwegen of zo?
3: Ja, nee. Hoe mooi land, hè. Geweldig.
1: Prachtig land,
3: prachtig,
1: ja.
3: Prachtig, prachtig, prachtig. I love it.
1: Zeker.
2: Mag ik jou ook bedanken, Wolfgang, dat je vandaag nog eens bij Culture Code de techniek gedaan hebt, hè? Want dat is heel lang geleden.
3: Ja, ja, we moesten wel op locatie.
2: Het is fantastisch locatie. Wat vind je trouwens van hier, de Vespa Club?
3: Mooi, ja. Prachtige locatie. Alleen klinkt het hier wel een beetje, maar ça va, we gaan dat beleven dat wel mee. Dus dat zal wel kunnen allemaal.
2: Okay.
3: Maar het is wel, ja, het museum, mooie vestpakken hier allemaal. Dat is wel een feit, ja.
2: Oké, okay. Mooi. Sanneke, met dat mogen we afsluiten voor jou. Welke plaat zou je het liefst willen afsluiten?
1: Ik denk een hele mooie is van de Doobie Brothers.
2: The Long Train Running.
1: Yes.
2: Oké, okay. Dankjewel. En ik zou zeggen tot later.
1: Yes.

0: Dolly Parton, ze zong 9 to 5. Je ziet iemand bij mij, iemand van niet de Vespa Club van de Sandro Ham, maar wel iemand uit Antwerpen. De Vesperados, Antwerps cult. Wat betekent dat, Gunder?
1: Cult is gewoon mijn bijnaam dat ik al heb van mijn 16 jaar. En Vesperados is een club zonder secretaris, zonder voorzitter, gewoon vriendenclub onder elkaar, maar dat is wereldwijd. Dus daar zit ik ook in Bali, in Singapore, in Australië, maar ook in België. Elke provincie heeft zo zijn eigen afdeling.
0: Wil dat dan zeggen dat je elk jaar naar een ander land gaat met jouw Vespa?
1: Nee, dat niet. Nederland, Duitsland, Frankrijk wel, maar verder nog niet, nee.
0: Nee. Jij komt van Nijlen.
1: Ja, klopt.
0: Je was 18 toen je eerste Vespa kocht, heb je met de seks verteld?
1: Ja, ik had tot 16 had ik een Honda Camino gekregen voor mijn 16e verjaardag. En dan op mijn 18 zag ik een Vespa PK50 naast de baan staan. En ik ben gaan vragen voor informatie erover. En dan heb ik de Camino verkocht en de Vespa gekocht. En ik ben er nu 52 en ik heb altijd mijn Vespa al gereden.
0: Heb je die Vespa nog?
1: Die heb ik nog altijd.
0: Hoeveel Vespa's heb je ondertussen?
1: Twee, binnenkort drie.
0: Ja, en welke zijn die twee anderen dan?
1: Sorry?
0: Die twee anderen, welke zijn die dan?
1: Een Moto PX200, dat is een motorrijwijs. Ik heb ook een motorrijwijs, dus dat is een PX200 van 91. PX van 84 heb ik ook gehad. En nu ga ik een GT van 74 bijkopen.
0: Oké, okay, mooi. En die is al besteld?
1: Die is al onderweg, ja.
0: Ja, die is onderweg. Nooit geïnteresseerd geweest in bijvoorbeeld racemachines?
1: Jawel, ik heb ook een CBR Repsol gehad, zo'n 600 racemachine.
0: Honda is dat dan?
1: Honda. Omdat al mijn vrienden hadden toen ook toen wij juist ons rijbewijs hadden, een racemachine gekocht. Maar die zaten altijd al op terras toen ik er nog aankwam. Dus ik durf niet zo goed met mijn knie op de grond en zo. En dan heb ik na een paar maanden dat ding al verkocht en dan de Vespa gekocht, die 200 dan. Mm-hmm. En dat was veel leuker om mee te rijden. Zo. Iedereen wuift naar u, iedereen kijkt naar u. Veel leuker.
0: Ja, je hebt nu een vestje aan, een jeansvestje.
1: Ja.
0: Je lijkt ook wel iemand van een beruchte motorbende.
1: Ja, zo de lijkt het wel, maar dat is het niet.
0: Dat is het niet, hè?
1: Nee, dat is gewoon voor ons een beetje kenbaar te maken tijdens evenementen van de Vesperados zijn er ook.
0: Ja. Zo, want... Maar moet je dan ook een jeansvest aan hebben?
1: Dat naai je gewoon op die grote patch naai je op je jas van achter. En die krijg je als je een paar keer bent meegereden met ons, dat we u wel leren kennen. Maar ik zeg het, elke provincie heeft zo zijn afdeling en ik ben zo wat verantwoordelijk tussen haakjes voor de provincie Antwerpen.
0: Oké, de Vespa Club van de Sandro Ham hier, dat is ondertussen de grootste van het land. Ja. Wat vinden ze in Antwerpen daarvan eigenlijk?
1: Sorry?
0: Wat vinden ze in Antwerpen daarvan?
1: Ja, ze zijn bekend. Hè? Ze zijn overal aankomen in groene jasjes. Ze zijn direct van de Sandro.
0: Maar wat vinden ze in Antwerpen daarvan eigenlijk? Want Antwerpen was, dacht ik, de grootste club tot 2 jaar terug of zo.
1: VCA, ja, dat zou kunnen, ja. Ja, nu.
0: Ah, dat weet
1: ik denk niet dat er echt zo'n concurrentie in die wereld zit.
0: Maar ja, jij bent van Nijlen, dat is niet Antwerpen, hè?
1: Niet echt, nee. Maar ik ken ook wel heel veel leden van hier, omdat ik vroeger bij Vespa Club Kempen zat.
0: Oké. Okay.
1: En zo zijn een beetje uit elkaar gegaan, maar ik ken nog wel heel veel leden die nu hier zitten.
0: Ja. Ja. Ik krijg morgen ook mensen op bezoek die ja, zelfs Michael van Peel, die naar Dakar geweest is. Ik krijg er ook morgen die naar Rome geweest zijn.
1: Ja, ja.
0: Wat is voor jou het verste dat je ooit gedaan hebt?
1: Het verste zijn weekends naar Frankrijk en Duitsland, denk ik. Ja. Okay. Ik heb nog niet zo echt zo Vespa World Days naar Italië en Spanje. Dat heb ik nog niet zelf met de Vespa toch niet gedaan.
0: Nee. Nee. Maar je zou dat wel willen?
1: Ja, maar het probleem is, ik werk in het onderwijs. Dus we hebben al vakantie genoeg, zeggen ze. Dus wij kunnen niet zomaar verlof nemen in juni als die Vespa Days zijn.
0: Oké. Okay.
1: Dus daarom...
0: En waar werk je in? Welke school is het dan?
1: Sint-Gabriel College in Boeghout. Daar werk ik in middelbaar.
0: En wat geef je dan?
1: Ik geef strafstudies. Ik werk op het secretariaat. Ja.
0: Ah, oké. Okay. En hoeveel Vespa-liefhebbers zijn daar in uw school? Is de jeugd er nog mee bezig? Laten we het zo zeggen.
1: De jeugd is al wel... er zijn er wel een paar die zo wat van die oudere Vespa'tjes hebben. Maar de meeste hebben van die taxjes en monkeytjes. Ja.
0: Ja. Je kent Sting. Sting van de politie.
1: Ja.
0: Heeft ooit een hoofdrol gespeeld in een bekende motfilm.
1: Quadrophenia.
0: Heb je die gezien?
1: Die heb ik gezien. Die heb ik zelf thuis ook. En ik ben vorig jaar naar die plaats geweest waar dat opgenomen is.
0: Ja.
1: In Engeland.
0: Maar
1: ja.
0: Blijkbaar waren dat wel Lambrettas.
1: Veel Lambrettas, ja.
0: Heb je daarmee gereden met Lambretta?
1: Nog niet, nee. Nee.
0: Maar daar ben je ook niet van plan misschien. Want eens Vespa, altijd Vespa.
1: Ja, ik weet het niet. Ik vind de Lambretta's wel tof en leuk om te kijken. Maar inderdaad, zoals je zegt, ja, ik hang zo wat vast aan de Vespa. Ja.
0: Want Vespa bestaat dit jaar 80
1: jaar. Ja.
0: Ja. Die geschiedenis, ken je die geschiedenis van Vespa?
1: Er is ook een film over. Op Netflix kan je die kijken hoe dat begonnen is. Want dat is eigenlijk begonnen als een militaire fabriek van vliegtuigonderdelen. Die wieltjes zijn van vliegtuigen en zo. Dan kan je dat mooi in die film bekijken. Maar ik ben er wel maar mee bezig, ja.
0: Ja. Want wat is eigenlijk het verschil tussen Vespa en tussen... Want je hebt ook een Baggio van Piaggio.
1: Ja, Piaggio. Vespa is een deel van Piaggio. Piaggio heeft ook andere scooters nog dan Vespas. Maar ja.
0: Heb jij een Piaggio?
1: Ja, dus... ja, dat hoort erbij. Ja, dat is hetzelfde eigenlijk, ja.
0: Oké.
1: Okay. Dat is een onderdeel ervan.
0: Hier staan ook een paar Vespas van verschillende jaren,
1: ja,
0: in het museum. Welke Vespa zou je nog graag willen die hier staat? Als je één mag kiezen.
1: Zo motorisch in orde, maar buitenkant precies een wrak. Okay. Zoiets. Dat vind ik wel leuk. Dat die motorisch heel in orde zijn, dat je er veilig mee van A naar B kunt rijden. Maar dat ze eruit zien, precies of ze hebben 20 jaar in de schuur gestaan. Zo, dat vind ik wel leuk. Ja.
0: Oké. Okay. Gunder, mag ik jou bedanken dat je hier even...
1: Heel graag gedaan.
0: Want jij moet toch door naar Antwerpen?
1: Ja, zelfs terug, ja.
0: Is daar ook een Vespa-feest of iets?
1: Nee, een familiale vereist.
0: Ah, ja. Dat is iets heel anders.
1: Ja.
0: Goed, we gaan muziek spelen. Is dat iets goed als we iets spelen van de Pointer Sisters?
1: Perfect.
0: All right.
1: Zet maar op.
0: Oké. Okay.

0: Het clublied van Club Brugge. Zijn er hier twee? Zijn jullie supporter van Club Brugge?
1: Nee,
0: of ik ken... Ook niet.
1: Niks van voetbal.
0: Van?
2: Standaard.
0: Dan hebben jullie gisteren gejuicht.
2: Ja.
0: Hoeveel hebben jullie gewonnen?
2: 2-0.
0: Tegen wie?
2: De
0: dus het klopt dat jullie fan zijn. Oké. Okay. Ja. Christel en Griet, hoe lang zijn jullie al vriendinnen? Vespa-vriendinnen.
1: Ik denk nogal vrij snel als we samen bij de club gekomen zijn. Dat was in 2017. Dus dat klikte direct, ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Christel, ik kijk naar jou nu.
3: Ja.
0: Dat klikt, wat moet er bij jou die klik gegeven hebben?
1: Ja, ook een beetje lol. Ja, de feeling over alles. Ook het klikken met zowel de nieuwe Vespa als de oude Vespa. Het klikte gewoon.
0: Ah ja, want je had in 2017 nog de oude versie en de 2018 is het de nieuwe versie gekomen van het bestuur, denk ik, hè?
1: Ja, ik heb het nog meegemaakt, ja. De overgang. Nu, voor mij was dat eigenlijk niet echt, want ik kende toen wel het bestuur van ziens, maar niet dat ik er een goede band mee had, omdat ik er maar pas bij was. Dus voor mij was dat eigenlijk gewoon... een overgang en ja.
0: Waarom heb jij voor een Vespa gekozen?
1: Ik ga het kort houden. Ik had vroeger, ik was gedreven in een motto. Mijn man had een motto. Ik dacht, oké, ik ga dat hier even mijn rijbewijs voor motto halen en we zijn weg. Maar dat bleek dan niet zo vanzelfsprekend voor mij te zijn met het parcours. Dus dat heb ik 3 keer geprobeerd. Maar helaas, toen heb ik mijn moto 800 Suzuki was
0: Suzuki,
1: dat. Zo'n shoppermodel, waar ik echt wel fan van was eigenlijk, heb ik die verkocht.
0: Intruder?
1: Ja, een Intruder heb ik verkocht. Dan ben ik overgestapt naar een motomodel 125, maar vond ik dan eigenlijk toch ook maar niks, zo'n motomodel en dan 125. Ik dacht, ja, dat is het niet. En toen zei ik tegen mijn man, ik zeg, luistert hier, ik zeg, ofwel is het niks meer, ofwel ga ik een Vespa kopen. Mijn man zegt, oh, een Vespa, en ik met mijn motto achter en... Oh, ik zeg, je doet ermee wat je wilt, maar ik ga een Vespa kopen en het moet een Vespa zijn. En ik ga bij de club gaan en dat is het.
0: Er is nooit geen echtscheiding geweest dus?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik heb een goede volger daarin. En oké, dat is goed, zei mijn man. Dan verkoop ik mijn motto ook.
0: Ja.
1: En dan hebben wij eigenlijk 2 Vespas gekocht, die nog vrij nieuw waren eigenlijk. Ja, en dat is heel simpel, hè. Gas geven, gestopt en ja, geweldig, genieten. Ja, voor mij was dat echt een hele opluchting, hè. Geen stress van de rijbewijs en ja, maar ja, zo eigenlijk, hè.
0: En hoe is het bij jou begonnen?
2: Ik heb wel het rijbewijs, omdat ik al oud genoeg ben. Ik heb het nog gekregen in een tijd.
0: Ja.
2: En ik had ook een Intruder, daar ben ik ook mee begonnen.
0: Ook hetzelfde, ja.
2: Maar toen kennen we elkaar er nog niet, hè.
0: Dat is ook toevallig.
2: Ja, dat is heel toevallig.
0: Nu snap ik ook waarom jullie vriendinnen zijn.
2: Ja. En dan hebben we die verkocht. En dan gewoon even zonder motto. Maar mijn man die wou eigenlijk een Harley. En ik heb gezegd, nee, we gaan geen Harley meer kopen of geen motto meer. We gaan een gemakkelijke Vespa en een gemakkelijke scooter kopen en we kopen een Vespa. Voilà. En dat is ervan gekomen. En we zijn begonnen met moderne Vespas. En ondertussen zijn we overgestapt naar de klassiekers.
0: En hoe oud zijn die dan, die klassiekers?
2: De oudste bij ons is van 58.
0: 58. En hoeveel hebben jullie er ondertussen?
2: 8.
0: 8. En jij?
1: We hebben er in totaal 5.
0: Ja, het is niet dat jullie competitie doen.
2: Nee.
0: En zijn jullie nu met een van die bottles hier?
2: Met 3.
0: Met 3. Ah, die staan hier al aan. Ja. En die van jou?
1: En wij met 2.
0: Oké.
1: Ja, dus de sidecar.
0: De sidecar is van jou?
2: Nee, van jou.
1: Ja. Eigenlijk mijn man rijdt daarmee, want dat is ook een 200. ik zit er dan meestal naast. Dan geniet ik echt. Als ik niet zelf wil rijden, kan ik ook wel genieten van ernaast te zitten. Of ik, als ik al eens een puntje wil drinken, dan ga ik ook liever in de sidecar zitten. Dat is iets veiliger. En dan de blauwe daarachteraan, de GTR, ja. 125, die is van mij dan ook.
0: Ja, want jullie zeggen dus moderne, maar nu het oude modellen, dat is toch moeilijker om mee te rijden, denk ik dan?
2: Ja, misschien wel, maar je bent er wel aan. Je leert dat ook wel. Allee, je leert dat. Je zet er wel direct mee weg, vind ik.
1: Ja, ofwel, ik vind, ofwel zet je er direct mee weg. Ja. En dan, vind ik, dan voelt het voor mij handiger aan als de moderne.
0: Ja.
1: Ofwel ja, blijf je er mee struggelen en dan gaat het toch naar de moderne gaan. Want ik denk bij veel vrouwen dat het... Ja, niet iedereen wil dat die handgeschakelde toestanden allemaal. Die zeggen gewoon van we geven gas en we zijn weg. Maar ik vind dat net ietsje toch meer van het schakelen, het bezig zijn met iets... Ja. Vind ik voor mij persoonlijk heel, heel aangenaam.
0: Is dat dan een 350 dat jij nu hebt? Of?
1: Nee, een 125, hè, want ik mag daar maar maximum mee rijden, omdat ik geen rijbewijs meer heb. Hè. Maar voor mij, ik heb nooit het behoefte gehad eigenlijk, dat, allee, of een tekort gedaan op de baan of zo. Ik kan altijd vlot mee. Ik heb een goed modelletje. Allee, niet van mijn lijf, maar van mijn Vespa dan eigenlijk.
0: Ja.
1: Dus dat gaat vlot mee. Ja, ja. Ja.
0: Stel dat dat morgen wel lukt, dat je met zo'n intruder, allee, maar dan of een nieuw of oud, hè, toch zou kunnen rijden, zou je dan toch nog overstappen, denk je?
1: Nee, dan zou mijn voorkeur uitgaan aan een zwaarder model Classic. Dan zou ik toch proberen van een 200 PX of zoiets te nemen. Toch wel.
0: Van Vespa.
1: Maar als ik het rijbewijs zou halen, maar ik ben 56, dus ik zie dat zelf nu niet meer zitten. Dan zou ik het puur doen voor in het buitenland.
0: Ja.
1: Want als we op reis gaan naar het buitenland, zit ik toch altijd nog een beetje vast. Ofwel nemen we de sidecar mee en dan zijn we daarmee weg. Of ja, we gaan...
0: Maar ik weet niet, jullie voorganger, Kurt Gaathof, zij zit hier nog. Hè? Mm-hmm. Die man is ook nog van alles aan het leren en die is ouder als die 56. Dus het kan nog altijd. Hè? Je moet altijd geloven.
1: Ja, het kan. Ja, ja, dat is waar. Ja. We zullen zien.
0: Ja, oké. Okay. Wat mag ik jullie nog wensen deze zomer?
2: Veel veilige kilometers, hè? Ja. Denk ik. Hè?
1: Dat vooral. Ja, ja. Veilig. Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: En nog wat schoon weer, dat we op pad kunnen.
0: Op pad kunnen.
2: Ja, want als het regent, zie ik het niet echt zitten voor te rijden.
0: Nu, jullie zijn de eerste vrouwen die ik vandaag... Ah ja, ik heb Roos ook toch gehad, maar jullie zijn de eerste twee vrouwen die hier samen zitten. Ik heb wel de vrouw van dingen ook nog wel gehad, maar jullie zijn de eerste vrouwen die hier alleen bij mij aan tafel zitten. Wordt het eigenlijk geen tijd dat er een vrouwelijke voorzitter komt?
2: Oh nee, de Werner doet dat goed.
0: Oké, goed.
1: Ik denk dat we daar een beetje Mia voor hebben. Ja, hè? Ja. Mia, de vrouw van Werner, dat is voor ons de vrouw die dat erbij hoort.
2: De leading
1: lady. Die ook al heel veel, enorm veel doet voor de club. Ja. En nu, nee, okay, zo. Okay. Zo is het prima.
0: Dat is gewoon een vraag, hè?
2: Ja.
0: Soms verandering, dat is niet slecht, hoor.
1: Nee, dat is waar. Dat is waar. Dat is waar.
2: Maar je doet dat goed.
1: Maar iets dat goed is, daar moet je vanaf blijven. Iets dat goed marcheert, moet je vanaf blijven.
0: Ja. Oké, okay, mooi. Wat ik hier vandaag al geleerd heb, dat is... Jullie hebben een fantastische club bij de Black and White.
2: Ja.
0: Die mens ziet jullie ook enorm graag. Die gaat zelfs nog meer Vespa's kopen. Hoe mooier kan het nog zijn, zo'n wereld?
1: Voor ons niet. Het weer. Het weer, 30 graden is warm, maar het is droog. Zo, wij rijden graag als het droog is.
0: Ja. Okay.
1: Dus voor ons laat die 30 graden maar komen. Hè?
0: Ja. Dank je wel, zou ik zeggen. En we zitten nog tot morgenavond hier. We zullen elkaar nog wel zien.
1: Oké, dank je.
0: We gaan nog wat muziek luisteren.
1: Prima.
2: Dank je wel.
1: Dag.
3: Goedenavond.

0: Ja, Michael mag even zwijgen. Zijn jullie fans van Michael Jackson? Bij de familie zelfs?
1: Niet per se.
0: Niet per se, oké, goed, dan is het goed. Want normaal gezien onderbreken we geen bladen, maar ik vind het wel fantastisch dat jullie hier ook voor de micro komen. Vertel eens. Jij bent de man van Allen.
1: Ja. Ik ben, ja, wat is het? Sinds 2015 hebben wij een Vespa's gekocht. Ja. En dan is het even beginnen met rijden, maar ja. Dan is dat beetje stilgevallen met de verbouwingen en de kindjes. Mm-hmm. En dan zijn we er, ja, terug mee begonnen. En dan zijn de schoonouders, Ilsen en Dirk, die zeiden dan van, goh, dat lijkt mij wel toch een beetje leuk.
0: Oké, okay, jij hebt je schoonouders dus ja, overtuigd dat ze een Vespa moeten kopen.
2: Nee, eigenlijk niet. Ik heb mijn man overtuigd om een Vespa te kopen, want ik vond dat zo leuk. Ik vond die ritten zo leuk. En na een jaar, ja, nee, hebben we uiteindelijk dan toch maar onze Vespas gekocht.
0: Maar kopen jullie dan twee Vespas in één?
2: Ik heb eerst mijn gekocht. Ja. Maar mijn man wou er één die zwaarder was. En die heeft er dan een maand later ook één gekocht. En toen gingen we oefenen. En dat was echt fantastisch leuk. Want toen waren er ritjes. En die hebben we dan wel samen gedaan. Een paar. En toen gingen we naar de Vespa Club van Te Sanderlo. We dachten van, misschien is het leuk voor mee te rijden. En wij vonden dat echt fantastisch. En toen hebben we onze kinderen overtuigd om ook mee te rijden.
0: Zo is het gegaan eigenlijk.
2: Ja.
0: Jij hebt eigenlijk de familie zelfs een Vespa-familie van gemaakt.
2: Ja, eigenlijk wel. En dan, ja, omdat zij niet konden meerijden zonder de kindjes, hebben zij voor stoeltjes gezorgd. En nu gaan de kinderen elke rit tot ze kunnen mee. Ja.
0: Heb jij die stoeltjes niet betaald voor je kleinkinderen?
2: Wat lief?
0: Heb jij die niet betaald voor je kleinkinderen?
2: Nee,
0: zo werkt het niet natuurlijk. Hè. Maar als je dan zo bijvoorbeeld een Vespa gaat kopen en een maand later ga je terug naar je winkel en dan zeg je, ja, ik moet er nog één hebben. Zijn die eigenlijk altijd in voorraad wat je wilt?
2: Ik heb mijn tweedehands gekocht.
0: Oké.
2: Dus dat was bij een particulier en mijn man had er een in de winkel ook tweedehands zien staan. En ja, dat was eigenlijk betalen en halen.
0: Inhalen heb je die gekocht?
2: Nee, betalen en halen.
0: Jouw man, heeft hij ook een mond? Ja, ik wil jou wel eens horen, jouw reactie. Ja. Over, ja, als jouw vrouw dan een jaar moet zagen voor een Vespa. Ben je dan niet iemand die nooit met motto of zo gereden heeft dan?
3: Ik heb nooit een motto gehad. Maar ik heb jaren gezagd van een motto te mogen kopen. Maar dat lukte dus niet.
0: Okay.
3: En die Vespa, omdat zij dan ook vouw Vespa rijden, ja, toen is er een Vespa van gekomen. Hè.
0: Dan is er een Vespa van gekomen en je bent nu wel content?
3: Ik ben daar heel content mee.
0: Ja, ja. We gaan misschien even verder staan, want anders gaan die micro's elkaar, die kunnen elkaar eigenlijk soms niet uitstaan. maar goed. Hoeveel heb je er ondertussen?
3: Ja, ik ene, zij ene. Zij hebben er ook twee. Dus ja, iedereen zijn een Vespa.
0: Want vandaag heb ik hier al heel wat Vespa-rijders mogen ontvangen. En dat zijn erbij die 19 Vespas, hebben we al gehoord. 10 Vespas. Maar zo'n familie zijn jullie
3: nee,
0: nog niet.
3: Zo gek doe ik nog niet. Nee.
0: Nee. Jullie gaan ook daarmee op reis? Of?
3: Ja, wij zijn dus, ik en mijn vrouw zijn mee naar de Europese Vespa-dagen geweest. Ja, omdat wij nog met juist bij de club zijn. Het was een heel leuke ervaring. En een geweldige club, als ik het zo mag noemen. Goed ontvangen, alles goed uitgelegd, alles meegekregen. Fantastisch bestuur. Ja, wij zitten hier echt op ons plaats. Het is zalig in Te Sanderlo.
0: Ja, jouw kleinkinderen zijn ook wel bezeten, denk ik, hè, door Vespa.
3: Ja.
0: Wat is er zo mooi aan Vespa voor jou? Hoe is jouw naam? Wannes, wat is er zo mooi aan Vespa?
4: Dat weet ik niet.
0: Dat weet je niet. En met wie rijd je het liefste mee? Met je mama of papa? Wie is het beste? Wie is de beste chauffeur?
4: Papa.
0: Papa? Waarom dat?
4: Omdat hij al lange Vespa heeft.
0: Ah, omdat hij al lang rijdt met dat ding. Ja. Je hebt ook nog een zusje, hè? Hoe noemt zij?
4: Kaat.
0: Kaat, hoe gaat het met jou? Kaat, ga jij soms ook met de mama mee?
4: Ja.
0: Ja, en met wie rijd jij het liefst mee? Met de mama of met de papa?
4: Mama.
0: Oké, fantastisch. Dan hebben we toch wel iets goed geregeld hier, hè? Ja. Jij als schoonzoon?
1: Ja.
0: Heb jij ook een 350? Of een 300?
1: Nee, een 125 heb ik.
0: Gewoon 125? Ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat jij soms wel s'avonds in bed komt en dat je zegt van, ja schat, zullen we eens geen Vespa bijkopen?
1: Ja, want soms wordt erover gedacht, maar dan is het ook van, is dat echt wel nodig? Met twee kunnen ook niet rijden tegelijkertijd. Ja. Maar misschien dat we toch eens gaan luisteren of gaan kijken
0: toch
1: voor
0: wel,
1: een zwaardere, een 300 te kunnen gaan of dergelijke. Want met de club is het wel fijn met de 125, ik heb dan nog een waar je mee moet schakelen.
0: Ja.
1: Maar soms is het wel, hoe moet het zeggen, werkendag voor echt goed bij de benen. En dan is een automaat zo wel iets aangenamer rijden.
0: Maar wil je dan een nieuwe kopen of tweedehands?
1: Dan moet ik zien wat aan mijn goesting gaat
0: want
1: zijn.
0: Want die staan er nog tweedehands, maar dat zijn vrij, vrij moderne. Want die jouwe, of welk jaar is die?
1: Die is van 2015 is die.
0: 2015, dat is toch een mooi jaar eigenlijk, hè?
1: Ja, ja. Dat is een van de laatste bouwjaren dat ze die tweetakt geschakelde gemaakt hebben. En voorlopig zijn we niet van plan om die nog weg te doen.
0: Nee, maar heb jij soms met je schoonvader wel eens een, dat je samen op tour gaat? Gebeurt dat wel eens?
1: Nee, niet wij samen alleen. Het is altijd met de club dat wij dan mee rijden.
0: Ah, oké. Dat jullie misschien praten over nieuwe motels, hè?
1: Dat gebeurt wel eens, hè. Zoals de vrouwen gaan winkelen, dat is window shopping en dan...
0: Oké. Ellen, ik heb jou nog niet gehoord, hè. Hoe fijn is dat voor jou? Om een familie Cels te zijn? Een Vespa-familie?
5: Ja, ik vind dat wel heel leuk. Dat is heel sowieso met mijn ouders, sowieso, met mijn man. En dan zeker dat woord te geven aan de kindjes. Dus... die vinden we ook wel heel leuk. Dus elke zondag hebben we nu een nieuwe uitstap en dat is gewoon superleuk.
0: Ja, oké. Mag ik jullie bedanken dat jullie hier vanmiddag waren voor even toch bij BNL op radio te komen. En jullie zijn ook gefilmd, denk ik, door Peter. En ik zou zeggen, heel veel succes nog en laat zeker weten als je nieuwe motos koopt.
1: Oké, zullen we doen.
4: Oké.
0: Dankjewel.
1: Dank je wel.
4: Graag
1: gedaan.
4: Dag.

0: de Red Hot Chili Peppers van een hele tijd geleden. Hier bij ons burgemeester Mark Heselmans. Dag, meneer de burgemeester.
1: Ja, zeg maar Mark, dat is ook oké.
0: Ja, je bent van Ham, hè?
1: De Senderlo Ham,
0: maar ik bedoel, dan mocht je dat zeggen, hè,
1: Mark. Ja, je mocht het zeggen.
0: Hoe gaat het met jou, Mark?
1: Goed. Hè. Het is een drukke periode voor ons natuurlijk, al anderhalf jaar, hè, met de fusie natuurlijk. We hebben 2025 de nieuwe gemeente, de Senderlo Ham, de fusie van twee gemeentes. Dat is pittig. Ja. Er was heel veel werk en er ligt nog heel veel werk te wachten. Maar het is een leuke fusie. Ik ben het al stilaan gewoon. Een goed team, goede medewerkers, dus dan komt dat in orde.
0: Mark, ik weet ook dat jij een motorrijder bent, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Maar geen Vesperrijder, hè?
1: Nee, ik rijd met een BMW, een GS, een 1200. Zonder Vespa, ik denk dat ik daar iets te groot voor ben, denk ik. Dan zit ik met mijn knieën bijna achter mijn oren. Dus het is voor mij iets comfortabeler om met een grotere en een hogere motto te rijden. Maar ik vind het fijne machines, hè, want ja, daar wordt zo'n beetje meewarig over gedaan. Maar als je tegenwoordig die moderne Vespa's ziet, dat zijn moderne, leuke machines, hè, die toch behoorlijk ook wat vermogen hebben. Ik hoor net dat de voorzitter naar Rome is gereden met zijn Vespa. Dus over 7 dagen, dat moet een geweldige ervaring geweest zijn.
0: Ja, de Vespa Club, de Senderlo Ham, zij zijn de grootste van België. Dat zijn toch geweldige ambassadeurs dan voor de gemeente?
1: Absoluut, hè. Elke vereniging die zich een beetje op de kaart zet, dat is voor de uitstraling van de gemeente is dat natuurlijk heel fijn. Maar vooral voor hunzelf, denk ik. Hè. Niet zozeer voor de gemeente. En het hoeft niet altijd de grootste te zijn, maar het feit dat je de grootste bent, dat betekent wel iets. Hè. Dat betekent dat je een heel goede organisatie hebt, hè, met heel veel activiteiten, een goede samenwerking. Heel veel vrijwilligers heb ik ook al gehoord, waarbij de club ook iets doet voor de vrijwilligers en voor de leden. En dat maakt het natuurlijk aantrekkelijk. Hè. En zo ga je die leden aanhalen. En ja, voordat je het weet, als je een goede werking hebt, dan plotseling blijkt het dat je de grootste club van het land bent. En daar mag je best fier op zijn.
0: Ja, en de leden, ze blijven ook. Hè. Als je een voetbalclub bekijkt, ja, die verhuizen elk jaar, want die verdienen niet genoeg. Zij doen het echt uit het vrijwillige en ook die verbinding. Ik denk dat dat ook wel belangrijk is. Hè?
1: Ja, ik denk dat je hier geen geld gaat krijgen, maar dat je geld opdoet, hè, met een Vespa. Ten eerste moet je al een Vespa aankopen. Je hebt het onderhoud, de verzekering en ook ja, de toeren die je doet. Hè. Maar dat is inderdaad de liefhebbers, hè, die dat heel graag doen. En vandaag en morgen geven ze natuurlijk fantastisch goed weer. En dat maakt het heel fijn als je in zo'n groep en in zo'n fijne bende kan meerijden. En dan daarna samen allemaal gelijk... Ja, ik zou zeggen een pintje, maar ja, ik drink nooit bier als ik met de motor rijd. Zelfs met de auto let ik daar heel veel op, dat ik zeker niet te veel drink. Dat je dan samenkomt, dat zijn fantastische momenten.
0: Ja. Ja, Werner, de voorzitter, hij zit hier ook bij ons, hè, Werner.
2: Ja,
0: dat zijn mooie woorden van de burgemeester, hè?
2: Ja, absoluut. En dat appreciëren we ook.
0: Want jij bent van 2018, denk ik, voorzitter geworden, hè?
2: Ja, dat klopt. Daarvoor was ik ondervoorzitter en dan in 2018 ben ik voorzitter geworden.
0: Hoe kom jij aan de grootste club van het land? Hoe heb je dat klaargespeeld?
2: Ja, dat is nooit de bedoeling geweest om de grootste te worden. Het is altijd de bedoeling geweest om een fijne club te zijn waar iedereen zich thuis voelt en geëngageerd voelt. En de samenhorigheid met de andere leden. Iedereen, we proberen ook als er een nieuw lid komt, proberen we die direct in de groep mee te pakken. Kijken een beetje van dat je niet alleen apart gaat zitten of zo, maar kom bij ons zitten, poep, en van waar zijt jij en wat doet jij. En dat die mensen zich direct goed voelen. En ik denk dat het één gewoon het andere heeft meegebracht en gecreëerd. Dus gewoon door een fijne club te zijn. En sommige clubs doen al ledenwerving, wij doen dat niet. Wij maken geen reclame om lid te worden bij onze club. De leden komen gewoon naar ons toe en die vragen kunnen we lid worden en wat kost dat? En ja, dat gaat gewoon van zijn eigen eigenlijk.
0: Ja. Mark vertelde juist dat hij hoogstwaarschijnlijk te groot is voor een Vespa. Klopt dat? Hebben jullie leden van 2 meter?
2: Nee, leden van 2 meters hebben we niet, maar je mag altijd eens komen proberen. Maar ik denk dat iedereen... We hebben ook in de club heel veel mensen die vroeger motaar zijn geweest, met de motto hebben gereden, die nu naar de Vespa zijn overgeschakeld. Maar ook het omgekeerde is waar. We hebben ook mensen die nooit met iets gereden hebben, die kopen een Vespa. En na 2 jaar, 3 jaar probeer je eens met een motto gaan te rijden. En dan zijn er mensen die bij de club blijven. Maar ook mensen die van de Vespa overschakelen naar een motto. Dus dat zien we ook. Dat is niet zoveel, maar er zijn er wel mensen, ja.
0: Ja. Waar heb jij die micro op te pakken gekregen?
2: Ja, die microbe heeft er altijd wel een beetje ingezeten met alles wat met motors te maken heeft. Als je 16 jaar bent, een 50 cc om mee rond te rijden, noem maar op. Ja. En ook al in het verleden bezig geweest met wat oldtimers. Ik heb ook zelf een motto gehad. En dan op een bepaald moment kwam die Vespa in het oog. En we kochten er een aan. En mijn vrouw van achterop. En een paar keren gereden en wou ze eens proberen. Toen wouden ze het niet meer afgeven. Ja, toen hebben we een tweede moeten bijkopen. En zo is dat eigenlijk stilletjes aan begonnen. Ja.
0: En hoeveel heb je er ondertussen? Want die vraag stel ik aan iedere Vespa-rijder hier. Want het is eigenlijk ongelooflijk hoeveel bedragen dat ik hier soms hoor. Van Vespa. 20 heb ik al gehoord. Dus.
2: Ja, 20 heb ik er niet. Het zijn er maar 11. Maar ik bedoel... zowel,
0: 11 heb je er?
2: Ik heb 11. Maar dat is niet om... Allee, het is niet dat daar... Maar dat is gewoon... Je zit daarin. Het is de hobby van mijn vrouw. Het is de hobby van mij. En het is niet dat je zegt van... Ik ga nu zoeken en ik wil zo winnen. Maar je komt ergens iets tegen. En je wordt daar verliefd op. En je zegt van... Ja, dat is nu wel een mooie Vespa.
0: Ja.
2: En dan babbel daar eens over met uw vrouw. En dan denkt je, wat gaan we doen? En dan soms zegt hij, nee, ik laat hem toch staan. En heb je hem achteraf spijt van. En soms zegt hij dan, we gaan het toch doen. En dan koop je die. Hè.
0: Ja, dat is wel een mooie merk als je die verhalen hoort.
1: Ja, absoluut. Hè. Maar ik denk dat vooral een Vespa, dat is laagdrempelig. Hè. Ja. Dat is heel makkelijk. Je moet niet schakelen. Ja, en dat maakt toch wel een verschil uit, denk ik, voor veel mensen. Je stapt daarop, dat zit heel comfortabel. Op een motor is het toch iets anders. Hè. Tegenwoordig die moderne of die nieuwere motors, dat is ook al dat is een automatische schakeling. Maar ik denk dat de laagdrempeligheid voor Vespa's dat een belangrijke... Dat mensen daar gemakkelijker over daarop instappen dan op een motor.
2: Ja, dat klopt ook. We zien ook binnen de club dat er soms mensen zijn die in de 50 zijn, die nooit met iets gereden hebben. En die dan toch zoiets eerst eens gaan huren, eens proberen. En dan toch als ze ermee gereden hebben van, oh, dat is zo geweldig, dat is zo fijn. En die dan toch ene kopen en een beetje oefenen en dan bij de club komen. Dat klopt wel wat Mark zegt, ja.
1: Dat is een beetje nostalgie ook nog, hè, van vroeger.
2: Ja,
0: en ze bestaan ook dit jaar 80 jaar. Ja, jullie bestaan dan 15 jaar, dat is het jubileum voor jullie ook, maar ook voor Vespa. Hè?
2: Ja, dus Piaggio bestaat 80 jaar. Dus na de Tweede Wereldoorlog is Piaggio eigenlijk ontstaan. Piaggio was vroeger een treinbouwer en een kabelspoorbouwer en een vliegbouwer. Want dan na de Tweede Oorlog was er eigenlijk geen centen voor om zoiets te bestellen. En zijn ze eigenlijk met de stukken die er lagen om vliegtuigen te bouwen, zijn ze begonnen met de classic Vespa's gaan te maken. En dat is zo aangeslagen dat dat nooit is, niet meer is weggegaan.
0: Ja. Mark, weet jij de bekendste Vlaming die een Vespa rijdt, Verpist noemt zichzelf.
1: Verpist, ik zou het niet weten, nee.
0: Hij komt morgen ook, want we gaan morgen hier tussen 12 en 2 interviewen. Dat is Michael van Peel.
1: Ah, oké. Okay.
0: Dus de broer van. Ja. Maar hij is dan een top stand-up comedian. Ja, ja. En hij is ook al naar Dakar geweest, heb ik vernomen.
2: Ja, met de Vespa.
0: Met de Vespa. En ik denk wel dat hij een heel mooi verhaal gaat brengen morgen.
1: Zonder twijfel.
0: Dus goed. Mag ik jullie alle twee hartelijk bedanken. En ja, jij bent morgen terug, Mark.
1: Ja, ik kom morgen nog wel eens langs.
0: Misschien kunnen we morgen verder praten als je een Vespa gekocht hebt of zo. Die staat op 20 onder ons.
2: We zullen mijn eerste lidkaart aanbieden van de club.
0: dat zou beginnen te zijn. Oké. Okay. Ja. Okay. Ja. Maar in ieder geval, dank je wel dat je hier aanwezig wil zijn bij de Vespa Club en ook bij BNL om een interview te geven.
1: Absoluut. Dank je wel.
0: Dank je wel.
2: Ja.

0: gewoon vrienden, vriendinnen, een groep mensen waar we regelmatig concertjes, festivals mee doen. Dus, ja. En ja, nog eens echt een topper meegemaakt met Youngblood. Ik kende wel een paar nummers, maar ik was echt, wauw, het was echt zeer goed.
1: Ja, maar morgen ga je met Bazaar, hè, dacht ik.
0: Ja.
1: Die hebben jou uitgenodigd, want ja, Bazaar is die waar we het
0: Secret Headliner
1: 14 dagen geleden nog over hadden. Ik had je gehoord, hè?
0: Ja, je moet een beetje creatief zijn tegenwoordig in het festivallandschap, zeker als klein, middelgroot festival, noem maar op. Met een paar leuke headliners sowieso, hè, dat de mensen zeggen van hey, dat is de moeite om naartoe te gaan. En tegenwoordig ja, is dat ook met secret headliners en speciale samenwerkingskis en zo. En dan ja, zo maak je uw evenement unieker, bijzonderder, aantrekkelijker. En ja goed, het was ook tussen de vijfde editie van Breakout. Dus een ideaal moment om met soms een keer iets uit te pakken. En dus ja, de secret headliner is dus sinds vrijdag bekend. Dat is Bazaar. En ja, eigenlijk het eerste festival in Limburg waar Bazaar staat. Buiten Pukkelpop, waar ze dan al een keer of 3-4 gestaan hebben, uiteraard. Dus ja, is toch wel leuk om voor elkaar te krijgen.
1: Dat klopt. Je zit hier vandaag op het Vespa-feest.
0: Ja.
1: Die bestaan ook 15 jaar dit jaar.
0: Ah, ja.
1: En Vespa bestaat 80 jaar.
0: Ja, ja, ja.
1: Heb je eigenlijk ooit met een motto of zo gereden?
0: Nee, wel al met een Vespa. Heb ik wel eens gedaan. En ook met zo'n quad met 4 wielen.
1: Ja.
0: Dus ja, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het chic, maar ik ben er nu niet zo zot op.
1: Nee.
0: Maar dus gewoon ja, omdat je opgegroeid bent van ja, met een auto te rijden, zal ik maar zeggen. Maar ik denk wel, allee, zo gewoon puur als je naar een Vespa kijkt, als je dan toch iets met twee wielen moet doen, buiten met een fiets trappen, ja, is een Vespa eigenlijk wel iets fantastisch. Als
1: ja.
0: Je dat, wat een verhaal. En ook,
1: dus ik kan jou ene verkopen, stelens.
0: Ja, ik dacht dat er ene stond voor 50 euro, maar het was de mat die 50 euro kostte. Ja, oké. Okay. Ik was nog niet helemaal scherp van gisteren.
1: Oké, okay, we gaan het toch eens terug hebben over het
0: Breakout.
1: Breakout, hè? Volgende week vrijdag begint het. Hè?
0: Vrijdag, ja. Bazaar is dan de headliner. Ook Direct, trouwens. Hè? Een Nederlandse topband die, ja, ik zeg het, vorig jaar 3 shows in de Kuip. Even los uitverkocht. Ik bedoel, dat is toch iets wat eigenlijk alleen maar internationale artiesten kunnen. Dus dat is echt wel de moeite. Zij kennen elkaar ook, dus wij verwachten ook nog wel dat ze iets samen gaan doen. Al is het maar één nummerke, is toch wel leuk. En dan hebben we daar ook plaats voor opkomende bands, On Hold, Bird. Dus een leuk programma voor de vrijdag, wat echt gaat knallen, want Bazaar Live is echt wel een topband. Dus ik zie er naar uit. En ja, sinds dat we de naam bekendgemaakt hebben, is de ticketverkoop ook omhoog geschoten, ja. Dus dat is leuk.
1: Pommelien Thijs gaat niet meekomen zingen.
0: You never know. Ik bedoel, dat meisje, volgens mij ligt dat op de camping in Pukkelpop. Dat is gewoon elke dag daar, op een of ander. Ik vind dat leuk. Dat is tof voor die mensen, voor de jongeren, voor het festival. Het is ook een bijzondere dame, dus ik wil daar helemaal niet negatief over doen. Ik vind dat gewoon knap.
1: Heb je daarmee onderhandeld voor Breakout bijvoorbeeld?
0: Pommelien Thijs heeft trouwens al 2 keer, we bestaan 5 jaar, heeft Pommelien Thijs al 2 keer op Breakout gestaan.
1: 1
0: keer als allereerste headliner show van haar in 23. Maar in 21 was zij vervangster van Olivia Trappenier, zo noemt ze, die mee in Reggie Live zat. En zij had toen corona.
1: Ja.
0: Last minute. Die mocht, ja, dat was toen, je moest nog gescand worden en zo. Dus zij had corona, dus zij moest binnenblijven in quarantaine. En toen was ze van, ja, Reggie zei, ja, ik neem iemand anders mee voor te vervangen. Pommelien Thijs, niemand kent die nog, maar dat wordt wel een goed zangereske. Dat is goed, pak maar mee, Reggie, geen probleem. Er waren nog, Camille was daarbij en zo, dus het was een hele show. Maar toen heeft Pommelien Thijs al opgetreden in Bree, niemand kende haar. En dus 2 jaar later was ze headliner, haar allereerste headlinershow op een festival in België, was van Pommelien Thijs op Breakout.
1: Echt?
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: En dus het jaar daarna, dat is die stappen wat zij zet op 1 jaar tijd, dat is waar anderen 10 jaar

0: over doen of nooit geraken. Dus dat is wel enorm knap. Dus 5 jaar breakout, we hebben al 2 keer permanentijs gehad.
1: Oh,
0: en als ze nu meekomt met Bazaar, hè, per ongeluk,
1: je
0: dan is
1: nooit.
0: Het al 3 keer.
1: Je never know. Zoals je het zegt. Nu, zaterdag is je programma heel anders. Vrijdag meer op de jeugd.
0: Ja,
1: klopt. De echte jeugd. Zaterdag meer op de oudere jeugd.
0: Op de jeugd met ervaring.
1: Ja, ja. Je hebt net Ozzy Osbourne, niemand, ja, had hij nog geleefd, je zou misschien ook...
0: Ik had dan Youngblood moeten meepakken, want die is daar, was daar heel groot fan van. Zaterdag is inderdaad iets meer de... De oudere rockers en poppers, zal ik zeggen. Met headliner de Scabs. We hebben ook Hoover Phonic, maar we hebben ook... De Schmoets.
1: Maar je hebt ook een Nebraska. Is dat een idee van jou? Want jij bent een heel grote Bruce Springsteen-fan. We kunnen daar niet naast kijken. Hè? Hoogstwaarschijnlijk heeft dat toch wel iets gedaan dat jij daarmee over onderhandeld hebt.
0: Ja, kijk, het was zo. Ik ken die band. Ik ken een aantal Springsteen-tribute-bands. En ik krijg dan de vraag van, oh, is dat niks voor een breakout? Ik zeg ja en nee. Ik ben zelf Springsteen-fan. Ik wil ook zijn tributeband, dat moet tot zijn recht komen. Wanneer komt dat tot zijn recht? Ja, als ze een lange show kunnen doen, want zoals Springsteen dat ook doet. Maar die Nebraska, wat is daar zo leuk aan? Omdat het een andere insteek is in zijn repertoire.
1: Het is wel meer de zwarte periode van hem, hè?
0: Ja, het zijn...
1: Het is niet de Glory Days.
0: Nee. Dus het is de folk-Americana-interpretatie en ook van dat soort... Maar met blazers, met extra percussie, met banjo. Allemaal heel... Het staan 16 personen op het podium. Dus het is iets anders. En het was dan eigenlijk... Je zei, ja, als we zoiets doen, dan moet je openen. Want ja, logistiek op zo'n podium, op een festivalsetting, de changeovers zijn echt strak. En zij vonden dat prima. Dus ja, het is een band vanuit Limburg. Zij doen dat heel graag. Zij hebben niet zo heel veel podiumkansen.
1: Het zijn Limburgs.
0: Ja. Ik denk bijna allemaal Limburgers die in de band zitten. Ik weet het nu niet uit mijn hoofd, maar... en zij krijgen weinig podiumkansen natuurlijk. Omdat ze zo'n grote band zijn. En dan een beetje aparte interpretatie hebben van Springsteen. Ja, iedereen wil dan... Als ze dan Springsteen... tribute doen, willen ze de Glowy Days en de Dancing in the Dark en zo verder. Prima. Die bands zijn er ook. Maar ja, die staan dan met 5-6 man op het podium. Snap je? Dus dat is een beetje makkelijker, logistiek. En vandaar dat we... Ik heb dat niet doorgeduwd. Ik vond dat wel leuk om te doen. En onze programmator zei van ja, dat moeten we zeker eens een
1: Johan.
0: Keer doen. Johan.
1: Ik heb het goed onthouden, hè?
0: Ja.
1: Oké, zij openen.
0: Zij openen.
1: En welke uur is het dan?
0: Dat is al 1:30 s'middags.
1: 1:30
0: s'middags. Dus je moet vroeg bij de zaak zijn. Maar ik zie dat ook op Pukkelpop. Mensen komen en gaan daarna nog even terug naar huis of het raske doen. Komen dan later terug. Ze mogen ook blijven hangen uiteraard. Hè. Dus we hebben ook bier en eten en drank en noem maar op. Maar dat is... Breakout ligt zo kort bij het centrum van Breda, dus dat je dat toch wel een beetje hebt.
1: Ja, maar ze zijn met 16, Christophe. Mm-hmm. En elke band heeft bij jou een verschillende seat. Hoe doe je dat bij hun? De kantine van Breda? Of hoe zie je dat dan?
0: Ja, we zitten daar aan de sporthal.
1: Ja.
0: Dus we hebben daar kleedkamers voor al die bands. Dus dat is... Dat is allemaal geregeld.
1: Oké, mooi. Je start daarmee. En wie is de tweede band dan?
0: Dat is een David Bowie tribute. Bowie is ons 10 jaar geleden ontvallen. In 2016. Dat is Tom Hallas met de Moon Lovers. Die ook Alex Agnew backen als die live op het podium staat. Te zingen, hè? Dus niet als comedian. Dus dat is een hele goede band. Zij doen ook T-Rex, zij doen ook The Doors tribute en dus nu ook David Bowie. Dus dat is ook toch wel iets om naar uit te kijken, omdat dat zo'n multifunctionele artiest, een chameleon, het gaat natuurlijk de hit zijn. Het is een set van een uur, een kwart, weet ik veel. Maar dat is, je ziet er niet zoveel David Bowie tribute. En dan daarnaast het al, zijn het de bands die al geen tribute bands meer, dan zijn het Schmoots, Scabs of Vonnek. Dus
1: ja, en dan heb je ook nog een DJ s'avonds.
0: Ja, ja, goed, wij mogen een heel leuk van de stad, dat wij mogen daar tot 3 uur 's nachts doorgaan. Ja, dan, ja.
1: Dat is een mooie uur, hè?
0: Dus je ziet er dan soms mensen echt wel buiten rollen, natuurlijk. Omdat het, maar goed, ja, het mag een feest zijn in de stad. Het mag een feest zijn voor de mensen.
1: Ja, en hoe staat het met de kaartverkoop?
0: Heel goed, ja, zoals ik al zei, die vrijdag. Ik zeg niet dat wat achterliep, maar de zaterdag liep voorop. En nu met Bazaar, ja, nu is in één keer de vrijdag als een raket omhoog gesprongen. Maar ik weet dat zo de laatste week.
1: Ja, is het uitverkocht dan eigenlijk?
0: Nee, we hebben een best groot terrein. Nu, het gaat wel lekker vol lopen. Als ik zo nu de statistieken volg, we hebben zo wat grafiekjes hoe we dat zien. Dan verwacht ik wel dat het goed vol gaat zijn. En het hangt een beetje af van nog de laatste 2-3 dagen of het dan inderdaad aan een uitverkoop gaat. Maar ik vermoed van niet, tenzij dat nog wel kan ontploffen natuurlijk.
1: Bel je nu elke dag Ruben Wijtjes of zo?
0: Nee.
1: Ben je daarmee bezig met weer? Nee?
0: Ja, puur voor veiligheid uiteraard wel. Dus we volgen dat wel op. Maar nu met dit weer is geen risico weer. Het is gewoon, de mensen weten, ja oké, okay, moet een jasje mee pakken, hè. Tja, oké. Okay. Is dat erg? Nee, hè. Ik ben meer op mijn hoede als het 36 graden is en kans op zwaar onweer. Ja. Sommige mensen houden daar nog altijd geen rekening mee. Komen dan met een korte broek, de sletsen en een t-shirt. En hebben dan, ja, allee. Dan kan het gevaarlijk zijn in de zin van, ja, hoe krijgen we hier, als er iets zou gebeuren, dat allemaal netjes geregeld. Nu bij normaal zomerweer, wat toch zo is, 3-24 graden, met een paar wolkjes, ja, en misschien een bui. Ja. Iedereen kan daarmee om, hè, in ons land. Dus,
1: Oké. Okay. Mag ik jou heel veel succes wensen, Christophe. En ook dankjewel dat je hier vandaag in het Centro Ham bent, bij de Vespa Club. Morgen gaan we het hier nog meer te beleven vallen als vandaag. Maar het is ook heel tof, hè? Die
0: ik vind het geweldig. Ik heb hier mooie exemplaren gezien. Ook zo'n kleine bolhoed Fiat. Dat is toch ook altijd nog iets bijzonders.
1: Dat zou iets voor jou zijn, en daar breakout op of zo. Of Afro-Latino.
0: Ja, mag ook, ja. Ja?
1: Ja.
0: Ja. Maar ja, ik heb zo'n break. Omdat, ja, er moeten dan affiches in en een banner en materiaal. Het zal daar waarschijnlijk ook in passen, maar dan zit het in uw nek. Dus ik heb al wat plaats nodig in de auto soms.
1: Oké. Is het goed als we naar Love Games van de Smoots gaan? Want zij zijn er volgende week opnieuw.
0: Ja, en die mannen gaan knallen, dat weet ik nu al.
1: Ja,
0: hè? Ja, die zijn er nu al klaar voor. Dus dat is iets om naar uit te kijken. Allee, dat is Limburgse rock, pop, geschiedenis. Ja, met een uniek verhaal.
1: Ja, mannen. Dat is waar. Dus, we zien jou volgende week, hè?
0: Ja, kom maar langs.
1: Dankjewel, Christophe. De Smoots.

0: Jawel, dit was A Queen. Prachtige plaat trouwens. Gert, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Gert, ik heb jou ook gevraagd, omdat jij iemand bent die van op zijn 18 met de motto rijdt.
1: Inderdaad. Ik had eer een motto dan een auto.
0: Ja, maar dat waren dan andere... Dat waren meer racemachines?
1: Ja, in het begin, ik ben begonnen met een CX500. Dat was een shopperke van Honda. En dan heb ik een Shadow 800 gehad, dat was ook een shopper. En dan ben ik overgestapt naar iets vlugger. Je bent jong, je houdt wat snelheid. Dus heb ik een Bulldog Honda gehad. Een goede racer, een stevige.
0: Wat ik, dat was dan een 1000?
1: Nee, dat was 900.
0: Ah, 900.
1: Bulldog 900. Ja. Dat was toen... Die tijd was dat het van de baanmachine die goed reden, zal ik zeggen. Die vlot ermee gereest eigenlijk. Ja.
0: Beter dan de Ninja van Kawasaki.
1: En ja, dat was het na datum. Dat zijn de opvolgers eigenlijk gekomen toen. Ja.
0: Nu, vandaag de dag, als je die racemachines vandaag de dag, die R6 bijvoorbeeld, die ook ondertussen al... bij mij weten 17 of 18 jaar oud is eigenlijk, hè?
1: Ja.
0: Maar hij blijft snel, hè?
1: Dat is waar, maar ja, we zijn ondertussen ook wat ouder geworden. En ja, tegenwoordig is het ook niet meer te riskeren, want overal wat je moet overal de snelheid aanpassen, 30, 50, 70, dus de processen komen binnen lijkt niks anders, hè?
0: Dat klopt. Maar je bent nu bij de Vespa Club, ja. Hier in de Central Ham.
1: Ja.
0: Mede door jouw vriendin, denk ik.
1: Ja.
0: Zijn er al wat vrienden die zeggen van Gert, we herkennen u niet meer, omdat je niet meer met de motto rijdt zoals vroeger?
1: Nee, helemaal niet, want ik rijd nu nog altijd met een motto, dus ik wissel af. Dus zondags is mijn dag voor met de Vespa Club te rijden. Zaterdag gaan we dikwijls met de motto weg. En mijn vrienden die weten dat, die maken er ook niks uit. En maar nog, mijn leven, ik doe wat ik graag doe samen met mijn vriendin. Wat de rest denkt, dat speelt me geen rol. Hè?
0: Nee, dat klopt. Dat is een zeer goede ingesteldheid, vind ik persoonlijk ook wel. Nu, jij bent iemand die alle machines eigenlijk gereden hebt, hè? Van snelheid tot genieten.
1: Nu rijd ik met een tourmachientje, een sportieve toerder, waar dan mijn vriendin ook van achter goed op zit en dan met vol samen wegrijden. En dan moet je iets kopen wat je met tweeën mee oké zit. Hè? Dus.
0: Ja, en ga je ook op vakantie met die?
1: Ja, we zijn pas naar de Moezel geweest.
0: Ja.
1: En volgend jaar zoeken naar Frankrijk te rijden.
0: Met die tour of
1: ja, met de motto.
0: Nooit met de Vespa?
1: Jawel, ik heb deze jaar een heel grote rit gedaan. Van hieruit naar Rome.
0: Ah, ben je ook mee geweest? Okay.
1: Samen met nog andere drie collega's van de Vespa Club hier. En dat was gewoon een reuze ervaring.
0: Ja, als je nu bijvoorbeeld Silke wil aanraden. Goedemiddag. Hi. Silke.
2: Goedemiddag.
0: Om een Vespa te kopen. Hoe zou je dat dan... Wat zijn de eerste woorden die je gaat zeggen?
1: Ja... Dat hangt er vanaf wat ze juist wilde. Voor een vrouw, ze zeggen altijd een 125, een 300. Als je een beetje ervaring hebt, dan ga je dan een zwaarder tippen. Maar als je begint, zou ik een 125 kopen. En ja, een beetje meerijden met de groep, dat je dat goed aan wordt. En dat je later dan overstapt naar een grotere cc. Hè.
0: Ja, oké. Okay. Heb jij vragen, Silke?
2: Nee, ik was eigenlijk aan het denken van wat het verschil is tussen automatisch of handgeschakeld. Maar daar zeiden ze me ook, want ik was gisteren hier nog met een... Was dat gisteren of eergisteren? Was ik nog even hier met een paar van jouw collega's. En die
0: donderdag.
2: Donderdag. En die zeiden mij inderdaad van, oh ja, maar begin met automatisch in plaats van handgeschakeld. Zit er zoveel verschil in?
1: Ja, een automatisch moet er niks aan doen. Hè. Dat is gewoon gas geven en remmen. Hè. Mm-hmm. Bij manier van spreken.
2: Ja.
1: En een handgeschakelde, dat is ja, dat je... Lekker een auto nu een automatiek en een ander is, dan moet je constant liggen schakelen. Hè. Maar ja, als je dat graag doet, dat is elk type heeft zijn charme, hè, vind ik.
2: Want is het inderdaad het verschil in charme? Is het, als je handgeschakeld rijdt, dat het een andere soort van beleving is dat je dan doet?
1: Ik denk dat wel. Ik heb nooit zelfs mee zo in gereden. Ik heb altijd een automatiek gehad.
2: Mm-hmm.
1: Dus, maar ik hoor van collega's hier en vrienden allemaal die dat wel hebben. En dat is roze. Ik vind dat ook heel knap. Ik geef dat eerlijk toe. Maar ik ken er zelf te weinig van om zoiets aan te kopen. Want als je dat aankoopt, een oude zal ik zeggen, dan moet je er wel iets van kennen, vind ik. Want als je dat elke keer moet wegdoen voordat er iets aan is en dat te maken, dat kost ook heel veel geld.
0: Jij bent geen mechanieker?
1: Nee, helemaal niet.
0: Want veel van de Vespa-mensen hier, dat zijn mechaniekers. Hè?
1: Ja, maar dat zijn de meeste die met oude rijden allemaal. Denk ik toch, in mijn ogen, ja.
0: Ja, ik had er straks jou jouw vriendin hier ook bij mij. En ik stelde haar de vraag, wordt het geen tijd om een vrouwelijke voorzitter? Wat is jouw vraag, wat is jouw antwoord hierop?
1: Ik zou er zelf ook geen problemen hebben. Als hij de koei ingesteld heeft voor de club, is dat allemaal oké voor mij.
0: Ja, weet je wat die vrouwen zeiden? Nee, Werder moet blijven.
1: Ja, dat wel. Op dit moment kunnen we geen betere hebben. Ik geef dat eerlijk toe. Die doet heel veel voor de club. Die is ook mee naar Rome gereden. Die heeft alles uitgestippeld. Dat is een topkerel.
0: Ja?
1: Ja. Mag gezegd worden.
0: Ja? Mag dat gezegd worden?
1: Dat mag zeker gezegd worden.
0: Oké, want dat staat nu op band, hè?
1: Ja, dat mag.
0: Oké. Okay. En hier is hij ook trouwens.
1: Ja, ik vind dat geweldig.
0: Oké.
1: Okay. We zijn goede vrienden, dus dat mag gezegd worden.
0: Jij bent er morgen ook, Gert?
1: Ja.
0: Jullie zijn hier ook. Heb jij hier een motto staan?
1: Nee, ik heb geen auto staan. Nee, ik heb een GTS 300. Heb ik thuis,
0: rijd maar die staat buiten misschien?
1: Nee, ik ben voorlopig... Mijn vrouw heeft me de morgen afgezet hier, omdat ik deze avond graag een pintje wil drinken. En drinken en rijden, dat gaan we niet samen. Hè.
0: Nee, dat is waar. Mag ik jou bedanken?
1: Dank u wel. Graag gedaan.
0: Tot later.
1: Oké, dank u wel. Bedankt.
0: Dankjewel.
1: Heb ik ook eens meegemaakt?
3: Dat werd niet binnenkwam als je meegemaakt. Ik kan niet beter.
0: Ja, maar dat mag je zo wel. Ik heb dat niet gezien, die komt juist binnen.

0: Jump for Joy. Ooit was dat een hit van die twee Nederlanders. Ik weet zelf niet meer. Weet jij het nog, Marco, hoe dat zij noemde?
1: Nee, niet echt.
0: Nee.
1: Niet echt.
0: Miranda, weet jij het?
2: Ook niet, helemaal niet.
0: Oké, geen probleem. En Peter, die zal het ook niet weten, denk ik, hè?
1: Nee, totaal niet.
0: Nee. Oké, goed. Marco en Miranda, we waren donderdag hier nog voor even een kort filmpje te nemen.
1: Dat klopt.
0: En wat ik dan deze morgen hoorde, jullie hebben elkaar leren kennen via de Vespa Club. Hoe knap is dat wel?
2: Ja.
0: Hoe romantisch ook wel.
1: Dat is zeer top en zeer goed gegaan. Onverwacht ook. We waren al eigenlijk een beetje naar elkaar toe aan het groeien, zonder dat we het zelf wisten. Iedereen in de club had dat al lang door, van zie die twee, dat wordt wel iets. En toen in Oostende, tijdens de dagen van de Vespa Club van Oostende, was er in het hotel 's morgens, gingen we eten. En ja, we waren de dag van tevoren ergens naartoe geweest. Een goed cafeetje waar je kon dansen. En daar was iemand die een bloemen kon brengen. Dat weet je wel, die mensen komen bloemen. Ja. Had de eigenaar daar voor elke vrouw een roos gekocht. Die hadden we meegenomen naar het hotel terug. We hadden toen nog niks. En Miranda had een roos.
2: En op de weg naar het hotel terug vroeg Marco, mag ik die roos van u? Ik zei, nee, dat is mijn roos. Ik wil die roos en ik wil er iets mee doen. Maar je krijgt ze morgen, je krijgt ze terug. En inderdaad, een dag nadien zat hem op zijn knieën met de rozen in de mond. Als we op het ontbijt kwamen, dan heb ik die ook met mijn mond terug aangenomen.
0: Oké. Okay.
2: En zo is eigenlijk stilletjes begonnen.
0: Die dansavond is er veel muziek gedraaid. Jawel. Hebben jullie ook geslouwd?
1: Nee, zo'n café was het niet. Het was meer van de ambiance, het waren geen dragen.
0: Oké, maar op welke nummer zouden jullie goed kunnen slouwen?
1: Dan moet je mevrouw.
0: Maar je moet dat nu wel hier doen, zelfs, hè?
1: Ah, sorry, dat kan.
0: Dat kan,
1: hè? Dat kan, ja. Ene plavij, dat moet wel lukken hier, hè? Ze zijn niet te groot, hè?
0: Welk nummer zou het mogen? Stairway to Heaven van Led Zeppelin.
2: Ja, dat mag.
0: Ja, Stairway to Heaven. En ik zie Walter ook goed knikkend dat dat een mooie plaat is. Hè? Nu, ik wil het toch nog wel hebben over de Vespa Club hier. Hè? Want jullie zijn ook alle twee enorm bedreven in veel werken hier. Hè? Want ja, die Vespa Club, dat is plezant. Maar zoals vandaag en morgen, daar komt heel veel bij kijken. Hè? En dat is ook iets wat jullie ook heel veel doen voor die club, hè?
2: Ja.
0: Heeft dat te maken met het bestuur van jullie dat zo goed samenwerkt?
1: Onder andere, maar je hebt ook onze mensen nodig natuurlijk. Hè. Zonder de leden die actief meewerken,
0: ja,
1: heb je geen club, kan je niets doen. Zo bijvoorbeeld zoals de Belgian Vespa, daar kun je niet uit de grond stampen met niemand die alleen bestuurt, dat lukt niet. Je hebt echt je leden nodig die geëngageerd zijn. En gelukkig hebben we die mensen in huis die enthousiast meewerken. Je hoort dan ook van andere clubs. Als ze naar de Center Loham komen, dan komen zeggen ze iedereen van, daar word je mee lach ontvangen, verder geholpen.
2: En dan wisten ze dat het in orde is.
0: Ja. Miranda, ik dacht dat jij in de week vertelde, jullie hebben 5 festivals, denk ik. Hè?
2: Met ons twee samen hebben we er 5.
0: Ja. 5, hè? Ja. Ga jij er nog bij komen?
2: Als ik nog één kan op kop tikken van 1961, dan zit de kans erin. Dat is mijn geboortejaar.
0: 61?
2: Ja. 1961.
0: En is het dan ook een goed jaar van? Want hoe werkt dat bij Vespas eigenlijk? Moet je dat echt per jaar kopen? Zoals bij gitaren, Gibson bijvoorbeeld. Die zijn niet elk jaar even goed, blijkbaar. Hoe zit dat bij Vespas eigenlijk?
2: Dat zou ik niet kunnen zeggen.
1: Niet echt. Dat is eigenlijk de smaak waar je wil voor gaan. Dat je graag ziet, wat je graag hoort. Zoals de classics. Dat is een tweetakt. Als je dat motor dan hoort draaien, dat is een geweldig geluid. Daar word ik al verliefd op eigenlijk.
0: Ja.
1: En zo hebben we er nu een paar bijgekocht. En dan natuurlijk, als je de moderne liever ziet, okay, dan kom je moderne, dan kun je ook verder mee rijden. Dat motor is al wat beter. Maar het is niet zoals de wijn van dit jaar of zoals jij wilt zeggen. Nee. Het is eigenlijk wat je graag ziet, wat je graag wil mee rijden.
0: Ja, hoe zie jij die wereld, Marco, binnen 10 jaar? Want ja, de wereld is in een enorme verandering. En hoe zie jij die wereld van Vespa?
1: De wereld van Vespa? Ja, je ziet in de autowereld natuurlijk meer en meer elektrisch. Vespa heeft ook er eentje uitgebracht. Maar je ziet toch in de Vespa-wereld dat dat niet aanslaagt. En ik hoop eerlijk gezegd, wij zijn, zoals we in Engels zeggen, petrol-minded. Dat het toch een beetje mag blijven duren. dat je toch echt dat geluid hebt en ook de geur van de tweetakt, dat heeft wel iets. En dat mag van mij blijven bestaan.
0: Ja, want er zijn zoveel mensen die eigenlijk niet volledig in dat verhaal willen van AI, maar toch doen we het.
1: Dat klopt.
0: We snappen niet waarom dat er geen soort revolutie komt, een gezonde revolutie. Mm. T-Rex heeft er ook wel een mooi nummer van, denk ik, van Revolution. Mm-hmm. Maar ja, je snapt het eigenlijk niet, hè, Miranda?
2: Echt niet.
0: Welke mooie reis met de Vespa willen jullie nog samen doen?
2: We hebben er al een paar gedaan. We hebben 2 jaar geleden zijn we Italië geweest, hebben we de Stelvio gedaan. Plus nog al de bergtoppen die er langs lagen. Ik denk dat er dan 9 waren die we er ook nog bijgenomen hebben. Vorig jaar hebben we de Mont Ventoux gedaan.
0: Ja.
2: En dit jaar zullen we terug de Stelvio gedaan hebben en nog eens verder naar
1: Bergamo
2: te rijden. Maar toen is er een stom ongeval gebeurd dat we onze vakantie moeten annuleren hebben. Maar dat kan de pret niet derven en dan gaan we nog een weekje de moezel een beetje dichterbij.
0: Ook met de Vespa?
2: Met de Vespa, ja.
0: Hoe lang doe je daarover? 4 uur of zo?
2: Nee.
1: Als je nou daar moet rijden aan de moezel, dat is te zien.
0: Recht de auto was dat ongeveer 2 uur, denk ik.
1: Dat klopt, maar met de Vespa rijd je nooit recht op recht. Ook niet op de autostrade. Dat is niet plezant. Je moet uit de binnenwegen nemen. Mm. Je kunt genieten van het landschap en dergelijke. Je moet ook af en toe natuurlijk stoppen voor iets te drinken en dergelijke. En dan, als je naar de moezel rijdt, een goeie 5-6 uur toch.
0: Maar is het dan met GPS dat jij rijdt?
1: We rijden wel met GPS, ja.
2: Nee, we rijden met onze Vespa.
0: En bijvoorbeeld, wat ik ook soms zie bij van die zware motos, zo muziek, hebben jullie dat? Ik hoor soms zo mensen aan de rode lichten, staan ze daar dan? En dan komt daar een of andere plaat uit, hè, met zo die purple of zo van die dingen. Bij jullie is dat niet?
2: Wij met ons twee.
0: Maar gebeurt dat wel bij Vespa?
2: Er zijn er wel die dat hebben.
1: Er zijn er, maar er zijn er weinigen die ook wel met muziek in de oren hebben natuurlijk als aan het rijden zijn. Maar dat zijn niet de meerderheid, belangen niet. We babbelen een beetje onderweg met elkaar.
0: Marco, uw collega's, uw vrienden zijn een paar weken geleden naar Rome geweest.
1: Ja, fantastisch.
0: Hoe spijtig vonden jullie dat je er niet mee kon?
1: Verschrikkelijk. Ik had mee kunnen gaan, maar dat was te veel dat ik van vakantie moest opzeggen. Dus dat ging niet. Het ging eigenlijk niet, want ik heb er nog spijt van eigenlijk dat ik niet mee kon gaan. Miranda trouwens ook. Dat was een unieke kans, een unieke beleving. Want die 4 mensen hebben een geweldige, geweldige reis achter de rug. Als je het ziet, wel beelden dat ze ervan gemaakt hebben, foto's. Het is ongelooflijk geweest.
0: Ja. Jullie zijn de eerste die elkaar gevonden hebben via Vespa. Weten jullie nog weet van andere koppels die nu na jullie gekomen zijn, die ook koppels geworden zijn?
1: Dat klopt. We zijn de eerste, maar niet de laatste. En dan, ik heb het aan tafel gehad, ik weet het niet, Gert. Ja. De Gert en Sonja.
0: Ja, juist.
1: Ja, dat waren de volgende.
0: Ah, oké, dat wist ik dus niet.
2: Ja, Gert en Sonja is ook een koppel geworden in de Vespa Club.
0: Mm-hmm. Oké, mooi. Ik zou zeggen, volgende keer als er nog iemand van een dating site bij mij komt om een interview, dan zeg ik van ja, je kan beter bij de Vespa Club gaan.
2: Ja,
0: want daar vind je tenminste een echte vrouw.
1: Voilà, dat is ook. Met de roos was het een schot in de roos.
0: Dat is mooi. En jullie gaan nu dansen op Stairway to Heaven, hè?
1: Dat gaan we doen.
0: Dankjewel.
2: Dankjewel.
1: Oké, dank u.

way to heaven.

0: Joyride van Roxanne. Ze is ook al een paar jaren dood, hè. Ronnie, was jij fan van Roxanne?
1: Ja, niet echt. Maar, ik hou wel van alle soorten muziek, eigenlijk.
0: Ja? Heb jij het juist aan het dansen geweest op Stairway to Heaven?
1: Nee.
0: Nee. Heb je dat ooit wel gedaan met jouw vrouw, met Carina?
1: Ik denk dat niet, hè.
0: Hebben jullie ooit gedanst op Stairway to Heaven? Nee. Marco heeft dat dan juist wel gedaan met zijn vrouw.
1: Ja. Die is jonger, dat is wel.
0: Dat is waar, maar hij heeft ook evenveel Vespas als jullie. Hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Ook vijf, hè?
1: Ja. Maar die zijn met tweeën, hè?
0: Die zijn met twee.
1: Ik zijn maar alleen. Maar zij rijdt niet, hè?
0: Nee?
1: Mijn vrouw rijdt niet. Die zit bij mij even achterop. Ik heb één moderne Vespa, de GTS 300, en daar rijden we samen mee. Want zij rijdt niet met de Vespa.
0: Nee. Ja. Heb je dat nooit gedaan, Carina?
2: Nee, ik kan dat ook niet. Ik heb evenwichtstoornissen, okay. En dan kan ik dat zelf niet. Nee. Maar achterop zitten, dat lukt wel.
0: Wat vind jij allemaal van het Vespa-gebeuren hier?
2: Oh, plezant, hè?
0: Ja. Dus, kijk jij zo uit aan die zondag? Want ja, jullie gaan toch heel veel Vespa-weekends hebben jullie toch met de club. Kijk je daar naar uit?
2: Ja. Alleen de grote ritten, dat doe ik zo niet mee, omdat dat voor mij te lang is. Maar anders ben ik er altijd bij.
0: Ja. Dus, oké. Okay. Ronnie, dus ja, je hebt dus vijf van die Vespas. Dat zijn er denk ik een paar hier.
1: Eén. Ik heb er één, dat is deze grijze peeks. En dan, ja, met bolken, hè. Als bolken.
0: Ja, want dat moet je mij wel eens vertellen. Waarom ben je zo verliefd op jouw bolken? Want dat is ook Italiaans.
1: Ja, dat is Italiaans. En ja, dat is spontaan gekomen in een Vesparit te doen. En we waren in de buurt van Kortesum. Stond dan langs de kant te koop. En mijn vrouw, ja, die zag dat heel graag. En bolken. Thuis gekomen, de auto ingesprongen en terug naar Ginder gereden voor eens gaan te kijken. Ja, en zo is dat. En ja, daar reden wij ook regelmatig met bolken rond. En doen wij ook oldtimer evenementen. Zo,
0: ja. Ja, dus hoeveel kilometer kan je daarmee rijden eigenlijk?
1: Met een volle pak, zo een napbak, rond de 400 kilometer.
0: Dat is toch wel.
1: Ja, ja, dat is een napbak van 20 liter. Dus dat verbruikt niet zoveel.
0: Maar mag je daarmee in de stad? In Antwerpen?
1: Nee, dat mag niet.
0: Die fascinatie van Vespa, waar is die bij jou begonnen eigenlijk?
1: Ja, dat is in 2011. Ik ben er van in het begin bij de Vespa Club. En ja, vroeger was ik altijd maar fietsen, veel gefietst. En ja.
0: De koersfiets dan?
1: Ja, altijd met de koers of mountainbiken. En ja, veel vrouwen alleen thuis. En ik zei, toen hebben we eerst een Vespa gehuurd met de familie. En we hebben dat eens gedaan. En zo is dat een Vespa gekocht. En ik zei, ja, dat kan mijn vrouw altijd mee zondags. Toen ben ik een beetje gestopt met fietsen. En ja, zo is dat gegroeid dat tot nu. Ja.
0: Hoeveel kilometers heb je al gedaan ongeveer met de Vespas?
1: Ja, ik heb op mijn moderne heb ik er nu 75.000.
0: 75.000. En het is nieuw gekocht?
1: Ja, er stond 1500 kilometer. Dat was drie maanden.

0: van de auto dat ik weer gekocht heb en de rest. Ja, en plus, ja, die andere heb ik ook al wat kilometers mee gedaan. En, we zitten rap op 100.000 kilometer. Hè, als,
1: ja. Ben jij zelf ook mechanieker dan?
0: Ja.
1: Want ik denk, hetgeen wat jij doet, hè, als je er zo vijf hebt, dan ook nog dat blokken. Ja, als je daar de mechaniek van kent, is dat wel leuk, want als je daarmee naar de garage gaat, dat kost wel...
0: Ja, ja. Ik probeer, in het mogelijke wat ik kan, probeer ik er zelf heel zelf aan te doen. Als het echt wat, wat technisch is, van een motor, dan laat ik het iemand anders doen. Maar, hè, onze mechanieker, de Jurgen, Vespa. Van, en het bolken, ja, probeer ik, ik onderhoud dat ook zelf. Ik heb hem dit jaar nog verleend. We hebben die nu 6 jaar, hè? 6 jaar.
1: 6 jaar?
0: Ja, en we hebben die dit jaar eens terug helemaal laten herspuiten. Dus volledig te lak, blote lak en terug in spuiten. Dus ja. Dat heb ik wel laten doen allemaal. Ja,
1: als je dat nu morgen een goede prijs voor krijgt, doe je het dan weg?
0: Dat weet ik niet. Dan moet het een serieuze prijs geven, ja.
1: Want ik had straks hier Marco uit Genk. En die zegt, ja zegt hem, die Vespas, we praten over geld. Maar die zijn voor mij geld waard. Dat is iets waar je van houdt.
0: Ja.
1: Dat is gewoon niet weg.
0: Nee, dat is zo'n beetje... Dat is ook iets dat houdt zijn waarde wel een beetje als je dat onderhoudt, toch? Hè? Je moet dat niet, moet dat een beetje onderhouden. Hè?
1: Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat jullie andere vrienden gekregen hebben via het Vespa rijden eigenlijk. Hè? Want ja, als je bijvoorbeeld, zoals jij, met koersen, ja, dat zijn meestal van die mannen die, als je daarmee gaat rijden, die willen winnen.
0: Ja, nu.
1: Dat is toch een soort competitie dan? Ja. Dat is toch wel heviger, nee?
0: Nee, dat is gewoon toeristen zijn.
1: Wat doe je dan nog, fietsen?
0: Ja, ik fiets nog.
1: Ah, je blijft nog fietsen?
0: Ja. Dus, maar niet zo lang als... ik heb ook twee slechte knieën, zou ik maar zeggen.
1: Ja.
0: En mijn knieën een beetje sparen.
1: Ja. Een vraag die ik vandaag nog niet gesteld heb aan iemand uit deze Vespa-wereld, dat is, zijn jullie tevreden over de autobanen hier en over de banen waar je moet over rijden? Want ik kan me ook wel voorstellen, als jullie zo in kolonnen rijden, ik zie jou lachen.
2: Als je achterop zit en heeft dat dan altijd niet gezien, dat er dus een kot is of een bult is,
1: ja.
2: En je zit dan achterop, dan wipt er wel eens van achter. Soms zijn de wegen wel heel slecht. Ja,
0: de wegen zijn ideaal, de best.
2: Ja.
0: Dat weten we in België. Hè, van die...
1: ja. En processen, hoe zit het daarmee eigenlijk?
0: Voor het moment hebben wij nog geen proces, hebben de Vespa nog geen proces gehad.
1: Nee?
2: Nee.
0: Maar bij ons balken ook niet. Ja, je kunt er niet hard meer rennen.
1: Nee. Nee, maar hoor je dat wel van collega's dat die wel processen krijgen?
0: Ja, maar er zijn er maar.
1: Peter kijkt, knikt ja. Robert niet, denk ik. Hè.
0: Nee, maar het gaat er vooral, als je weg, wel eens dan ook weg, kapitein, hè, dat we de groep voorbij steken. En de laatste tijd is dat wel eens gebeurd dat je is geflitst. Want, maar je mag overal maar 30 en 50 niet meer. Hè, en je hebt altijd alles niet gezien. Hè.
1: Nee.
0: De borden en
2: proberen er wel rekening mee te houden. Ja,
0: dat is moeilijk.
1: Ja. Oké. Mag ik jullie heel veel succes wensen met alles wat jullie doen. Zou je graag een plaat willen horen? Iets dat je wil horen nu? Carina, jij mag kiezen.
2: Wil ik Tina Turner horen. Simple the best.
1: Ja? Is Ronnie Simple de best?
2: Ja.
1: Oké. Okay. Heb je gewoon gezegd. Ik hoop dat we Tina Turner kunnen spelen. Ik zie het verschijnen. Dus u mag het spelen. Walter. Ja, het blijft even...

0: breakfast in Vegas. Praga kan uit Herselt, Maurice Engelen. Roel, heb jij ooit een breakfast in Vegas gehad?
1: Nee, gelukkig.
0: Heb je dat nummer ooit gezongen?
1: Nee, dat heb ik zelfs nooit gezongen.
0: Want je bent een goede zanger.
1: Andere nummers wel, maar dit doe je per toeval niet.
0: Welke andere?
1: Oh, mijn Nederlandstalig repertoire, hè, normaal gezien. Hè. Gespecialiseerd om de tonen in andermans oor te laten fluiten.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja, nee, dat is niet
0: is het dan een vorm van irritatie naar mensen toe?
1: Nee. Ik probeer de mensen een beetje een positieve smile op hun gezicht te doen. Maar eigenlijk moeten ze handen op het stuur houden. Terwijl ze na mijn gezang eigenlijk de twee vingers in hun oren zouden moeten doen. Maar dat is helemaal geen zicht op de Vespa. Hè.
0: Ik heb hier al een paar wegkapiteins bij mij aan boord gehad. Hè. Maar ze hebben mij gezegd, Roel, dat is gewoon het beste wegkapitein dat je kunt hebben. Wie is de beste volgens jou?
1: Ik denk dat wij vooral in groepen de beste zijn.
0: In groep,
1: ja. In groep de beste zijn, ja.
0: Maar wat is voor jou een goede wegkapitein? Wat moet hij goed kunnen?
1: Oh, ik denk dat de wegkapitein iemand is die vooral onmiddellijk moet kunnen anticiperen op bepaalde situaties die zich voordoen tijdens de weg. En, of tijdens de rit. En dat het vooral het samenhorigheid is om onze leden op een veilige manier een heel leuke belevenis te laten hebben van een Vespa-rit.
0: Ja, heb je al ooit problemen gehad dat bijvoorbeeld een auto niet meer kan stoppen of zo? Want ik kan me wel voorstellen dat wel eens gebeurt.
1: Uiteraard. Niet meer kan stoppen, dat zou ik dan een beetje durven tussen aanhalingstekens zetten. Het is dan vooral een beetje het stoerdoenerij en het niet willen stoppen. Dat hebben wij al verschillende malen meegemaakt. Dus bijna tot de verkeersagressie toe. En dat kan ik uiteraard zo twee voorbeelden uithalen. X aantal weken geleden waren we met een beperkte groep onderweg. En wilden we een hoofdbaan afzetten. En kwam er een auto aan. En die op dat moment was dat toch het stoerdoenerij dat hij tot tegen de enkel van onze wegkapitein reed. Een andere anekdote is dat we met een hele groep, een grote groep aan het rijden waren en dat daar twee motards aankwamen. En die motards die wouden absoluut voor ons als Vespa-rijder niet stoppen. Nu, uiteindelijk gezien en alle gelukheid is alles wel zeer goed gekomen en zijn er geen ongelukken gebeurd.
0: Ja, nu, als jullie motto's tegenkomen, dan steken jullie de hand op.
1: Ja, dat zou zo moeten, hè, de hand op. Of we maken met ons twee vingers de vorm van vrede, de V van vrede. Maar ik moet wel eerlijkheidshalve toegeven dat er toch ergens wel iets ongekend is tussen een motaar en een Vespa-rijder. Want we proberen dat her en der wel een keer. En meestal moet ik zeggen dat de handen van de motaars naar de Vespa-rijders niet terug worden opgestoken. Raar, ik weet het niet, maar inderdaad, dat is zo'n beetje een ongekende of ongeschreven regel dat ze dat doen, inderdaad.
0: Maar kennen ze die Vespa-wereld wel genoeg? Want ik kende die Vespa-wereld ook niet. En hetgeen wat ik vandaag hier allemaal meemaak, ja, dat zijn echte vrienden voor het leven.
1: Klopt, en dat zal uiteraard ook wel in de motorwereld zo zijn. En uw vraag zou ik willen zeggen van, kennen ze dat wel genoeg? Misschien is het allemaal goed dat ze het niet genoeg kennen. Ieder zijn hobby en ieder zijn lusten, maar ik denk, ik ben vroeger ook motaar geweest. En ik moet wel eerlijkheidshalve toegeven, de wereld is zo anders en toch zitten we op onze twee wielertjes te rijden. Maar het Vespa gebeuren of de belevenis op een Vespa is zoveel mooier als op een motor. En dan spreek ik vooral, motaars zijn natuurlijk geschikt over een stuk autobaanrijden. En wij zijn eigenlijk gespecialiseerd om de typische binnenwegetjes gaan op te zoeken. En ik kan u garanderen, als ik hier een cirkeltje mag trekken van ongeveer een 50 kilometer rondom de Senderlo, dat wij de gedachtegang krijgen dat wij zowel in Italië als in het zuiden van Frankrijk als in Normandië bij wijze van spreken gezeten hebben. En dat moet ik wel zeggen, bij een motor is dat gevoel toch net iets minder.
0: Maar kan dat ook zijn dat bijvoorbeeld de media te weinig schrijft over Vespa-rijders? Wat jullie echt wel zelf, hoe dat jullie die wereld zien?
1: Ja, en ik denk ook wel, ja, dat klopt. Vespa-rijders komen iets minder in de media. Maar langs de andere kant moet ik toch wel zeggen dat ik op een zeer fiere manier toch lid ben van de grootste club hier in België. En namelijk de Vespa Club te Senderlo. Met meer dan 250 leden. Dan zou het toch eigenlijk niet zo ongekend mogen zijn. Maar inderdaad, op de dagelijks straatbeeld is dat toch nog net iets anders.
0: Ja, want misschien ook moeten jullie eens een paar straatreizen doen of zo. Dan kom je misschien op in het
1: pers. Dat is illegaal, hè, straatreizen. Hè? Dus we mogen dat niet. Hè? We mogen dat niet. Hè? Dus we proberen ons zoveel mogelijk aan de regels te houden.
0: Dat kan je uitleggen aan de media. Van wij doen dit om aandacht te krijgen, want zo doen heel veel mensen vandaag het.
1: Ik denk dat het vooral te maken heeft dat het Vespa-wereld niet stoer genoeg is. Hè. We zitten in een heel ander segment. We zitten ook met veel minder cilinderinhoud te rijden. Qua snelheden is dat toch wel een stukje lager. Hè. Met momenten als wij met een zeer grote groep terechtkomen, liggen wij maar net gelijk aan het gemiddelde van een goede wielerploeg. En dat is circa 35 kilometer per uur dat we afleggen. Dus dat kun je totaal niet vergelijken. Daardoor is ook het genot eens des te groter.
0: Maar die gaan, want je hebt een 350, denk ik dan.
1: Ja, een 300. Hè, 300. 300, ja, 300. Ja, 300, ja.
0: Die kunnen toch wel 100, 120 kilometer?
1: Ja. Maar dat is die 100, 120 kilometer per uur, die halen wij ieder jaar niet. Dat is heel uitzonderlijk als wegkapitein dat je wel eens naar de 100 gaat om bij die groep terug te komen. Maar in normale belevenis zitten wij, alleen laat ons zeggen, gewoon tussen de 50 en de 60 kilometer per uur te rijden.
0: Ja, als jij een groep begeleidt, ja. Hoeveel rijders zijn dat dan?
1: Oh, dat is afhankelijk, maar bij ons in de Vespa Club te Senderlo is dat tot over enkele maanden of jaren altijd rond de 40 geweest. Maar de club is zo aantrekkelijk en we hebben zoveel de laatste jaren en maanden zoveel extra leden aangetrokken dat wij soms op pad zijn met 60 Vespa's.
0: 60 Vespa's?
1: 60 Vespa's, ja.
0: Hoeveel mensen, veiligheidsmensen zijn er dan?
1: Ja, dat zullen wij. Allee, is ook allemaal een beetje afhankelijk, hè, van dag tot, of van zondag tot zondag. Maar wij zitten ongeveer met een ploeg van 20 wegkapiteins. En meestal zitten wij toch wel, denk ik, rond de 15 die er courant zijn om de groep te begeleiden.
0: Zijn er ook hoofdbegeleiders? Of zijn jullie allemaal samen?
1: Wij zijn allemaal samen. Dus onze groep bestaat eigenlijk uit leden die de belevenis aangaan iedere zondag om een mooie rit. En wij hebben daar wegkapiteins bij die dus voor de veiligheid zorgen. En we hebben dus een ritmeester. Een ritmeester is de persoon die voorop rijdt en die al zijn energie weken van tevoren gestoken heeft om een zeer mooie rit uit te stippelen. En die ook weken van tevoren enkele malen gaan verkennen is.
0: Ja, jij krijgt ook die briefing een paar weken ervoor. Krijg je een briefing van daar gaan we naartoe, daar zijn de punten waar je moet op letten? Of hoe?
1: Nee. Wij zijn een groep en ieder jaar wordt het door het bestuur worden wij uitgenodigd op een algemene vergadering van ritmeesters en wegkapiteins. En daar mag iedere ritmeester of wegkapitein mag daar zijn zeg doen. En je bepaalt volledig vrij hoeveel ritten dat u het jaar erop wenst te doen en in plant. En dan wordt dat mooi allemaal op een file gezet. En die worden dan door het heen, de winterperiode, de winterstop, worden die ritten uitgewerkt. En dan komt dat op een bepaald moment komt dat op de kalender. En kunt je juist volgen, dan rijden we die richting uit en dan rijden we die richting uit en zo verder en zo verder.
0: Ja, maar ik kan me wel voorstellen als je morgen naar Oostende gaat,
1: ja.
0: Bijvoorbeeld, ik zeg zo maar iets, dat je weet waar de gevaarlijke punten zijn, waar je extra moet opletten.
1: Ja, toch niet. Dat wordt aangegeven door de ritmeester. De ritmeester weet normaal gezien de rit quasi van buiten en die geeft dus vooraf aan waar de bottleneckpunten zijn. Maar ik moet ook wel zeggen, u zelf als wegkapitein, wij kijken dus constant op onze GPS en tegenwoordig zijn die toestellen zodanig uitgerust dat wij van tevoren al wel wat signalementen krijgen van de gevarenkruispunt of we komen aan dit of dat allemaal. En wij anticiperen op dat moment en we gaan dus eigenlijk als wegkapitein al vooruit rijden. Zodanig dat de ritmeester al gerust kan zijn van kijk, in die bottleneckpunten staan al bepaalde wegkapiteins klaar om in te grijpen bij bepaalde situaties.
0: Oké, Roel, dank je wel voor die uitleg. Maar toch nog, voordat we afsluiten,
1: ja.
0: Ik vind gewoon dat de Vespa Club de Senderlo Ham jou moet maken als de veiligheidsagent, de man
1: De man, ik hoef de man niet te zijn.
0: Jij moet hier de gouden medaille krijgen, want juist. Hoe dat jij het nu uitgelegd hebt, ja, zo hoor ik het anderen niet zeggen hoor.
1: Oké, dankjewel. Dat neem ik mee als compliment. Maar laat mij afsluiten met het volgende. Ik hoef absoluut de man niet te zijn en ik had heel graag gehad dat wij samen nog een hele mooie tijd kunnen tegemoet gaan met de Vespa Club en met de leden die we nu hebben. En zeker en vast een compliment aan het bestuur van de Vespa Club te Sanderlo.
0: Oké, dat is goed. En laat u nooit verleiden door de politiek, hè?
1: Nee, dat zou wel eens... Dat zou wel eens een meer dan een gevuld programma kunnen zijn.
0: Oké. Mag ik jou danken?
1: Dat is zeer graag gedaan.
0: Je hebt nu beloofd dat je mee gaat zingen met Matthias Rijn.
1: Voilà.
0: Dus...
1: Ik zou de spits willen afwijden met de eerste volgende woorden van Matthias Rijn en zeggen, gans Vespa Club de Sanderlo, ik lieb dich. Want okay. Daar gaan we het uiteindelijk naartoe leiden.
0: Oké, dankjewel. Je hebt me echt wel verrast.
1: Oké, dankjewel.

0: I'm gonna be 5000 miles. Hey, dag Peter. Jij bent de andere Peter, hè?
1: Ja.
0: Peter, vertel eens, jij bent ook een Vesperado.
1: Klopt.
0: Vanmorgen was een collega van jou, ook hier, Gunther, deze middag. Jij bent hier in de Vespa Club, maar Klopt. Jij bent ook in Antwerpen, als Antwerpenaar bij de Vesperados daar.
1: Ik ben lid van de Tessenderlo, ik ben geen Antwerpenaar.
0: U bent geen Antwerpen?
1: Nee, ik ben van de Kempen. En ik ben lid van Antwerpen, maar eigenlijk Vesperados België.
0: Ja, ja, maar je bent wel van de provincie Antwerpen, toch? Hè?
1: Dat klopt.
0: Ja, dus die wij horen dat hier graag dat Antwerpenaar zijn. Nee. Zeg, vertel eens Peter. Jij bent hier al lid van 2010? Of?
1: Nee, sinds dat de Tessenderlo Belgian Vespa Days georganiseerd heeft. Zijn wij met enkele Vesperados lid geworden van
0: 2024 dan?
1: Jaar of drie, vier?
0: Dat is
1: 24 dus. Ja. Ja. 24?
0: Ja.
1: Ja, 24.
0: Oké. Okay. Ja, je bent een van de leden, zoveel leden eigenlijk. Hè, want ja, jullie zijn de grootste club van het land.
1: Ja.
0: Waarom ben jij als Kempenaar naar hier gekomen? Was dat omdat bij jou, want ik ben van Geel of van waar ben je?
1: Nee, hij is op de berg. Ja. Allee, Bijzen, zoals men dat zegt.
0: Ah, dat is geen club, denk ik. Hè?
1: Of,

0: Ons gevoel, waarom dat wij zijn blijven hangen, is dat de organisatie van die Bells & Vespa Days op zo'n hoog niveau lag dat wij hier leuke dagen hebben doorgebracht, leuke feestjes s'avonds, wat niet onbelangrijk is, overdag rijden, s'avonds feest vieren. Vriendelijke mensen, heel veel mensen die wij kenden, van andere bijeenkomsten eigenlijk. En toen wij daarna beslisten van, ja kijk, we blijven daar hangen, het is leuk en aardig, hebben wij ons hier altijd welkom gevoeld, ondanks dat wij een beetje buitse beentjes zijn. Wij zijn doorwinterde tweetaktrijders. Wij rijden met een zeer zichtbaar logo van de Vesperados op onze rug.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat een beetje aan een motorbente doet denken, maar wat het helemaal niet is. Wij zijn zeer zichtbaar en wij zijn ook, moet ik dat zeggen, als wij ergens met ons team binnen de club op een activiteit zitten, zeer aanwezig. Positief of negatief, dat is een beleving, maar de mensen, de andere leden weten dat we er zijn, omdat wij zo'n hechte band zijn en die past wel, merken wij, binnen de groep van de Tessenderlo.
1: Ja, dus eigenlijk ben je aangesloten bij twee clubs?
0: Ja.
1: Wat gebeurt er als je vandaag een rit hebt met de Tessenderlo?
0: Maar
1: als je een club bij de club vandaag van de Tessenderlo een rit hebt, maar ook van de Desperados,
0: is er geen overlap, dus dat maakt niet uit.
1: Nee, is dat niet zo?
0: Nee.
1: Want dus, hebben jullie zelf bij de Desperados ook zo'n feest zoals wat zij vandaag hier en morgen doen?
0: Ja, maar niet zo groot. Ik bedoel, wij doen lokaal per provincie, doen wij ook rondritten zoals deze, die open zijn voor Desperados alleen, maar ook voor sympathisanten van. De nuance bij ons is dat wij alleen twee taktrijders hebben en niet zoals in Tessenderlo alle Vespas. En wij doen één keer per jaar in een andere provincie een nationale Vesperadesdag eigenlijk. Ja. Waar dat de een pakt dat grootser aan als een andere, denkt vanaf hoe lang dat je al bestaat eigenlijk.
1: Heb jij ooit bij een andere motto gereden?
0: Ik heb in het verleden met Honda Goldwing, BMW gereden en Moto Guzzi.
1: En zo'n in Californië dan, van Moto Guzzi?
0: Nee, een Le Mans versie, dus een racemodel.
1: Een racemodel. Ja. Je stapt dan over naar die Vespa-wereld. Dat is toch heel anders?
0: Ja. Dat is.
1: Ben je dan een rustiger type geworden?
0: Nee. Ik heb, mag ik niet te luid zeggen, geen standaard Vespas.
1: Nee?
0: Het zijn allemaal getuned blokken.
1: Zo. Ja, oké. Okay. Hoeveel Vespas heb je zo?
0: Momenteel 5.
1: Ook 5, ja.
0: Ja.
1: En welk bouwjaar?
0: Degene waar ik vandaag mee gereden heb, 63, 91, 2000 en 2 van 2009. Dat zijn dan moderne en één in opbouw, ja, van 58.
1: Ja, hoe zie jij die Vespa-wereld, heel die scooterwereld eigenlijk, hoe zie jij die evolueren?
0: Het is een beetje een hype eigenlijk. Je ziet dat dan alle modellen die modern worden nagemaakt en die op de markt komen. Heel veel mensen springen erop. Dat is een leuke scooter. Mm-hmm. Ik bedoel, je kunt als alternatief naar een Lambretta moderne gaan. Maar de scene van de oudjes, zoals wij dat zeggen, daar kom je ook heel veel mensen tegen die ik ken vroeger uit de VW-scene, waar ik ook heel actief ben in geweest, die het met oudjes hebben.
1: Ja.
0: Ik bedoel, per definitie oud. En waar dat er een beetje een kruisbestuiving is door mensen uit de oldtimerwereld die oldtimer blijven rijden eigenlijk.
1: Ik denk ook dat jij een muziekliefhebber bent.
0: Pardon?
1: Dat jij een muziekliefhebber bent. Een muziekliefhebber.
0: Ik weet niet.
1: Hou jij van muziek eigenlijk?
0: Ja.
1: En welke muziek
0: ik ben wel
1: dan?
0: Een muziekliefhebber.
1: Ja, hè?
0: Ja.
1: En welke muziek hou je dan?
0: Het hardere werk.
1: Dat is fantastisch. En wat wil je dan horen?
0: Led Zeppelin en dergelijke.
1: Ah ja, niet Amara of zo.
0: Nee.
1: Ken je dat, Amara?
0: Nee.
1: Nee, het is Belgisch.
0: Nee, ik ben een rocker, old sang.

0: Ik ben van de jaren 60, dus...
1: Misschien moeten we die Purple nog eens spelen. Smoke on the Water of zo.
0: Ja,
1: heb je Ritchie Blackmore gezien vorige week?
0: Ja, op het podium? Highway to Hell van AC/DC kan ik ook wel.
1: Maar Smoke on the Water, ik heb wel zin om Smoke on the Water te horen. Hier is die. Peter, dank je wel en nog heel veel succes. En nog heel goed tunen, man.
0: Dank je wel.
1: Bye.

0: Jawel, en toen was het gedaan. My Generation van The Who. Die jaren 60 waren toch gewoon mooi, hoor. Niet waar, Tom en Patsy?
1: Ik kan er van wat van wel. Toen was ik er nog niet bij, dus... Ja.
0: Ja. Als je dat hoort, wat dat Boe allemaal mocht...
1: Ben ik 20 jaar te laat geboren.
0: Ja?
1: Denk het wel.
0: Jij ook, Patsy?
2: Ja, ik ben van de jaren 80, dus...
0: Ja, jullie zijn 80's kinderen. Ja, oké. Okay. Jullie komen van Tongerlo.
2: Ja, dat klopt.
0: En jullie zijn hier bij de club van de Sendelo Ham.
2: Ja.
0: Hoe zijn jullie hier terechtgekomen?
1: Ik ben hier terechtgekomen omdat het, ik denk een jaar of 2, 3 geleden de Belgium Vespa Days waren. En toen ben ik eens komen kijken.
0: 2024.
1: Ah ja, voilà. Dus toen ben ik komen kijken hier en toen is de microbe wel ontstaan.
0: Voor de Vespa of had je al een Vespa?
1: Ik had toen nog geen Vespa. Dat stond toen al wel lang op mijn verlanglijstje, maar altijd achteruit geschoven door andere kosten thuis, rond het huis, met kinderen, noem maar op. En hier is het eigenlijk een beetje ontstaan op de vismarkt voor mij.
0: Ja, hoeveel Vespa's heb je ondertussen dan?
1: Ik heb op het moment nog altijd nog maar 1.
0: En Patsy?
2: Ik heb geen.
0: Maar jullie rijden samen?
1: Ja, we zijn duo-rijders. Wegkapitein, duo-rijder.
0: Maar ben je van plan van ooit Ink te kopen?
2: Dat weet ik nog niet. Ik heb er zo wat bang voor om er zelf mee te rijden.
0: Ja? Maar jij hebt er al mee gereden?
2: Nee, nog nooit.
0: Nee, nog nooit. Tom, jij rijdt bij een Vespa. Een nieuwe of hoe?
1: Ik ben gestart met een 125. Omdat ik natuurlijk geen rijbewijs had. Dat is dit jaar veranderingen gekomen. Ik heb in het begin van het jaar mijn rijbewijs gehaald. En direct een 125 verkocht. En een 300 gekocht natuurlijk.
0: Maar is dat dan nieuw of is dat dan tweedehands?
1: Ik heb 2 keer nieuw gekocht.
0: Jij koopt echt nieuw altijd?
1: Op dit moment wel, ja.
0: Maar als je nu dit allemaal hier ziet staan, die oudere modellen, wat denk je? Of...
1: Ik denk veel, maar ja, ieder is een budget denk ik dan, want dat zijn ook geen goedkope machines die hier binnen staan natuurlijk. Dus, en mijn voorkeur gaat nog altijd uit naar een moderne Vespa in plaats van een classic.
0: Oké, okay. Je hebt ook kinderen, daar praat je juist ook over, maar die zijn nog klein of?
1: Ik heb een dochter van 19.
0: 19?
1: 19, dat is en mooie... die is ondertussen een beetje de vleugels aan het loslaten. En ik kan ook een beetje thuis de teugels al een beetje lossen, dus ik moet er niet altijd mee zijn. Dus ja, dat is de reden.
0: Oh, heeft zij al een Vespa op zich of zo? Wil zij misschien Vespa?
1: Ik pak oftewel mijn vrouw mee, oftewel mijn dochter. Dus,
0: ja. Ja, gaan jullie daar soms ook mee een weekend weg?
1: Dat gebeurt. We zijn dit jaar nog in de Mosel geweest. Weekje naar de Mosel, van hier vertrokken richting Mosel. En dan om bij de 1200 kilometer gebold, denk ik, alles in totaal. Dus jawel, er zijn wel weekends bij, er zijn lange reizen bij, ja.
0: Ja, die motor microbe, heb je die al lang? Want heb je hoogstwaarschijnlijk als je 18 of 19 was, of 16 zelfs, nog een Honda MTX of zo gehad? Of hoe is dat bij jou begonnen?
1: We hebben altijd samen, denk ik, Honda Camino gereden.
0: Ja.
1: Heel, heel vroeger. En zo is dat eigenlijk een klein beetje blijven hangen, denk ik. Om toch naar het iets vlottere rijden gaan. En dan kom je al direct bij een Vespa uit natuurlijk. Hè.
0: Ja, maar het is niet dat jij ooit een racemachine of zo gehad hebt? Want
1: nee,
0: die heb ik vandaag hier ook al geïnterviewd.
1: Nee, totaal niet. Totaal niet.
0: Oké. Okay. Patsy, heb jij ooit een Honda Camino gehad?
2: Honda Camino wel, en een Wallaroo ook.
0: Ja, en toch rij je niet met een Vespa?
2: Nee, ja. Nee, ik weet niet hoe dat komt, maar...
0: Want dat lijkt me eigenlijk minder gevaarlijk als met een Honda Camino rijden.
2: Ja, misschien dat een microbe toch wel komt om zelf te rijden, maar op dit moment nog niet.
0: Stel nu, heb je de Vespa-modellen hier gezien? Wat vind jij ervan, van de oudere modellen?
2: Ja, dat heeft wel iets, maar... Allee.
0: Maar jij zou ook een nieuwe kopen?
2: Ja. Een moderne.
0: Een 125 dan? Of?
2: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja. Oké. Jouw kinderen, die rijden niet mee. Want nee, ik kan me wel voorstellen dat zij dat wel eens graag doen.
1: Ik rij vooral met mijn dochter in de schoolvakanties. Omdat voor de rest altijd mijn vrouw mee rijdt natuurlijk.
0: Ja.
1: En ik kan er maar één laaien. Dus het is keuzesmaken. En aangezien dat de dochter natuurlijk ook wat ouder wordt, is ook niet veel meer thuis. Andere ambities. Dus ja, dat is de reden een beetje.
0: Sleutel jij zelf aan jouw Vespa?
1: Ik heb maar één sleutel bij en dat is om voor te starten. Dus en voor de rest...
0: Je moet hem altijd binnenbrengen als het... Ja. En is dat makkelijk voor jou om te vinden? Bij jou in de buurt bedoel ik dan?
1: Jawel, jawel, jawel. Er zijn wel wat dealers en er zijn ook wel mensen die ook een beetje sleutelen voor en na. Dus jawel, je kunt altijd wel ergens terechtkomen.
0: Want jij zegt, ja, ik wil nieuw. Hè? Gaat het dan ook zoals bij een auto als je dat gaat kopen? Dat ze u, ga je dan ook op verschillende plaatsen kijken wie dat het meeste eraf doet? Dat is de winnaar?
1: Het is, de winnaar is vooral iemand die goed in prijs is natuurlijk. Dat ten eerste, want er zijn wel verschillende dealers, maar er zit wel wat prijsverschil op. De ene vraagt 400 euro meer, de andere 500, sommige 600, 700. Dus er zit wel wat variatie in. Dus ja, dat klopt. Dat is een klein beetje gelijk als met een auto.
0: Ja.
1: Hier en daar wat gaan kijken en dan op een deur wat uw gevoel zegt. Qua beleving van de verkooptechnieken natuurlijk. Waar je goed bij voelt, daar koopt het natuurlijk.
0: Je moet vertrouwen hebben in die verkoper, dat ook na die verkoop ook nog goed draait. Dat ze jou ook zo snel mogelijk helpen.
1: Voilà, en dat werkt zo'n klein beetje lekker met een auto en overal, denk ik. Dus als je binnen de eerste 2 jaar wat problemen krijgt, dan doe je het moeilijk. Want dan wordt er gesproken over garantie. En er is niemand blij mee natuurlijk. Hè.
0: Ja, jullie zijn van Tongerlo, Westerlo. We kennen dat allemaal van de abdij. Hè?
2: Ja.
0: Abdijtocht, ik heb verschillende keren ook die abdijtocht gelopen. Van Averbode naar Tongerlo of omgekeerd natuurlijk. Het is ook een streek om met de Vespa te kunnen rijden. Hè?
1: De Meerode is natuurlijk een schitterende streek om met de Vespa te toeren. Natuurlijk, we zijn zelf van Tongerlo, dus we kennen al veel plaatsen. We zijn al wel eens geweest natuurlijk. Maar het is natuurlijk wel een mooie kotij.
0: Ja. Tom, ben jij een supporter van Westerlo?
1: Absoluut niet.
0: Je bent geen voetbalfan?
1: Ik ben wel een voetbalfan.
0: Ja?
1: Maar niet van Westerlo.
0: Nee?
1: Nee, ja.
0: Van... Een ploeg, laat me raden, hè? Een ploeg die blauw-zwart is?
1: Yes, klopt.
0: Ja, waarom had ik dat vermoeden?
1: Geen idee.
0: Ja, ik zou het ook niet weten. Maar je zit hier bij de paarse. Die het al 10 jaar slecht doen. Maar ik zeg altijd, de blauw-zwarte hebben het ook 10 of 15 jaar. Minder goed gedaan.
1: Dat is zoals in het dagelijks leven, denk ik. Dus, en overal. We hebben 10 goede jaren en we hebben 10 magere jaren. Hè.
0: Dan ben je een grote fan van Club Brugge?
1: Ik heb 20 jaar een abonnement gehad. Dus,
0: Dan heb ik nog een vraag voor jou. Hè. Welke ex-Bruggeling, echt goede voetballer, een van de beste die ze ooit gehad hebben, die woont in Westerlo?
1: Jan Keulemans.
0: Ja, uiteraard, ja. Ik doe zo'n ding over niet.
1: Ja, dat ligt vrij voor de hand. Wij zien Jan Keulemans ook dagelijks met de fiets rijden door Westerlo. Dus,
0: heeft hij ook geen Vespa? Nee.
1: Nee, die denkt hij liever met de fiets rijdt. Dat denk ik wel.
0: Oké. Okay. Als jullie in Tongerlo andere Vespa-rijders zien, wat raden ze jij hen aan om bij deze club te komen? Waarom moeten ze hier in de Senro gaan komen naar een Vespa-club?
1: Oh, eerst en vooral, het is de grootste club van het land natuurlijk. Dat ten eerste. De werking zit goed, het bestuur is goed. We hebben een goede voorzitter. De mensen zijn tof. Het is een toffe bende, van jong tot oud. Iedereen vindt een beetje zijn weg wel erin. Denk ik dan. En ik zou zeggen, allemaal naar de Senro, sowieso.
0: Oké, okay, Patsy, is dat zo?
2: Ja, het is een hele echte groep. Iedereen komt met iedereen overeen.
0: Oké, okay. We gaan met jou afsluiten. Hè? Jij mag nog een plaat kiezen. Zeg eens welke.
2: Ja, dat is Engelbewaarder van Marco Schuitmaker.
0: Waarom heb je die plaat gekozen?
2: Omdat dat gewoon een hit, alleen een sfeerlied is.
0: Ja, maar die plaat die gaat misschien altijd wel mee. Want een Engelbewaarder heb je soms misschien nodig.
2: Ja, dat klopt.
0: Iedereen heeft dat nodig, hè?
2: Ja.
0: Oké. Okay. Mag ik jullie alle twee heel hartelijk bedanken dat jullie hier bij BNL Radio waren vanavond. Ook dat jullie naar, van Tongeren om naar hier gekomen. En nu dat, die afstand is bijna niks eigenlijk natuurlijk. Trouwens, de wereld is helemaal zo groot niet natuurlijk.
1: Bij de Vespa is de wereld vrij klein. Dus,
0: ja, oké. Okay. Wij gaan luisteren naar jouw plaat, Engelbewaard. Jij vindt het toch wel oké?
1: Okay? Ik vind het meer dan oké, okay, want het is natuurlijk ook zo, die plaat dragen we speciaal op aan de vrouw van de voorzitter.
0: Aan de vrouw van de voorzitter?
1: Anders mee, ja.
0: Oké, okay. Dat is mooi, dat heb ik vandaag toen niet gehad. Dat gaat de voorzitter graag horen en Mia ook, denk ik.
2: Ja.
0: Dankjewel.
1: Alsjeblieft. Ja.

0: Gies winnen nog 48 jaar misschien. I Need You Song met de Skeps. Hier bij mij, jawel, Casper, Tim van Looy en Michiel. Hey.
1: Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, we krijgen hier wel een beetje dingen. Ja, oké, Walter gaat het oplossen. Goed, vertel eens. Jullie zijn ook Vespa-rijders.
1: Ja.
0: Maar geen gewone of wat?
1: Jawel, jawel. Gewoon like iedereen. Hè.
0: Ja.
1: Ik ben in 22 mee begonnen, alleen eigenlijk.
0: 22?
1: In 22. En dan mijn vrouw erbij gekomen en ondertussen heel de familie nu mee.
0: Ja. Maar kom jij uit de wereld van de...
1: Nee.
0: Niks moto?
1: Nee, niks. Nee. Gewoon vroeger een mini-brommerke, dat was het.
0: Het mini-brommerke, dat was het hoogste wat je ooit mee gereden hebt?
1: Ja, nee, een motor heb ik ook gehad, maar dat gaan we niet uitbreiden, want dat is een grote mislukking geweest.
0: Een racemachine was dat dan?
1: Ja.
0: Ja. En jij wou eigenlijk de nieuwe Valentino Rossi worden?
1: Nee, maar geen rijbewijs voor een dergelijke toestand. Maar...
0: Ja. Dat is natuurlijk een overheid die uit alles geld wil slagen natuurlijk. Hè?
1: Ja.
0: Maar goed, je hebt nu een Vespa, dat is nog tof, hè?
1: Ja, dat is heel...
0: Heb jij ook een Vespa, nieuwe Vespa gekocht? Of?
1: Nee, ik heb klassieke Vespa gerestaureerd.
0: Ja.
1: En dan een paar andere modellen nog bijgeschaft.
0: Je bent zelf mechanieker?
1: Ja.
0: En je maakt Vespas op?
1: Volledig, ja.
0: Volledig. En dat is mijn volgende vraag. Hoeveel heb je er ondertussen?
1: Zelf 6 klassiekers. En dan,
0: 6?
1: En dan met mijn vrouw en alles. Ik denk dat er nog ongeveer een 12 staan momenteel.
0: Oké, 12. En staat er een hier binnen vandaag?
1: Nee. Is het er,
0: toch, ja?
1: Ja, er staan er 1, 2 en al zeker. Ja, 2 zeker van mij en de rest zijn de mannen al.
0: Ja, Casper. Je hebt ook een.
3: Ik heb er ook nog 2 bij, ja.
0: Oké. Jij bent ook iemand die gaat sleutelen.
3: Ja, ik ben 2 jaar geleden denk ik ook begonnen met de Vespa's te rijden. Dat is dankzij de schoonvader gekomen dat ik ermee ben begonnen. En
0: echt?
3: Ja, eens dat je de passie hebt, ja, dan gaat het erin verder.
0: Heb jij je voetbalcarrière opgegeven voor Vespa rijden?
3: Ja.
0: Meestal is dat zoiets, hè? Je hebt voetbal gespeeld?
3: Nee. Ik heb eigenlijk niet echt een hobby gehad totdat ik de Vespa ben tegengekomen.
0: Oké. En Michiel, heb jij een Vespa?
4: Ja, ik heb er 2.
0: Je hebt er 2. En een klassieke of nieuwe?
4: 1 klassieke en 1 nieuwe.
0: 1 nieuwe toch? Waarom kom jij een nieuwe?
4: Daarmee begonnen en dan nadien een oldtimer gekocht.
0: Oké. En die oldtimer, hoe oud is die?
4: Van 1966.

0: van Vespas.
1: Ja.
0: Zitten jullie ook veel op Google? Op de computer om nog wat bij te kopen?
2: Nee, ja, dat voor bij te kopen wel, ja. Altijd op zoek.
0: Altijd?
2: Ja.
0: Hoeveel Vespas willen jullie nog kopen?
2: Hoeveel? Daar heb ik geen uitleg voor, maar wel een paar modellen die ik nog op de hoog wil.
0: Ja, toch?
2: Ja, ja. Ze zijn zeldzaam, die modellen. Zo, dus.
0: Over welk jaar praten we dan?
2: Allemaal klassiekers.
0: Maar welk jaar dan?
2: De jaren 60, 70.
0: Want dat is ook een vraag die ik ook al gesteld heb. Maar dat is blijkbaar niet zoals bij het wijn. Hè. Wijn heb je goede jaren en minder goede. Maar bij Vespa is dat blijkbaar niet.
2: Nee.
0: Bij gitaar heb je dat dus ook. Hè, dat je, bij Gibson heb je bijvoorbeeld ook sommige merken. Sommige Gibsons die mag je niet kopen van dat jaar, want toen was dat hout minder. Bij Vespa is dat dus helemaal niet het geval.
2: Bij mij weet het toch niet.
0: Nee. Je sleutelt heel veel aan Vespas. Jij ook, Kasper. Jij ook, Michael. Wat is er zo speciaal aan die Vespas?
2: Ja, het is nog eigenlijk heel simpele mechaniek eigenlijk. En blijft altijd goed rijden.
0: Ja. Van waar zijn jullie?
2: Van Olen.
0: Van Olen.
2: Ja.
0: En jullie zijn hier in de Senro Ham?
2: Ja.
0: Bij de Vespa Club?
2: Ja.
0: Hoe is dat gegroeid?
2: Ja, dat is heel, eigenlijk hier in een open deurdag gekomen van de clubdag eigenlijk. En zo leren kennis gemaakt met de mensen. Heel toffe mensen allemaal. Mm-hmm. En een echte groep. En dat doen we wel heel veel.
0: Ja.
2: Een heel, het is eigenlijk een heel grote familie. Het zal zo veranderen.
0: Jij bent ook al veel mee op weekend geweest?
2: Geregeld mee, ja. Met dergelijke dingen. Zoveel dat we kunnen. Gewoon meegaan.
0: En jij ook, Kasper?
3: Ik ben ook al nu 2 jaar al, ben al elk weekend zijn we mee geweest, dus.
0: Ja. En jij, Michiel?
4: Ja, ik ook.
0: Ja. Jij hebt dus 2, hè?
4: Ja.
0: Hoeveel wil jij er eigenlijk nog?
4: Ik denk nog 2 of zo.
0: Ja? Heb jij er ook al op het oog?
4: Ik heb niet verstaan.
0: Heb jij er ook op het oog?
4: Voor de moment nog niet.
0: Nee. Want wat is de goede Vespa voor jullie?
2: Een goede Vespa. Dat men aan de goesting is en dat die af is.
0: Ja.
2: En dat die goed rijdt. En...
0: Want wat raad jij mensen aan die bijvoorbeeld een Vespa willen kopen, tweedehands, hè? Wat jullie doen? Want straks hoor ik van iemand meepakken die er iets van kent.
2: Ja, dat is een grote. Dat moeten we zeker doen, want dat is heel veel brol tussen eigenlijk.
0: Ja?
2: Ja, heel veel van, dat ingevoerd is van India en zo. En dat is zo niet de beste kwaliteit.
0: Hoe kan je dat herkennen, Tim?
2: Ja, dat staat aan de chassisnummer kunnen het al herkennen eigenlijk. En dus dat is meestal dan een hoop lamuur opgesmeerd en alles.
0: Ja.
2: En het zit bij je geknutseld van de ene Vespa en de douwe en de onderdelijke douwe.
0: Als we het nu over prijzen hebben, zijn er ook bepaalde prijzen die je mag niet meer geven als dat of dat?
2: Nee, ik zeg altijd, het is waard wat je er zelf wel wilt geven.
0: Oké.
2: Zo dus. En ja, iedereen maakt over zijn eigen hoe groot als zijn portefeuille is.
0: Ja. Oké. Mag ik jullie toch ook bedanken dat jullie hier bij ons, bij BNL Radio, vanavond hier op dat Vespa weekend. Komen jullie morgen trouwens terug?
2: Ja. Ja, morgen dag. Ik moet hier terug zijn met mijn Vespa's op te halen.
0: Ah ja, dat klopt. Ja. Want Michael van Peel,
2: ja.
0: Die komt om tussen 12 en 2 bij ons. En er is veel plaats om te luisteren natuurlijk.
2: Ja.
0: Ik denk van hem zal je ook misschien nog wel iets kunnen leren over Vespas.
2: Ja.
0: Want hij noemt zichzelf een Vespist.
2: Ja, een heel aangename mens ook.
0: Je kent hem?
2: Ja, we hebben er al een paar keer mee gesproken.
0: Oké, fantastisch. Kasper, je had toch een plaat, hè? Je had toch een plaat gekozen? Of Tim, je hebt een plaat gekozen?
2: Ja.
0: Meatloaf?
2: Meatloaf, ja.
0: Waarom die plaat?
2: Ja, mijn vrouw hoort dat graag en omdat mijn vrouw morgen jarig is.
0: Ah, echt? Ja. Oké, wow. Happy birthday. Oké, fantastisch. Straks moeten we even een happy birthday spelen. Oké? Maar eerst gaan we met Meatloaf.
2: De heel daarst bedenkt al.
0: Dankjewel.
3: Dankjewel.

0: Jawel, en we gaan nu een plaat spelen speciaal voor de vrouw van Tim van Looy. Want die is morgen jarig. Happy birthday, zou ik zeggen. En Stevie Wonder heeft er een heel mooie plaat voor gemaakt. Speciaal voor Tim van Looy, zijn vrouw. Happy birthday.
1: Zet hem op, hè?

0: Ja, happy birthday. Speciaal voor de vrouw van Tim van Looy. Ken jij haar?
1: Ik ken haar, ja.
0: Ik heb me laten vertellen dat jij een ritmeester bent.
1: Ja.
0: Vertel me eens, wat is een ritmeester?
1: Een ritmeester maakt ritten dan. Eerst op een laptop.
0: Ja.
1: Ik doe het via Basecamp. Dan maak ik een rit van, een route. Ja. En dan ga ik die rijden.
0: Ja.
1: Het jaar tevoren gewoonlijk. En dan, als het seizoen is, dan ga ik die nog eens rijden.
0: Ja.
1: En dan dat pas ik die aan. We werken ze en zo. En dan vrijdag, voordat de rit zondag gereden wordt, dan ga ik die nog eens verkennen. En dan neem ik die rit op. En zo wordt die zondag gereden.
0: En die ritmeester, dus eigenlijk, het werk dat jij doet, dat is eigenlijk wat zij, de Vesparijders dan, misschien een jaar later voorgeschoteld krijgen.
1: Ja, dat klopt.
0: Maar kies je die zelf of zegt Werder, de voorzitter, van ja nee, ik wil dat je dan daar rijdt? Of hoe zit dat?
1: Nee, ieder maakt zijn eigen rit. Dat maakt niet uit naar waar naartoe.
0: Wat is voor jou een belangrijke rit? Ik bedoel, wat moet een goede rit inhouden? Want vandaag met die Belgische wegen hier, die liggen er soms heel slecht bij. Hou je daar rekening mee?
1: Eigenlijk niet.
0: Nee.
1: Ik rijd gewoonlijk veel kleine routes zo. Dus geen grote wegen.
0: Nee.
1: Daar hou ik eigenlijk niet van.
0: Want wat waren dit jaar zo de mooiste ritten die je gedaan had?
1: Ik had een rit naar Berlaar.
0: Dat is Berlier?
1: Dat is Berlier, ja. Dat was een 100 kilometer. Dus.
0: Ja. Ja. Je bent dan ook zelf nog de man met het plaatje. Hè?
1: De wegkapitein.
0: De wegkapitein. Ja. Wat doe je niet hier? Buiten voorzitter spelen.
1: Ja, ik ben gewoon lid al 13 jaar, denk ik.
0: 13 jaar.
1: Ja.
0: Je hebt ook, samen met jouw vrouw, jullie hebben 2 Vespas.
1: Ja. Ja.
0: Maar je bent niet zo iemand, zoals ik er vandaag heel veel gesproken heb, ja, die 10 Vespas hebben of zo, hè?
1: Nee, dat heb ik niet.
0: Ben je nooit zo ver gegaan?
1: Nee. Nee. Want we hebben een eerste Vespa gekocht in 2014, denk ik. Dan is mijn vrouw van achterop gaan zitten. Maar dan is er bij de Vespa Club de Sendelo elk jaar een Vrelli-rit, dat ze noemen. Ja, en toen heeft ze gezegd van oké, nu wil ik ook een Vespa.
0: En dan heeft ze een Vespa gekocht?
1: Dan heb ik een Vespa gekocht en ze hebben die rode blijven rijden.
0: Ja, oké, goed. Die Vespa-handelaars die verdienen hier goed geld in de buurt, denk ik, hè?
1: Ja, dat klopt wel.
0: Want jij koopt nieuwe?
1: Ik koop al de nieuwe, ja.
0: Ja. Nooit iets wat dat hier nu staat?
1: Nee, nooit aan gedacht, nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Altijd, dat moet echt altijd nieuw zijn?
1: Dat moet nieuw, ja.
0: Als je nu morgen een elektrische zou kunnen kopen, doe je dat?
1: Nee. Nee. Zeker niet.
0: Nee. Je bent van Paul.
1: Ja, dat klopt.
0: Want Robert is ook van Paul, maar die woont in de Sanderlo.
1: Ja.
0: Zijn er veel mensen van Paul die bij de Vespa Club hier...
1: Ik denk dat er nu een zestal mensen van...
0: Zestal?
1: Van, denk het, ja.
0: Ja. Mm-hmm. Vind je dat veel eigenlijk?
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ja, heb jij die binnengebracht of zijn die zelf gekomen?
1: Ik heb er een paar binnengebracht, ja.
0: Ja.
1: Robert dan.
0: Robert heeft binnengebracht, ja.
1: Ja.
0: En hoe doe je dat? Op welke manier doe je dat dan?
1: Oh, nou, die hebben de Vespa en die zeggen, ja, ze kunnen anders 2 keer meer rijden.
0: Ja.
1: En eerst dat ze het geld moeten betalen. Dus.
0: Dus het is niet dat je die mannen eerst wat duvel opvoedert en dat je dan zegt van, ga dat morgen mee en ik heb die mannen getekend.
1: Nee,
0: zo werkt het niet bij jou.
1: Nee, die mannen drinken zo wel duvel.
0: Oké. Ja, er is ook een duvelcafé in Paal, hè?
1: Ja, te staan.
0: Ja. Oké. Ik toch nog een vraagje over ritmeesters zijn. Hè?
1: Ja.
0: Hoeveel ritmeesters hebben jullie?
1: Ik denk een 10 van 10 elftal. Denk ik.
0: Zoveel?
1: Ja. En die ritten worden samengesteld eind van het jaar of begin het jaar erop. Dus, en dan op een uurtje, anderhalf uurtje is allemaal geklonken. Dan hebben we van begin van het seizoen tot eind van het seizoen. Dat is het eerste weekend van oktober. Dan is dat allemaal klaar.
0: Ja. Jij wordt ook de nar genoemd.
1: Oh, dat is de eerste wat ik hoor.
0: Dat is het eerste wat ik hoor? Ja. Oké. Ja, dan zal het niet kloppen, dat verhaal. Hoogstwaarschijnlijk zijn hier ook een of andere roddelbladen die hier rondlopen. Hè?
1: Zal kunnen, ja.
0: Dus, ja, dat is waar. Hè? Ja. Zeg, mag ik jou bedanken? En vind je het goed als we nu naar een plaat gaan luisteren van Rare Art? En dat is gekozen door jouw vriend Robert.
1: Ja, dat is goed.
0: Ken je die? Get Ready, die plaat?
1: Ja.
0: Vind je, dat is een goede Vesma-plaat, denk ik.
1: Ja, dat kan.
0: Ze duurt wel even, maar ja, ja, dat kan goed.
1: Als mijn maat ermee content is, ja.
0: Dat is ook weer die, dat is hier ook weer die Vesma-club. Hè? Die vriendschap, die zie je gewoon nergens.
1: Nee.
0: Fantastisch.
1: Dat gewoon. Klopt, ja.
0: Dat is speciaal voor de Vesma-club, maar ook speciaal voor jullie twee vrienden. Deze plaat.
1: Oké, bedankt.
0: Kan jullie nu dansen? Want dat vraag ik wel.
1: Dat gaan we zeker niet doen.
0: Oké, dankjewel.

0: Jawel, we gaan hier vandaag, voor vandaag toch, met Vespa Weekend, we gaan afsluiten.
1: Ja, inderdaad.
0: Balder. Walter, heb jij nog wat? Ga ik het niet?
1: Okay, ja. Wij gaan inderdaad afronden. Wim, wat vond je van het weekend? Van deze dag in ieder geval, de zaterdag.
0: Geweldig, hè?
1: Ja.
0: Geweldige, mooie mensen hier vandaag weer. Ik heb er heel veel geïnterviewd. Ik denk dat ik gewoon de hele dag aan het interviewen geweest ben.
1: Ik heb het gehoord.
0: We zijn vanmorgen begonnen met Sanneke.
1: Ja.
0: Sanneke Langendoen. Uit Uden kwam zij speciaal voor het interview van Culture Coded.
1: Ja.
0: En dan om 12:00 dan zijn ik hier de mensen beginnen te interviewen van de Vespa Club.
1: Mm-hmm.
0: En dan zie je die vriendschap en dan begrijp je ook beter waarom dat zij de grootste Vespa Club van het land zijn.
1: Ja, want dat vind ik ook wel, als je dan terugkijkt naar de hele dag, is dat het ook hetgene is wat deze club bindt, is ook net de vriendschap onder elkaar, de loyaliteit, maar ook de gedrevenheid. Iedereen spreekt ook echt met passie over de Vespa en over hun functie binnen de club en dat maakt het juist mooi.
0: Ja.
1: Wat gaan wij morgen nog zien?
0: Morgen gaan we zeker opnieuw vanaf 10:00 gaan we de voorzitter nog interviewen. Want morgen is het de tweede dag. En ja, dan is er ook optredens hier. Maar Michael van Peel die komt om 12:00.
1: Mm-hmm.
0: Dus 12:00 en 2:00. Hij komt ook zijn muziek verkondigen. Daar gaan ook heel wat gasten komen morgen. Ook heel veel van de Vespa Club natuurlijk.
1: Mm-hmm.
0: En er zullen ook nog heel wat anekdotes en zo verteld worden.
1: En wij gaan ook blijkbaar een gelijke kennis, een goede vriend van ons die hier ook morgen op interview komt.
0: Ja, Zion natuurlijk. Hè. Die komt ook op interview. Komt zijn platen nog eens voorstellen. Gaat ook, ja, voor hem kort het nu af. Hè. Op 12 september mag hij bij Zio naar Ruben van Gucht gaan.
1: Mm-hmm.
0: Ja, we zijn allemaal heel benieuwd hoe dat avontuur van Zio gaat eindigen. Ja.
1: Dus we gaan dus morgen nog een hele leuke dag tegemoet vol interviews.
0: Heel zeker. Jij gaat bijvoorbeeld morgen vliegende reporter worden.
1: Inderdaad.
0: Jij gaat het morgen vroeg al verkennen.
1: We gaan al verkennen en we gaan kijken wat mogelijk is. En kijken wie we allemaal kunnen interviewen. Dus mensen, bereid je voor, want Silke komt eraan.
0: Oké, heel mooi. Ik moet ook Walter nog bedanken. Want Walter heeft ons de hele dag hier mee de techniek gedaan. En Wolfgang natuurlijk, want die heeft meegehelpen opstarten. En die was ook al vanmorgen, net zoals Walter en ik, om heel vroeg, iets na 6:00, al bij BNL om alles uit de studio te halen dat we nodig hadden en hier te brengen. Goed, wij gaan eruit en ik zou zeggen allemaal tot morgen.
1: Tot morgen.
0: Bye.
1: Bye.
0: Want ik kan zijn dat de stopwatch opgezet is.
2: Gaat dat niet meer?

Ik weet even niet wat ik moet doen. Take your passion and make it happen. Wacht, hè. Ik ben helemaal niet zeker of ik juist bezig ben. Nu ben ik juist bezig, denk ik. Ik hoop dat jullie mij horen. Er is iets mis met de headset, precies. Ik ga even het volgende nummer opzetten, want er klopt iets niet, denk ik. Wat ging er doen? Ik weet het niet meer.

0: Oké, dus eventjes ter duidelijkheid. Ik weet dat ik er juist zei van, ik denk dat hier niet werkt. Maar ik heb bericht gekregen dat het blijkbaar wel werkt. Alleen is er iets mis met de speakers in de studio zelf, waardoor ik zelf niet kan horen wat dat jullie horen. Beetje verwarrend, maar alles komt goed. Dus ik zou zeggen, welkom bij Radio Avondland. En ik ben hier vanavond niet alleen. Katrien is hier bij me, dus welkom Katrien.
1: Hallo, dag Wendy. Hey. Dankjewel voor de uitnodiging trouwens.
0: Ja, superleuk dat je er bent. En wij hadden er juist al even aan het babbelen geweest onderling, terwijl de muziek opstond. Maar we zijn direct overgesprongen naar het eerste nummer. Dat was een nummer dat ik zelf gekozen heb. U gaat vanavond ook een aantal nummers te horen krijgen die dat Katrien gekozen heeft. Uiteraard, want zij is nu onze gasten. Maar dit was blijkbaar ook een nummer dat zij stiekem in gedachten had. Dus dat komt hier al goed overeen uit.
1: Ja.
0: En mijn reden om dit nummer te spelen als start van deze avond eigenlijk, na What a Feeling, wat we elke week natuurlijk laten horen, is gewoon omwille van dat zowel met Krantje, Good News for You, als met de andere dingen die we doen, proberen we ervoor te zorgen dat iedereen zich goed voelt. En iedereen heeft uiteraard dat recht om zich goed te voelen. Dus deze nummer draagt een boodschap uit van eenheid, hoop. En dat mensen elkaar ook kunnen helpen door moeilijke perioden. Dus ik vond dat wel een toepasselijk nummer voor deze uitzending.
1: Sowieso.
0: En we gaan ze biedt ook iets proberen dat misschien nog extra... verwarrend is voor mij. Jullie gaan er waarschijnlijk niets van merken. Maar Sophie heeft een aantal nummers... Katrien heeft een aantal nummers doorgestuurd. Een aantal gewone nummers, zoals we net hebben gehoord. Dat jullie zeker gaan herkennen op de radio. Maar ook een aantal iets langere nummers. Nummers die dat zij vaak gebruikt in haar praktijk. Misschien kan je er zelf al wat meer over vertellen.
1: Oké. Ja, het was voor mij wel spannend om zo een playlist te maken. Want ik ben heel ruimdenkend wat betreft muziek. Maar ik dacht, als we dan toch gaan babbelen over bepaalde nummers, wil ik daar ook wel liefst een verhaal aan koppelen.
0: Mm-hmm.
1: En het volgende nummertje dat jij straks gaat proberen te pitchen, is een nummer dat ik heel vaak gebruik tijdens tijdens evenementen, maar ook tijdens cirkels of tijdens healingen. Omdat ik vind dat een fantastisch nummer van Chantress Seba. Ooit leren kennen door een goede vriendin van mij. Ik kende die eigenlijk niet. En dan cd'tje opgezet. En eigenlijk al haar nummers zijn fantastisch. Maar dit brengt u echt naar een andere laag van bewustzijn. Zakken. En je zult het wel horen. Dus het zal zeker ook een mooi achtergrondnummertje zijn. Want het is inderdaad nogal lang om zo op te zetten.
0: Ja, ik was het thuis aan het beluisteren. En ik hou natuurlijk een beetje rekening met de luisteraars. Ja. De feedback die ik al eerder gekregen heb. En natuurlijk zit er heel veel variatie in. Je hebt mensen die dat naar de radio luisteren omdat ze voornamelijk muziek willen. Maar bij BNL is het heel vaak zo dat er veel gepraat wordt. En de mensen willen ook... jouw verhaal horen nu, deze avond. En ik heb het al vaker voor gehad met eerdere uitzendingen, dat ze zeiden van, als er te veel muziek achter elkaar is, dat ze dan zeggen van, ik wacht in spanning af tot wat er gaat verteld worden.
1: Ik
0: dacht, dit is misschien net iets te lang nummer. En nu zie ik dat hier al aan het afspelen is. Er gaat toch wel even iets fout, wat normaal gezien niet gebeurt. Of ik ben gewoon vergeten op pauze te drukken, omdat ik de muziek nu niet hoor. Dat kan. Maar dat is helemaal geen probleem. Voilà, ze. We kunnen dat mooi terugspoelen. Dus we gaan zo dadelijk iets testen wat we nog niet eerder hebben gedaan. We gaan namelijk een nummer laten afspelen op de achtergrond. Dus je gaat ons nog altijd horen. Maar je gaat op de achtergrond ook het eerste nummer, Echoes of the Sacred Valley, dat Katrien heeft gekozen, gaat u ook kunnen horen. Hopelijk toch. Dus ik ga dat bij deze opzetten. En wij gaan ondertussen ons gesprek verder zetten. En dan kun je zowel genieten van de muziek op de achtergrond, als uiteraard niks missen van ons gesprek. Dus bij deze, ik ga het nu opzetten.
1: Spannend, hè? We gaan dat ook niet horen dan.

0: Ja, dus jullie horen normaal nu de muziek die wij in de studio om de een of andere reden momenteel zelf niet horen. Maar uiteraard weet Katrien waarom dat ze dit nummer gekozen heeft. En ik ga daar nu nog net iets meer over laten vertellen. En dan gaan we gewoon nadien verder met de rest van de muziek en de rest van het gesprek. Dus ik zou zeggen, geniet van de mooie achtergrond die je nu hoort. En luister gewoon verder ook naar wat wij nog gaan vertellen. Ik ga mijn headset terug afzetten. Dat was eventjes gewoon voor te testen of het geluid goed zit.
1: Maar het is echt spannend.
0: Ja, dat kunnen

0: dat is, want dat heb ik nog niet eerder voor gehad.
1: Ja.
0: Het lastige is nu gewoon, wij horen elkaar perfect praten. Blijkbaar hoort de luisteraar ons ook. Maar wij horen ondertussen niet de muziek die dat de luisteraar hoort.
1: Ik krijg hier wel al... ik krijg hier wel al een paar berichtjes binnen van we horen het nummer zo goed als niet. Dus misschien moeten we het wel luider zetten.
0: Oké, dan ga ik dat bij deze
1: dan gaan we dat doen. Dank je wel voor de feedback trouwens, hè, mensen. Dat is heel fijn.
0: Voilà, kijk goed. Ja, ik had vorige keer ook zelf, want ik had advies gevraagd aan mijn technieker. Omdat vorige keer had ik gemerkt, normaal gezien hebben we een bepaald volume waarop we de muziek zetten. En ik had dat tijdens dat het nummer op stond aangepast. En hij zei, dat klinkt heel raar voor de radioluisteraar. Maar nu hebben we rechtstreekse feedback. En het kon zijn dat voor jullie een beetje te stil is.
1: Ja.
0: Dus we kunnen het in principe zo luid zetten als we willen. Want het gaat ons gesprek niet storen, omdat wij het hier niet horen. Maar het is wel de bedoeling dat eigenlijk jullie voornamelijk naar kunnen horen wat wij zeggen.
1: Ja,
0: en dat de rest een beetje een mooie achtergrond geeft. Katrien, je zei het er juist al, je gebruikt dat nummer ook in je praktijk.
1: Ja.
0: Ik weet niet, kan je daar nog iets meer over vertellen, wat je juist doet?
1: Ja. Misschien kan ik een beetje voor de luisteraar toelichten wat voor een soort praktijk dat ik heb. Hè. Dus,
0: dat lijkt me wel interessant.
1: Ja, ik ben 2 jaar geleden op 10 februari mijn energetische praktijk gestart. Bij een hele fijne dame, als ze luistert, Anja. Die had een praktijk in Ittegem. En ze zei, ik verhuur nog een aantal ruimtes. Moest gezien hebben. Dus zo gezegd, zo gedaan. Ik zocht een ruimte. En ik had thuis ook absoluut geen plaats meer. Want ik was al wel bezig met mensen af en toe te behandelen. Maar ik moest dan heel mijn living ombouwen. En dat was niet zo praktisch niet meer. En dan ben ik gesprongen. En dan heb ik gezegd, oké, dat is goed. Ik ga mijn eigen praktijk starten. En ik zie wel waar we uitkomen. Nu, ik vertel dan al dat ik ook in het onderwijs heb gestaan. En daar heb ik wel zo de lokroep gevoeld van... ik wil mensen helpen, maar op een andere manier. Het schoolsysteem kon mij eigenlijk niet langer meer bekoren. Ik voelde ook dat die kinderen een andere manier van benadering nodig hadden. Niet meer in het hoofd, maar meer vanuit het hart en het lichaam. En ik dacht, dat is mijn insteek. Ik ga ervoor zorgen dat die kinderen kunnen zakken, terug even op adem kunnen komen... En ik ben eigenlijk heel simpelweg Reiki gaan studeren, om het zo te zeggen. Een Reiki-cursus gevolgd. En al heel snel wist ik, dit is wat ik wil doen. Maar daar kwam al heel snel van alles anders bij. Call me crazy, maar de mensen die bij mij kwamen of die voor mij zaten... daar kreeg ik heel veel informatie voor binnen, zonder dat ik iets kon weten. Zij waren er natuurlijk super blij mee, want ja... sommige mensen zitten al wel eens vast in het leven of weten niet goed wat dat ze moeten doen. En ik voelde dat die raad of het advies dat ik hen gaf, dat dat toch wel van hoger hand kwam. En dat dat hen eigenlijk wel mooi op het pad zette. Dus ik dacht van, Katrien, wat gaan we daarmee doen? We gaan dat gewoon extra uitbouwen. En dan ben ik soorten healingen beginnen uitbouwen rondom mijn passies en mijn kwaliteiten. En al heel snel kwam daar de miracle. Dat is een beetje een woordspeling waar ik het toch wel eens wil over hebben. Sommige mensen zeggen miracle, anderen zeggen miracle. Ik zeg meestal miracle. Het maakt eigenlijk niet uit hoe je het uitspreekt. Maar er zitten 2 woordjes in. Mira en kle of klee. Ik heb mij altijd heel erg aangetrokken, tot de naam Mira. En op een bepaald moment ben ik ook altijd beginnen opzoeken van... Mira, daar moet toch iets achter zitten. Nu blijkt dat dat ook een Pleiadisch council is, om even te duiden. Iemand waar ik toch wel affiniteit mee had. Dus ik ben heel erg gaan verdiepen in de Pleiadische geschiedenis en... een beetje alsof het gevoel van, daar ben ik geweest.
0: En Pleiades, dat woord?
1: Ja, de Pleiade, nog nooit van gehoord?
0: Nee.
1: Ja. Pleiade kennen wij nu, in onze huidige wereld, als een soort van sterrenconstellatie. De Pleiade, dat is een groepering van een 7-tal sterren, waaronder ook Maya, niet Mira. Maar Maya is ook een ster van die constellatie. En er zijn theorieën die zeggen dat onze oorsprongsenergieën vandaar afkomstig zijn. Dat wij dus ook als het ware een soort van alien zijn hier op aarde in een mensenlichaam. Maar dat onze oorsprong elders ligt.
0: Ah,
1: en de Pleiade zou zo een oorsprong kunnen zijn. Maar je hebt er veel. Hè. Je hebt Orion, je hebt Pleiade, je hebt van alles.
0: Ja, ja.

0: dat is dan weer... Daar
1: kunnen we eigenlijk... dan weer wel al van hoort.
0: Maar daar kunnen we een hele aflevering aan wijden. Maar Pleiade, dat is iets wat mij altijd wel heel erg geboeid heeft. En ja, Mira en dan het woordje Miracle. Ja, straks komt er ook misschien nog wel een nummertje langs. Hè, dat ook die titel draagt. Niet onbelangrijk trouwens. Maar ik kreeg ook ingevingen van Mira is ook de gebiedende wijs van zien in het Spaans. Mira. Mm-hmm. En klee is sleutel. En ik had het gevoel dat ik heel veel mensen de sleutel gaf tot het zien van hun ware zielspad. Okay. Dus dat was dan ook nog eens een mooie woordspeling. Hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Dus miracle of sleutel geven naar hun nieuwe zielspad. Dus voilà. En hoe dat de mensen het ook uitspreken, het maakt eigenlijk niet uit. Maar ja, de bedoeling erachter is wel heel mooi en heel liefdevol.
1: Oké, okay, ja, dat wist ik, dat stukje van die sleutel wist ik dus niet.
0: Nee, nee.
1: Ja. Want inderdaad, er komt straks een nummer dat er wel...
0: Ja. Ja.
1: Maar ik dacht letterlijk dat je gewoon het woord miracle had opgesplitst.
0: Ja.
1: Om het een beetje meer eigen te maken.
0: Ja, ook. Ja.
1: Maar het is natuurlijk wel
0: er zit nog een verhaal achter.
1: Dan,
0: klopt.
1: Ja, dat is meestal zo. Hè. Dat is trouwens bij... Allee, radio, avond later.
0: Ja, ja.
1: Ra komt eigenlijk van Real Audio Wizards. En ja, dat heeft ook een hele betekenis natuurlijk voordat we op die naam kwamen.
0: Uiteraard.
1: Dus ja, heel mooi dat je dat aan ons hebt uitgelegd. Ondertussen, ja, jij kan dat niet horen, maar ik heb een beetje gevolgd. Dus het nummer Echoes of the Sacred Valley is ondertussen zo goed als ten einde. Dus ik ga eventjes de muziek volledig afzetten. En dan gaan we dadelijk over naar een nummer dat we wel vol een bak gaan draaien en terwijl we gaan zwijgen. Dus jullie horen mij nu nog en het nummer niet meer, normaal gezien. Ja, echt wel lastig dat ik zelf niet kan horen wat er afgespeeld wordt in de studio. En ik krijg hier een bericht binnen. Ik weet niet of dat daar iets mee te maken heeft, maar ik kan er voor de zekerheid eventjes checken. Ja, het is hier live, hè. Ah, nee. Het is gewoon een vriendin die dat 2020 stuurt. Ook altijd een mooie boodschap, natuurlijk.
0: Ook niet onbelangrijk.
1: Ook niet onbelangrijk, inderdaad. Maar ja, dus het volgende nummer is een nummer dat ik zelf heb gekozen. Een nummer dat ik eigenlijk ook wel vond passen in deze lijst. Voornamelijk ook een nummer dat te maken heeft... waar ik op gekomen ben door een van de artikelen die gaat verschijnen in de volgende editie van Good News for You. Het is namelijk een nummer uit de film Jungle Book. En dat nummer noemt The Bare Necessities. Het is een nummer van Phil Harris. En het nummer gaat eigenlijk over van... Maak je niet te druk om alles. Zoveel hebben we niet nodig. Al die luxe is niet nodig. Als we eten hebben, als we de natuur hebben...
0: Elke
1: als we elkaar hebben, vriendschap hebben. Dat is eigenlijk voldoende. Maar hoe kom ik eigenlijk terecht bij Jungle Book? Dat is nog via een andere weg. Ik heb namelijk deze week nog een heel boeiend interview mogen doen met iemand. Het was niet echt een interview. Ik doe nooit echt interviews. Ik laat mensen eigenlijk over het algemeen gewoon vertellen. Zowel hier op de radio als dat je dat doet voor het krantje. Maar ik had toevallig via Instagram was ik terechtgekomen op een pagina van Caden. En Caden is een 10-jarige Nederlandse jongen die hoogbegaafd is. En die alles weet van de natuur. Maar letterlijk... alles. Dus ik had zijn Instagram-pagina, toevallig, hè, toeval bestaat niet, was op mijn pad gekomen. En die wordt beheerd door zijn mama, aangezien dat Caden nog maar 10 jaar is. En dat Caden eigenlijk ook helemaal niet bezig is met social media. Hij vindt het gewoon heel leuk om te vertellen over de natuur. En daardoor beheert zijn mama die pagina, omdat Caden dat leuk vindt dat meerdere mensen kunnen horen wat hij te vertellen heeft. En ik heb hem ontmoet deze week.
0: Oh,
1: en hij heeft mij en mijn zoon, want hij is meegegaan, heel veel kunnen bijleren.
0: Mm.
1: En de lezers van Good News for You kunnen dus ook bijleren. Want in de rubriek Walk Through Nature staat er een volledige pagina aan boeiende zaken die dat hij mij verteld heeft toen dat we in Nederland in het bos zijn gaan wandelen.
0: Okay.
1: En omdat hij zelf eigenlijk zo dicht bij de natuur staat... deed mij dat denken aan Mowgli.
0: Ja, ja.
1: En vandaar had ik zoiets van... wel, ik wil eigenlijk een nummer van Mowgli in de lijst zetten... zodat ik dan over Caden kan vertellen. En The Bare Necessities, dat was dan zo'n mooi inhoudelijk ook, dat ik dacht van, dat is ideaal.
0: Past er
1: bij. Want ik had eigenlijk eerst een ander nummer, het nummer dat jullie namelijk hierna gaan horen, gekozen, A Forest van The Cure. Supermooi nummer. Alleen heeft het qua betekenis eigenlijk het tegenovergestelde een beetje als de Bare Necessities. Mm-hmm. Omdat dat daar eigenlijk eerder gaat over het donkere en het ja, een beetje het verdwalen in het bos. Of, mm-hmm. of het weg.
0: Allee, into the trees.
1: Dus niet de vrede vinden in jezelf, maar juist weglopen van. En dus eigenlijk het irrationele eerder achterna lopen. Dus het zijn twee tegenovergestelde nummers, maar die wel alle twee verwijzen naar... Ja, zich in de natuur bevinden. Dus ik ga die beide nummers achter elkaar spelen. Dus jullie horen eerst The Bare Necessities van Phil Harris en Bruce Reiterman, als ik dat juist uitspreek.
0: Reiterman, ja.
1: Of Reiterman. En daarna A Forest van The Cure. Die kennen jullie wellicht allemaal. Dus ik zou zeggen, geniet er alvast van. En wil je het verhaal van Caden helemaal lezen? Dan moet je natuurlijk het krantje kopen. Of je abonneren, want abonnees zullen uiteraard de krant automatisch in de brievenbus krijgen. Pion.

0: Voilà, dat waren twee nummertjes achter elkaar. Dus we hadden eerst Bare Necessities, gevolgd door A Forest. En ondertussen zit Katrien nog altijd bij mij in de studio. En Gwenda, die dat ook live aan het meeluisteren is, die stuurde me, ik heb geen geluid. Ik zeg, hoe, ik heb geen geluid. En dan zei ik, was dat? Allee, dat de cure op stond. En zei ze, oh ja, ik hoor het. Ik veronderstel dat alles wel goed komt hier. Mm-hmm. Ondertussen zijn we aanbeland aan het volgende nummer. Dat een nummer is dat gekozen is door Katrien. Mm-hmm. Ik ga haar zelf laten zeggen over welk nummer dat het gaat. En waarom dat ze dat gekozen heeft.
1: Okay. Ik wou nog heel even iets toevoegen aan het vorige nummertje. Ik had dat stiekem aan jou ook al verteld. Hè? Dat ik hoop dat er thuis iemand aan het glunderen is. En nee, liefje, ik heb het vorige liedje niet gekozen. Het was Wendy haar keuze. Maar ja, mijn liefje thuis is een ontzettende fan van The Cure. En ik denk dat hem het heel fijn zou vinden. Allee, gevonden heeft dat het afgespeeld is, by the way. Dus ook leuk dat hem zo'n beetje bij mij is vanavond hier.
0: Ah ja, voilà. Inderdaad, op die manier vullen we elkaar onbewust aan.
1: Ja, voilà, kijk. Ja, het nummertje dat ik ook nog gekozen heb is Everywhere van Fleetwood Mac. Uh-huh. Dat is een liedje dat mij eigenlijk katapulteert naar mijn jeugd, naar mijn kinderjaren eigenlijk. Ik ben opgegroeid in een toch wel muzikaal gezin. Mijn papa is van kinds af aan altijd bezig geweest met jazzmuziek, maar echt zo old style Dixieland.
0: Okay.
1: En als kind kon ik dat absoluut niet appreciëren, want dat was al dat geblazen, dat getoeter. Maar naarmate dat ik ouder werd natuurlijk wel. Maar er stond altijd muziek op bij ons thuis. En zeker s'avonds nadat we gegeten hadden, dan vertrok ons papa altijd naar beneden. Hij had ook zo'n beetje een mancave eigenlijk al toen. En die speelde er altijd muziek. En heel vaak gingen wij mee naar beneden. Ik en ons mama en mijn broer ook al wel eens. En dan stonden we heel vaak te dansen en mee te musiceren. Fleetwood Mac was ook een van de bands die heel vaak door de boxen gierde bij ons thuis. En ons mama was niet meteen het grootste zangtalent, maar die zong ook altijd luidkeels mee. En het is een liedje met een heel speciale betekenis. Want mijn mama is al een hele lange tijd geleden overleden, in 2008, aan leukemie.
0: Hoi.
1: En toen heb ik ook dit liedje gekozen om haar te gedenken tijdens de dienst.
0: Uh-huh.
1: En vorig jaar is mijn papa ook overleden. En dan moesten wij ook weer nummertjes kiezen. En heb ik ook gezegd, Everywhere moet ook tijdens de dienst gespeeld worden. En je kunt zeggen, van, dat is toch helemaal geen droevig nummer. Maar dat was ook niet mijn bedoeling.
0: Nee, dat hoeft
1: Everywhere,
0: niet. Everywhere,
1: ik geloof er heel sterk in dat wanneer wij hier fysiek verdwijnen, uh-huh, dat wij niet weg zijn en dat overal zijn.
0: Ja.
1: Dus dat is een beetje de onderliggende betekenis van tijd en ruimte is maar hoe dat je het bekijkt. Mm-hmm. En de mensen die we soms moeten achterlaten in dit leven, die reizen echt nog wel met ons mee. En ik heb dat al heel vaak mogen ervaren tijdens sessies of tijdens de healingen die ik geef, dat ik toch wel benaderd word door bepaalde zieltjes die meereizen met andere mensen, gidsen of mm-hmm, ik weet niet hoe je het mag noemen, hè. En vandaar het nummertje Everywhere. Het maakt mij een klein beetje droevig, maar ook super happy tegelijkertijd. En ik vind het ook gewoon een fantastisch nummer. Als je het instrumentaal beluistert, is fantastisch. Er zitten zoveel mooie klanken in.
0: Mm-hmm.
1: Het is een liedje dat helend is op zich.
0: Okay.
1: En ik hoop dat de luisteraar er ook gewoon vanaf nu een beetje een andere betekenis kan aan koppelen. Hè?
0: Ja, ik zelf in elk geval wel, want ik ga het duidelijk opzetten. Maar ik ga ook nog eventjes aan de luisteraar iets zeggen. En misschien ook, ik denk dat ik het misschien al tegen jou verteld heb, Katrien. Ik weet niet zeker. Maar waarom dat we Radio Avondland noemen.
1: Ah, nee.
0: Oorspronkelijk was het eigenlijk Good News Radio. De eerste uitzending hebben we het Good News Radio genoemd. Maar in mei van dit jaar, dus toen waren we nog niet zo heel lang bezig met de uitzendingen, dan heeft een heel goede vriend van mij zelfmoord gepleegd.
1: Hm.
0: En hij noemde eigenlijk Stefan de Greve, maar zijn laatst gebruikte social media naam was Stef Avondland.
1: Hmm.
0: En hij had al, ze zat in een super moeilijke situatie, want zijn zoon al meer dan dat een half jaar niet gezien en dergelijke situaties met mensen die niet zo goed zijn voor andere mensen. Laat het met simpelweg zo uitdrukken. En in elk geval gebruikte de naam Stef Avondland. Mm-hmm. En hij had mij al vaker gezegd van ik trek het niet meer. En iedere keer kon ik hem dan toch op een of andere manier op inpraten. En ik zei van jawel, komt gewoon dit en hetgeen. En dat hem ook zei van waarde jij hier nu? Niet geweest, dan was ik al lang en had ik het al lang opgegeven. Maar op dat moment, toen dat hem het effectief niet meer had, was ik gaan opzoeken, Avondland, Stef Avondland, is een nummer van Stef Bos. En dat gaat over aan de andere kant zijn. Mm-hmm. Dus ik krijg kippenvel als ik het vertel.
1: Ja.
0: Maar toen wist ik van het moment dat hij zijn naam veranderd heeft in dat, was hem sowieso waarschijnlijk toch al van plan van te vertrekken. En dan heb ik aan zijn beste vriend, degene die hem gevonden heeft helaas, gevraagd of het als een eerbetoon naar hem oké zou zijn dat ik mijn radioprogramma naar hem vernoem. En hetgeen dat je er juist zei over die zielen en die spirits. Ik denk dat hij zo wat de meest aanwezige spirit is dat ik al heb meegemaakt in mijn leven. Misschien ook omdat hij nog zo jong is. En een van de grappige dingen is, ik heb die anekdote al eens verteld, maar ik kan ze nu nog eens vertellen. Dat is soms, zeker als hij juist gestorven was, het is nog niet lang geleden natuurlijk, kan ik plots heel verdrietig zijn. Maar hij laat mij eigenlijk, geeft mij de kans niet om verdrietig te zijn, omdat hij dan altijd wel iets uitsteekt of zo. En een van de dingen die hij ooit gedaan heeft was, ik stond in de douche en ik was aan het wenen, omdat ik aan hem dacht, omdat ik hem miste. En hij fluistert in mijn oor, in mijn oor is dat niet letterlijk, hè? Dat is gewoon.
1: Jawel.
0: Ik kan u nu wel in uw ontblote zien, hè. En ik schiet zo hard in de lach dat ik dacht van, jawel, dat zou echt typisch iets voor hem zijn. Mm-hmm. Dus je weet gewoon dat die er zijn. En het rare is, je mist dat fysieke. Ja. Maar omdat die soms zo aanwezig zijn, voelt het eigenlijk niet altijd nodig of juist voor ze te missen. Want ze zijn er gewoon.
1: Ze zijn overal. Ja.
0: En dat is supermooi. Dus in elk geval bedankt voor dit nummer te kiezen. En ik hoop dat de luisteraar er ook van gaat genieten.
1: Warm van wordt.

0: Voilà, dat was Everywhere van Fleetwood Mac. En ondertussen hebben wij ook al wat verhaaltjes uitgewisseld van hoe dat de spirits effectief everywhere zijn. En zeker rond ons. En ja, dat we er eigenlijk niet bang voor moeten zijn. Integendeel, dat we dat moeten embracen. Mm-hmm. Want dat die zoveel voor ons kunnen doen als we ze de mogelijkheid geven om dat te doen. En dus moest het zo zijn dat je zelf iemand hebt waar je heel close mee bent, die dat er fysiek niet meer is. Mm-hmm. Let gewoon eens een beetje op tekens in je omgeving. Ja. Wie weet, hoe dichtbij zijn ze nog? Gewoon als je durft ervoor open te staan. En dat zorgt er ook voor, allee, bij mij toch persoonlijk, zorgt het ervoor dat iemand dat je heel hard mist en de pijn die eraan gekoppeld wordt, eigenlijk enorm verzacht wordt. Omdat je bewust bent van het feit, fysiek zijn hier niet meer. Ja. Maar je spirit is eigenlijk des te sterker aanwezig. En soms gebeurt het, zoals ja, bij mensen dat je bijvoorbeeld niet elke dag ziet. Sommige mensen zien dat soms maar een paar keer in de maand of een paar keer in het jaar. Plots zijn die eigenlijk altijd bij u. Mm-hmm. En die kunnen ook veel meer voor u doen dan dat ze fysiek konden heel vaak.
1: Ja, sowieso.
0: En als je dat kunt, van dat, allee, te omarmen, dat is eigenlijk iets supermooi. Hè?
1: Mm-hmm. Dat is waar.
0: En ja, daartoe zijn we ondertussen aangekomen aan het zevende nummer. Dat is een nummer dat ik zelf heb gekozen. En ik vind persoonlijk dat dat op zich nog wel een mooie overgang is van hetgeen waar we het over hadden naar nu. Namelijk, het volgende nummer noemt Dragonfly van Ziggy Marley. En zoon van, een van de vele zonen van. En Dragonfly, dat is dus een libel. En ja, libel heeft ook heel vaak de betekenis van aanwezigheid, van spirits en dergelijke. Maar dat is niet de reden dat ik het er dit keer heb ingezet. Mm-hmm. Ik ga heel even mijn boekje erbij pakken, dat ik het zeker juist lees. Mm-hmm. Gwenda, ik hoop dat je aan het luisteren bent. De reden dat die Dragonfly in mijn lijst staat vandaag verwijst ook naar de volgende editie van Good News For You. Er staat namelijk een persbericht in van de virtuele school die dan nu zijn gaan samenwerken met She Libel. En vandaar, we kunnen er niet omheen. Het is nog 10 dagen ongeveer zeker. 9 of 10 dagen. En het school begint terug. Dus niet voor iedereen is het school gewoon naar school gaan. Hè. 5 dagen van de 7 op de bankjes zitten. Tegenwoordig ken ik persoonlijk heel veel mensen die een ander soort onderwijs of eerder bovenwijs trachten te geven aan jongeren die dat niet eigenlijk aarden in een gewone school. En zo is Gwenda samen met Nathalie vorig jaar begonnen met de virtuele school. En nu sinds deze maand werken zij samen met Chilibel. En hebben zij dus ook effectief een leer- en ontmoetingsplek. Wow. Waar dat de kinderen, de jongeren die de virtuele school volgen, ook elkaar in het echt kunnen ontmoeten. En echt kunnen leren. Dus de lessen gaan door virtueel eigenlijk. Hè, ja. In kleine groepjes of one-on-one. Maar omdat het wil niet zeggen dat je niet in een schoolse omgeving aardt en dat je beter kunt studeren op je eigen tempo of op een andere manier. Weg van de drukte. Dat sociaal contact niet super belangrijk is. Mm-hmm. En als je dan de mogelijkheid kunt bieden van ook samen af en toe te leren of gewoon elkaar te ontmoeten en dat je ook weet wie dat je eigenlijk jouw mede-virtuele studenten, echte studenten, maar die mede-virtuele lessen volgen zijn, dat is natuurlijk heel mooi. En daarover kan u dus ook lezen in de volgende editie van Good News For You. Dus ik vond dat een mooie reden om Dragonfly in de lijst te zitten. Trouwens, ik ga al eventjes een tipje van de sluier lichten. Na Dragonfly komt er een nummer dat er gekozen is door Katrien. Mm-hmm. En ik weet niet of ze er nu al iets rond over zeggen, want we hadden het al aangekondigd een tijdje terug. Of hebben we dat aangekondigd? Ik weet het eigenlijk niet. Of, we hebben het er onderling over gehad. Mm-hmm. Dat jullie iets kunnen winnen. Ja, ik heb het vorige week aangekondigd tijdens mijn uitzending.
1: Ik heb het ook op mijn socials gedeeld.
0: Dus jullie kunnen vanavond iets winnen. Ja. Als jullie luisteren naar de hele uitzending. Mm-hmm. En Katrien gaat misschien al een tipje van de sluier lichten hoe dat jullie kunnen winnen.
1: Misschien kan ik nog eventjes inpikken op wat jij zo net verteld hebt. Dus ik ben na 20 mooie jaren in het onderwijs zelf ook begonnen met het anders ja, naar kinderen kijken.
0: Mm-hmm.
1: Ik was zo de juf waarbij dat de kindjes kwamen van... Oh, juf, krijg ik van u eens een goeie en dikke knuffel? Natuurlijk. En die kwamen spontaan. En ik voelde dat het effect van lichaamscontact zo sterk was. Dus ja, ik was aan de juf met zo'n berg... Alleen een trossel kinderen op de speelplaats. En dan uiteraard de jaloerse blikken van de andere juffen van... Och, ze, Miss Popular. En dat ik dacht van, maar dit komt gewoon. Hè? Dus, en ik dacht, hier wil ik echt iets mee doen. Die kinderen die worden zo rustig van een hand op hun schouder. Mm-hmm. Of even eens een dikke knuffel. En kijk maar eens hoe dat die daar ook van presteren. Dus ja, ik ben dan toch begonnen met in mijn klas ook ja, helemaal andersom te gaan met kinderen. En dan zo aparte trajectjes op te starten. En vanaf het moment dat ik dan mijn praktijk begon, dacht ik van... Ah, wel, ik ga ook proberen om de kinderen bij mij te krijgen. En ik ga die mijn mirakeltjes noemen. Hè? Okay. Mijn kleine mirakeltjes. En dat is een idee dat even heeft moeten sudderen. Maar vanaf september, oktober ga ik dus ook wel echt momenten inlassen bij mij in de praktijk. Voor kinderen die, zoals jij daarnet al zei, niet altijd aarden in een gewoon schoolsysteem. Maar die nood hebben om even te landen. Bij zichzelf. Ja, ja. Los van prestaties, los van cijfers, los van wat ze eigenlijk moeten kunnen. Maar echt hun ware talent is laten zien. En gewoon kunnen zijn wie dat ze zijn.
0: Mm-hmm.
1: En dat was nog een extra betekenis van het woord miracle of mirakel.
0: Ja, ja.
1: En inderdaad, ik heb ook nog een nummertje gekozen dat een bepaalde titel draagt. En wanneer dat jullie dat nummer horen, dan zou ik jullie willen uitdagen om zelf eens na te denken... wat dat er misschien in jullie leven ooit al als klein mirakeltje is gebeurd. En dat aan ons is laten weten van... Goh, wij hebben toch ook al wel heel speciale dingen meegemaakt. Al is dat ook contact met een gids of met een overleden persoon. Of gewoon heel zotte dingen van... Je zei het ook al, telepathisch contact met mensen. Ik wil wel eens weten wat dat voor jullie mirakels zijn. Of wat dat er misschien in jullie leven al ooit aan mirakeltjes gebeurd kan zijn. En op basis daarvan... zou ik misschien wel iemand willen uitkiezen die dan een prijs kan winnen.
0: Oké, super.
1: Ja. En, voor wat? Dat gaan we nog niet vertellen, hè, Wendy?
0: Nee, we gaan nog niet vertellen wat jullie kunnen winnen. Wat we wel gaan vertellen is, iedereen dat nu aan het luisteren is... heeft ofwel al een link doorgekregen van mij, ofwel kennen ze het programma van Radio Avondland reeds. Ofwel hebben ze de link doorgekregen of gezien op het verhaal van Katrien zelf... Dus jullie hebben ofwel Katrien haar nummer. Ik weet niet of ik het live ook mag zeggen.
1: Zeker,
0: eventjes. Ja. Ik zeg het eventjes zelf, want ik ken het niet van buiten.
1: Ja, mijn nummer is 0494-615898.
0: Ja, en mijn nummer is 0471-789148. En jullie mogen zowel naar mij als naar Katrien een berichtje sturen of een WhatsAppje sturen. Of in het geval van Katrien misschien zelf bellen. Maar ik denk dat het niet zo eenvoudig is voor jullie te horen op de radio ook.
1: Nee.
0: Maar in elk geval, als je weet... als je jouw mirakeltjes wilt delen met ons...
1: Mm-hmm.
0: Mag je altijd een berichtje sturen. En dan gaan we later in de uitzending nog bekendmaken...
1: Ja, welk wat mirakel dat wij het miraculeus vonden. Hè?
0: Ja, en welk mirakeltje dat dan misschien op jouw pad komt... doordat je iets wint.
1: Ja, klopt. Dus... Ik zal de nummer nog iets zeggen, hè, Winnie, want dat gaat snel, denk ik.
0: Voilà,
1: hoor. Mijn nummer is 0494-615898.
0: Ik zal dat van mij ook nog eventjes herhalen. Dat is 0471-789148. Dus stuur gewoon een WhatsAppje, dat is altijd het makkelijkste. En dan kunnen wij dat achteraf ook nog steeds verifiëren van wie welk berichtje gekomen is. Moest ik jouw nummer nog niet hebben of Katrien jouw nummer niet hebben, zet eventjes jouw naam er ook achter, dat we weten van wie dat we het berichtje ontvangen hebben. Wij gaan nu in elk geval eventjes luisteren naar het volgende nummer van Ziggy Marley, Dragonfly.

0: Haha, net op tijd. Want we gaan het volgende nummertje nog eventjes laten wachten. Ik kan heel even een pauzeknopje zoeken. Want, voilà. Ik weet niet of jij, Katrien, daar nog iets van over zeggen voordat we het opzetten. Of, nog, of niet.
1: Ja, ja, het is een liedje dat de titel draagt... Miracle, net zoals mijn praktijk. Het is een liedje waar ik gewoon heel happy van word. En dat ook ongeveer van een tijd is toen ik met mijn praktijk begonnen ben. Okay. En elke keer als ik dat opzette, ja, dan... Ik werd daar gewoon heel happy van. Instant happy moments. En daar heb ik dan ook wel naar gekeken. Om die in de playlist te zetten. Het is een heel random nummertje. Voor de rest niet veel andere betekenissen bij. Maar ja, zo kan ik misschien nog iets extra over mijn praktijk vertellen. Hè? Want miracle, klinkt misschien nog heel raar voor sommige mensen. Maar wat doe ik nu eigenlijk? Hè? Dus ik bied een aantal soorten sessies aan. Die altijd wel gebaseerd zijn op Reiki. Dat is een lichaamsgerichte methode om de levensenergie bij mensen terug te laten stromen. Heel vaak krijg ik mensen die een beetje vastzitten in het leven bij mij binnen. Of mensen die voor een moeilijke keuze staan. Of die met het verlies van een dierbare te verwerken krijgen. Of kindjes die inderdaad niet meer meedraaien in het schoolsysteem. Jonge kindjes, maar ook echt heel veel tienermeisjes die het echt niet meer aankunnen, de druk van deze wereld. En die eigenlijk een beetje een veilige plek bij mij kunnen vinden. Ik werk intuïtief. Er is geen enkele sessie hetzelfde. Het lichaamswerk is natuurlijk wel gebaseerd op die reiki, maar ik begin altijd met een praatsessie. Om eens een keer te voelen van, wat gaat er allemaal in uw kopje om? Waar kan ik u mee helpen? Ik ben ook niet beroerd om te zeggen van, sorry, ik denk dat we beter iemand anders voor u zoeken. Hè. Maar meestal is het ook wel dat ik voel van, dit kan ik voor jou betekenen. En ik stel voor dat we dit en dat doen. Sommige mensen blijven een hele lange tijd naast mij lopen. Sommige mensen komen dus ter ontspanning voor een energetische massage. Kan ook. Dus het is niet zozeer dat je echt puur voor die transformatie bij mij terecht kan. Beide eigenlijk.
0: Okay.
1: Dus mensen die geïnteresseerd zijn in het werk dat ik doe, die mogen altijd eens een kijkje nemen op mijn website. www.mira-kle.be. Ik heb ook een Instagram pagina waar ik de laatste tijd al wel wat meer terug post. Maar voor ieder wat wils. Hè? Moest je nu voelen van, ik zit echt wel diep of randje van burn-out. Altijd welkom. Je mocht ook altijd eens een keer een belletje geven om te zien, wat zou jij voor mij kunnen betekenen? Je moet een klik voelen met iemand, dat vind ik ook heel belangrijk.
0: Ja.
1: We werken tenslotte met energie, mijn energie, maar ook die van de persoon die naar mij toekomt, moet ook klikken met elkaar. Dus dat is één luikje van het werk dat ik doe. Mensen één op één bij mij behandelen.
0: Okay.
1: En het nummertje, dat gaat volgen, laat mij toch wel heel vaak voelen dat ik op mijn manier kleine mirakeltjes mag bewerkstelligen in het leven.
0: Okay, supermooi. Supermooi. Ik ga het nummer dadelijk opzetten. Ja. Ik kreeg zo net ook een berichtje van Gwenda Thanks, omdat ik iets verteld had over de virtuele school, veronderstel ik. Ik wil daar ook nog eventjes aan toevoegen dat dus inderdaad, we hebben niet enkel de virtuele school. Er is ook nog Manas. Dat is dan aan de andere kant van Vlaanderen gelegen. Een VZW die inderdaad ook jongeren tracht te helpen die dat in het gewone onderwijs niet echt aarden. En daar, elke editie van Good News For You, staan er tips in. Mm-hmm. Voor mensen die bijvoorbeeld hooggevoelig zijn, hoogbegaafd zijn, autisme hebben. Mm-hmm. Hoe dat andere... Ja, stempeltje. Maar die stempeltjes zijn op zich niet nuttig als benaming. Yeah. Maar zij legt eigenlijk uit hoe dat je bijvoorbeeld met sommige mensen makkelijk kan omgaan.
1: Tuurlijk.
0: En nu ook weer staat er een voorbeeld in dat zij heeft meegemaakt van een jonge meisje die daar op bezoek komt met haar mama. En de mama is ontzettend, maar deze lukt niet op school en deze en deze en deze niet. Allee, zeg het zelf maar eens.
1: Ja.
0: En ineens zegt zij niks niet meer. En dat is niet omdat die niks willen zeggen. Dat is gewoon omdat die al te veel info hebben gekregen. Die hebben over hun gehoord. Er komt allemaal emoties naar boven. En plots blokkeert het wat.
1: Tuurlijk.
0: En dat zijn ook dingen waar je kan lezen in het krantje van... Okay. Hoe kan je dat dan beter doen?
1: Ja, ja.
0: Waar werkt beter voor die jongeren? Hoe kan je als ouder of als leerkracht... Absoluut. Of maakt niet uit wie in de omgeving helpen? En ik denk dat één heel belangrijk is dat die mogelijkheden er zijn.
1: Sowieso.
0: En twee, ik vind het heel fijn dat we daar samen een meerwaarde aan kunnen geven. Dat wij mee ervoor kunnen zorgen door samen te werken met elkaar... Die ontmoeting die wij hebben, hier ook gewoon op de radio. Jullie horen nu Katrien vertellen wat Katrien voor jullie misschien kan betekenen. En al helpen we met deze uitzending, maar iemand voort die iets heeft opgevangen en die denkt van, dit is nuttig voor mezelf, voor mijn dochter, voor mijn tante. Maakt niet uit. Als we dat kunnen doen, dan hebben we eigenlijk zelf vanavond al een klein mirakeltje gecreëerd. Dus we gaan bij deze luisteren naar het volgende nummer van Julian Peretta, Miracle.

0: Oké, dit was Miracle. Ik hoop dat jullie... Het was kort, want we waren hier nog in gesprek. Ja. En we waren nog aan het bedenken wat we voor jullie allemaal kunnen betekenen misschien. Of wat Katrien voor jullie kan betekenen vanavond. Ja. We zijn hier al terug, aangezien dat het nummer...
1: Heel kort was.
0: Heel kort was, maar het was inderdaad wel een mooi en een vrolijke nummer.
1: Ja. Een bepaalde lyric die terugkomt is... I saved you, you saved me. En ik hoor heel vaak van mensen die dan bij mij in behandeling, klinkt zo klinisch, hè, die bij mij een traject gelopen hebben van ja, je hebt mij echt gered. En dan, dat pakt mij altijd wel. Dat ik denk van, ik heb eigenlijk niks gedaan. Ik heb gewoon gedaan wat ik voelde dat ik wou doen. En dan komen we eigenlijk een beetje terug op het stukje zijnsenergie. Hè? We zijn allemaal energie. Uh-huh. Hè? Ik vertel dat heel dikwijls aan mensen van eigenlijk zijn wij een elektromagnetisch wezen. En wij stralen superveel straaltjes uit. Hè. Dat is ook wat ik kan voelen tijdens sessies bij mensen. Maar ik denk dat iedereen dat al wel eens heeft voorgehad. Als je in een ruimte komt en er zijn mensen aanwezig, dat je van sommige mensen de absolute creeps krijgt. Dat je je bij bepaalde mensen ontzettend veilig en safe kunt voelen. Dat heeft te maken met de energie die dat je met je meedraagt. Hè. En als je op hetzelfde niveau zit, dan matcht dat. Wil dat zeggen dat je nooit niet met andere energetische frequenties zult samenwerken? Nee, maar je moet dat wel leren masteren, want daar kan je ook echt wel last van hebben. En dat is iets wat ik ook heel vaak wil meegeven, van kijk, we zijn hier mens, maar we zijn ook wel meer dan dat. En vanuit dat is ook mijn lichtschool ontstaan. En dat was voor mij eigenlijk het grootste mirakel dat er de laatste jaren heeft mogen plaatsvinden. Omdat ik toen toch al... anderhalf jaar intensief bezig was met mensen te begeleiden, kreeg ik van hierboven echt wel de boodschap van jij zult die doorgeven aan anderen, want het is zo kostbaar wat je doet. En we gaan u een cursus laten schrijven. Ik dacht, dat is goed, bring it on. Maar zo gezegd, zo gedaan. Ik heb dus 4 maanden aan een stuk een cursus geschreven. En ik heb daar dan ook een opleiding van gemaakt. Een opleiding, de Miravaya Lichtschool. Een heel bijzondere reis die mensen bij mij mogen maken. Het is niet zozeer een opleiding tot energetisch therapeut of tot energetisch begeleider, maar het is eerder een transformatief pad dat je zelf ook kan lopen. Ik ben ondertussen bezig met lichting nummer 3. Dus om de 4 maanden start ik een nieuwe cursus op. Okay. En die duurt dan ook 4 maanden. 4 modules, waar ik straks nog wel een beetje meer uitleg over wil geven. Maar ik zit dus ondertussen al aan lichting 3. En de mensen die afstuderen bij de lichtschool, dat zijn heel uiteenlopende mensen. Mensen die al gepensioneerd zijn, die zeggen van dit is exact wat ik nodig had. Want ik voel al jaren wat jij allemaal zegt, maar ik vind nu die bevestigingen wauw. Of mensen die heel geprikkeld zijn door het werk dat ik doe, maar gewoon niet weten waar dat ze moeten beginnen. En die willen wel een yogacursus volgen of een reiki-opleiding. Wat trouwens ook in de lichtschool zit. Ik heb daar heel bewust ook de reiki-opleiding ingestopt, zodat je toch met iets kan starten. Maar de 4 modules, die vatten eigenlijk een beetje samen wat aan mijn werk inhoudt. Okay. Dus wanneer je de lichtschool gevolgd hebt, dan leer je mijn manier van werken helemaal kennen. Maar kan je eigenlijk ook als reiki-therapeut starten. Therapeut mag ik niet zeggen.
0: Specialist.
1: Ik moet soms oppassen wat ik zeg, want het woord therapeut is beschermd. Maar kan je als reiki-begeleider... Master nog niet direct, want er zijn ook weer gradaties in. Hè? Maar kan je al met reiki aan de slag gaan, hè? Wat dan al wel heel mooi is. Dus dat wou ik nog even meegeven aan de luisteraars. Dat ze dus niet alleen voor individuele 1-op-1 sessies of voor groepsevenementjes bij mij terecht kunnen, maar ook voor een opleiding tot energetisch begeleider.
0: En nu heb ik dan een vraag, want je zei er straks bij Mira Klee, dat die Mira eigenlijk komt van kijk. Mm-hmm. Is het dan bij Mira Vaya kijk, ga... Of moet ik het zien?
1: Daar zit nog meer betekenis in. En ik ben eigenlijk niet... moet ik het zeggen? Dat zit in de cursus. Dat is een stukje dat wanneer je de cursus aanvangt, dat je te weten komt. Dus ik kan dat tipje van de sluier eigenlijk niet oplichten. Maar het heeft wel ook een mooie betekenis. Ja, een spirituele betekenis. En het stukje Mira inderdaad klopt. Hè? En je zit er niet ver naast. Maar als je echt geïnteresseerd bent, moet je misschien maar eens op de website gaan kijken van Miravaya. Want ik heb ook een aparte Miravaya website. Maar die kan je ook vinden via mijn gewone Miracle website, hoor.
0: Oké.
1: Maar mensen die effectief zeggen van, goh, dat is iets voor mij. Nu in september start de vierde lichting ondertussen al. En die opleiding is telkens één live lesdag, op zaterdagen telkens, van 10 tot 4. Mm-hmm. En dan hebben wij ook altijd nog één online lesmoment, een

0: waar ze later ook terug kunnen naar kijken.
1: Ja.
0: Dus ik geef mee, maar er zitten ook reflectiemomenten in. Of thuisoefeningetjes, of echt, bijvoorbeeld module 2 gaat over geuren als poorten tot andere dimensies. En dan zitten er heel veel verschillende geurfiches in van essentiële oliën, waar dat je dus ook gewoon mee aan de slag kan gaan later. Of eens opzoeken van, oh, intuïtief voelde ik dat ik rozemarijn moest gebruiken. En dan gaat hij in uw cursus kijken, oh, that makes sense. Dus het is ook een werkdocument. Het is eigenlijk okay, ja, best cool, wel knap opgesteld, als ik het mag zeggen.
1: Ja, natuurlijk. Ja. Mag je zeker zeggen. Ik kom er even op terug. De editie van Good News for You, die er nu aankomt. Ik probeer altijd een beetje een rode draad per editie te zetten. Ja. De columnisten vragen soms ook van, ja, waar moeten we nu over schrijven? Ze hebben elk hun specialiteit waar dat ze over schrijven. Mm-hmm. Maar dat wordt dan gekoppeld aan een soort rode lijn in die editie. En de editie, de krant die daar nu uitkomen, is eigenlijk de rode draad door de gehele krant, is eigenlijk jezelf een beetje een spiegel durven voorhouden, maar in de, mm-hmm, in de zin van, ik ben het waard. Als in heel veel mensen zijn veel kritischer op zichzelf dan op iemand anders. En voor mensen op een manier te laten kijken van, kijk, eigenlijk wat ik doe is, mm-hmm, waardevol. Ja, en hetgeen dat jij nu zegt, hè, van ja, ik ben eigenlijk wel fier.
0: Trots op mijn werk,
1: trots
0: ja,
1: op hetgeen
0: absoluut
1: dat ik gemaakt heb. Ja. En hetgeen dat ik voor mensen, allee, mensen kan meegeven dan, als ze die, dat traject volgen eigenlijk. Mm-hmm. Dat is eigenlijk ook een beetje, ja, hetgeen dat er nu in deze editie staat van, mm-hmm, je mag gerust fier zijn op hetgeen dat je doet.
0: Tuurlijk, ja.
1: En je mag gerust ook, ja, ze zeggen het soms, ja, zelfliefde, dat is egoïsme. Nee, dat is helemaal niet. Dat is juist je eigen op de eerste plaats zetten, zorgt er eigenlijk voor dat je nadien veel meer kunt geven aan iemand anders.
0: Absoluut.
1: Want heel vaak, ik heb dat ook heel lang gedaan, denk je van, ja, maar ik doe dat voor een dia, ik doe dat voor een dia, ik doe dat voor een dia. En op een duur doe je zoveel voor iemand anders, maar je vergeet jezelf, mm-hmm, en je put jezelf uit. En op een duur kunnen al die mensen dat je wou helpen, niet meer helpen. Huh? Omdat je zelf die energie niet meer hebt. Als je eerst die energie aan je eigen geeft, dan krijg je, vorm je op een duur zelf zo'n, ja, energiebomben na. Ja, of een, allee, iemand met heel veel, een hoge frequentie, waardoor dat mensen soms al gewoon geholpen zijn.
0: Door bij hen te zijn.
1: Door bij hen te zijn. Of dat je op hun pad komt, of dat je eens even een half uurtje mee babbelt en iets dergelijks. En dat is hetgeen dat ik bij mezelf ook heb gemerkt. Mm-hmm. Vroeger kon ik wel iemand raad geven, advies geven en dergelijke, maar je putte nu zelf uit.
0: Ja.
1: En nu hoef je eigenlijk zelfs niet meer veel te zeggen. Mm-hmm. Maar de mensen die hebben zo toch nog iets. Ik heb dat ook vaak van als ze zeggen, ah ja, dank u. Dan zeg ik, dank u.
0: Ik heb
1: toch niks gedaan. En gewoon, ja, je kunt mensen op een heel eenvoudige manier zich beter, mm-hmm, laten voelen. En dat is natuurlijk een van de mooiste dingen dat we kunnen doen.
0: Absoluut.
1: Maar dan moeten we ook fier kunnen zijn op wat we doen.
0: Mm-hmm.
1: En daarmee ga ik over naar, want ik zie dat ondertussen al 8:40 is. Dus ja. Dat gaat hier vlot, hè? Dus het volgende nummer dat eraan komt is eigenlijk ook een nummer dat ik gekozen heb naar aanleiding van een andere rubriek in het krantje. Namelijk Good News from Around the World. Want die mensen die Good News for You kennen weten, het is geen actualiteitskrant. Hè? Het is geen, ten eerste komt ze maar 1 keer per maand uit. Maar we gaan niet daarin zetten wat je ook in de mainstream media hoort. Wat wij trachten te delen zijn mooie verhalen of dingen die daar inspirerend zijn of motiverend of waar je iets uit leert. Maar we bedoelden ook wel een beetje het goede nieuws van de wereld delen. Want al hetgeen dat we zien verschijnen, als je er al naar kijkt of luistert in de mainstream media, is over het algemeen waar het allemaal slecht gaat. Als in, waar zijn er rampen, waar zijn er, weet ik veel wat, milieuvervuiling. Ze zijn bezig over de aarde die opwarmt. Ze zijn bezig over dieren die uitsterven. Over dat wij meer moeten betalen voor dat dan allemaal op te lossen. Hè. Terwijl alle positieve dingen,
0: politieke dilemma's.
1: Inderdaad, politiek ook. Maar alle positieve dingen die dat er gebeuren, mm-hmm, die halen het nieuws niet. En die proberen wij wel in de kijkers te zetten. En in principe gaat bijvoorbeeld, dat heeft er al eens in gestaan, helemaal niet zo slecht met de ozonlaag, integendeel. Maar waar dat ook mee goed gaat, en nu moet ik even voor het juist uit te spreken, kijken in mijn boekje, is met het Przewalski-paard. Het Przewalski-paard is namelijk een paard, een echt wild paard, dat eigenlijk in 1968 uitgestorven was in het wild. Doordat er te veel op gejaagd werd of doordat hun natuurlijke habitat verdween. En nu zijn

0: er na meer dan een halve eeuw in geslaagd om dat terug, ja, die terug vrij te laten. En in het volgende krantje ga je kunnen lezen wat bijvoorbeeld de Beekse Bergen, hè, dat is toch niet ver van ons, hoe dat die hebben kunnen helpen om ervoor te zorgen dat het Przewalski-paard nu terug in het wild kan...
1: Thriven.
0: Terug thriven en terug kan groeien. Dus, en daarom vond ik het volgende nummer, Wild Horses, van Gino Vanelli wel toepasselijk. En het nummer zelf is natuurlijk ook heel mooi van betekenis, want het gaat eigenlijk over dat je gewoon je eigen gevoel kan volgen zonder je aan te trekken wat de anderen ervan vinden. En als je eigenlijk je eigen gevoel volgt, maar echt je gevoel, niet denken, gewoon voelen, dan ga je eigenlijk ook net die dingen doen die dat jouw missie zijn, een beetje, of hoe moet ik het benoemen. Mm-hmm. En als je dat dan doet, dan ga je automatisch met hetgeen dat je doet andere mensen helpen, inspireren, motiveren. Dus wat is er mooier dan dat? Ik zou zeggen, geniet ervan. En ik ga het volgende nummer er eventjes achter laten horen. En dat is een nummer gekozen door Katrien. Jullie gaan het horen welk dat is. En zij gaat achteraf zeggen waarom ze dat gekozen heeft. Dus ik geniet van de volgende twee nummers.

0: Voilà, dus dat waren twee nummertjes. Hungry Eyes is het nummertje dat Katrien heeft gekozen. En zij gaat nu aan jullie vertellen waarom.
1: een klein beetje als eerbetoon aan mijn nicht, Sophie. Als ze nog aan het luisteren is, dan zullen haar oogjes wel gaan blinken, denk ik. Mijn nichtje is er eigenlijk altijd geweest voor mij. Ik was heel graag bij mijn grootouders vroeger, in Hoven. Mijn beide ouders waren zelfstandig, dus dat was heel handig voor hen dat wij zowel naar de ene kant van de familie konden als naar de andere kant. En ik was heel graag bij mijn nichtje. En we hebben superveel leuke momenten meegemaakt. Maar die is er ook altijd geweest als een soort van constante rode draad. Ook al zagen we elkaar wat minder. Maar ook van bij het begin van mijn praktijk was zij er ook altijd bij. Heeft mij altijd gesteund. Is ook in alle initiatieven mee ingestapt. Dus ja, dat draagt mij wel een heel warm hart toe. En ja, dit nummer, dat katapulteert mij helemaal terug naar onze kindertijd. Naar de tijd van Dirty Dancing. Hè. Dat we eigenlijk nog wat te jong waren voor de pikante scènes. Maar we wilden ze dan toch zien met een kommetje chips in de zetel. Fantastisch, hè? Dus dat brengt mij even terug naar dan. Vandaar die nummerkeuze, gewoon omdat het kan en omdat het mag.
0: Ik denk dat inderdaad, wat je nu zegt, de iets pikantere scènes. Ik weet nog, ik denk dat ik zelf een jaar of 12 was, dat ik die film voor de eerste keer gezien heb. Ik weet niet zeker wanneer het hem is uitgekomen. En of dat dan het jaar was dat hem uitkwam.
1: 89, denk ik.
0: Hoe oud was ik? 89.
1: 11.
0: 11. Ja, misschien was ik dan 11. Ik weet dat ik die film had gezien. Ja. En dat ik op een bepaald moment thuis had gezegd van... ja, mama, ik heb zin in Dirty Dancing. En dat ik letterlijk een mot kreeg, omdat ik dat niet mocht zeggen.
1: Dat was, hè. Ja.
0: En ik vind dat nog altijd. Ik zeg het, die film bestaat zo lang, maar dat, ja, die staat letterlijk... Blijft ik zei het er juist ook... Ik ben nog heel oldschool. Ik heb dvd's thuis en ik neem films op. Ik heb geen... dit is zo tegenwoordig allemaal zo van die streamingdiensten. Netflix en zo. Dat heb ik allemaal niet. Nee. Dus dan neem ik een film op als ze die gewoon uitzenden.
1: Ja.
0: En sowieso staat Dirty Dancing daartussen. En dat is zo'n film... Zeker in de zomer kijk ik nog minder tv. Maar in de winter kun je dat zo eens hebben. Zo, want het is koud buiten. Steekt een haard aan. Kindjes zijn eens bij de papa.
1: Dirty Dancing.
0: En je ziet zo een film van vroeger. En dan, je moet eigenlijk niet nadenken. Je weet perfect wat er komt. Maar toch blijven die goed. En de muziek is ook super mooi natuurlijk.
1: Ja. Neemt u mee.
0: Dus voilà.
1: De vibe van de film. Aha. En dat neemt ons misschien ook al wat mee, Wendy, naar de vibe van het evenementje waar we iets gaan over vertellen.
0: Ja, voilà. Hè? Dus ik zou zeggen, misschien moet er nu al eens even iets over zeggen. Want we hebben nog 27 minuutjes. Dat is niet meer zo lang.
1: We moeten beginnen. Ja, Dirty Dancing, dat was ook in de grote vakantie. Hè, dat baby toen naar zo'n summercamp gestuurd werd. En moet natuurlijk lukken dat wij op 12 september... wanneer het einde van de zomer stilletjes aan in zicht komt, dat wij voor de tweede maal op rij dat ik samen met een aantal hele toffe mensen, die ik straks ook zeker nog ga vermelden, dat wij End of Summer organiseren. Dat is een dagfestival. Bij mij in de tuin.
0: Oké, cool.
1: Ik heb nogal een vrij grote tuin.
0: Ik heb hem al gezien.
1: Twee jaar geleden kreeg ik ook weer zo'n soort van visioen. Boom. Dat gaat organiseren en ik voer dat dan ook uit. En het was net zoals in mijn droom, zo is het effectief ook geweest, de eerste editie. En dit jaar willen we dat gewoon opnieuw doen.
0: Super.
1: Maar een klein beetje groter aanpakken. We hebben nu in plaats van 5 workshops, 7 workshops die we aanbieden. Dus ik ga misschien even vertellen wat dat de dag inhoudt. Het is niet zozeer het is geen laagdrempelig festival waarbij dat je zelf kan kiezen. Oh, ik wil naar die of die artiest gaan of ik wil die of die workshop doen. Nee, je betaalt eigenlijk voor een dagbeleving.
0: Okay.
1: Dus de dag duurt van 10 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. Omdat we dan moeten stoppen met het lawaai. En je betaalt voor die dag 75 euro. En sommige mensen die knipperen dan zoal iets met hun ogen. Maar dan zeg ik, oh, maar je wordt wel de hele dag geëntertained. Je krijgt maar liefst 7 volwaardige workshops. Mm-hmm. Die echt wel van een mooi niveau zijn. En heel mooi op elkaar afgestemd. En anders dan vorig jaar. De mensen komen binnen om 10 uur. Tot en met 12 uur kan je dus alle standhouders leren kennen. Want er zijn ondertussen al een kleine 10-tal standjes, winkeltjes, maar ook mensen die 1-op-1 sessies zullen voorzien. Of waar je ook nog kleine groepsbelevingen kan doen. Dat kan dus tussen 10 en 12 's morgens. Dat je zegt van ik wil al wat landen, ik wil de sfeer komen opsnuiven. Misschien al eens een kaartje laten trekken door een medium of al een kleine drumcirkel meepikken. En om 12 uur starten de workshops. Okay. Dus tussen 12 en 10 s'avonds zijn er 7 workshops die je natuurlijk niet verplicht allemaal moet doen, maar waar je wel voor intekent. Tussen elke workshop zit ook een 30 minuten pauze, zodat je een beetje kan rusten, de energie wat laten zakken. En zodat je ook nog kan rondgaan op het festival zelf. Dat je ook iets rustig kan eten, kennis maken met iedereen. Want het is ook een hele mooie plek om nieuwe verbindingen aan te gaan. Jij komt ook, denk ik, hè, Winnie?
0: Ja, inderdaad. En ik was net aan het denken, ik ga er inderdaad ook bij zijn. Ja. Ik geef geen workshop, maar ik was net aan het denken, terwijl jij erover aan het vertellen was. En omdat je al zei van, jullie kunnen straks iets winnen. Ik denk, ik ga er toch nog iets bij van opdoen. Alle mensen die op 12 september naar End of Summer komen en die zich dan abonneren op Good News For You, krijgen uitzonderlijk die een dag 12 euro extra korting, omdat 12 september is.
1: 12 september.
0: Dus voilà.
1: Dank je wel. Bovenop de winactie van vandaag.
0: Inderdaad.
1: Ik heb ondertussen al, denk ik, 2 verhaaltjes binnengekregen.
0: Oké, mooi.
1: Maar we gaan voor nog een paar extra verhaaltjes. Hè. Dus als jullie ons, mij of Wendy, een mooi, miraculeus verhaal kunnen toesturen, of iets dat ooit in jouw leven gebeurd is, dat toch wel als mirakel kan omschreven worden, stuur het ons toe, zodat wij ons ook kunnen verwonderen en dat we daar eentje uit kunnen kiezen. En die persoon zal dan ook een gratis toegangsticket krijgen voor End of Summer op 12 september.
0: Dus die mag gewoon gratis alle workshops meedoen?
1: Ja, allemaal.
0: Oké, super. Ja. Toffe prijs.
1: Ja, heel toffe prijs.
0: Dus ik zou zeggen, zeker, we gaan onze nummer nog eens herhalen. Zeker een berichtje sturen met jouw verhaal of jouw mirakeltje. Hè. Ja. Vat het eventjes kort samen. De details kunnen nadien nog vertellen.
1: Ja, sowieso.
0: Want dan mogen we toch gratis komen en kunt het ons persoonlijk komen vertellen.
1: Ja, helemaal.
0: Dus mijn nummer waar je naar kan sturen is 0471 789148, en dat van Katrien
1: 0494 615898. En ze kunnen sorry dat ik je onderbreek.
0: Kunnen
1: ook altijd een kijkje nemen op de website of op mijn Instagram pagina. Daar worden alle workshops, maar ook de standhouders, heel uitgebreid belicht. Dus als je geprikkeld bent door dat vind ik wel fijn, ga eens een kijkje nemen. Daar kan je ook echt zien welke workshops het zijn en wie je kan ontmoeten. En dan kan je ook een online inschrijvingsformulier invullen.
0: Oké, super. En ik zou zeggen, het volgende nummer dat we gaan opzetten, I Wish It Would Rain Down. Een nummer dat Katrien heeft gekozen. En dat nummer duurt 5,5 minuut. Dus
1: tijd genoeg om een mirakeltje te schrijven, hè?
0: Tijd om iets door te sturen.
1: Ja.
0: Dus, want als wij jullie te veel afleiden met ons gebabbel om dat moment te typen, dan is dit het moment.
1: Ja.
0: Dus ik zou zeggen, laat jullie gaan en stuur jullie mirakels maar door.
1: Oké.

0: Voilà, sorry dat die laatste 13 seconden afgebroken zijn. Maar ik ben de tijd ook een beetje in het oog aan het houden. Ja. En we hebben nog iets van een 16 minuutjes. En ik denk dat Katrien nog wat wil vertellen. Eerst en vooral waarom het nummer I Wish You Were It Would Rain Down.
1: Oh, niet zozeer omwille van een bepaalde dieperliggende betekenis. Ik vind dat gewoon een fantastisch nummer. Oh ja, ook zo eentje dat bij ons thuis door de boxen gierde. En we hadden nogal een heel groot huis met zo'n grote traphaal. En dan, of dat ik nu boven stond, beneden of helemaal beneden. Dat was even akoestisch. Dat was fantastisch. En ik vind Phil Collins een fantastische muzikant,
0: sowieso.
1: Artiest, zanger. Die dat zijn strepen wel verdiend heeft in de muziekwereld.
0: Inderdaad.
1: Dus vandaar. Ik dacht, ik mag ook gewoon eens een nummertje kiezen dat ik mooi vind.
0: Dat doe ik hier elke week. Ik, ik probeer ook wel altijd iets te koppelen aan Good News For You. Ja. Maar uiteraard is dat leuk dat je de mogelijkheid hebt voor gewoon... Tuurlijk. Je komt op de radio, je mag de nummers kiezen. Ja, dan moet er iets dat je graag hoort.
1: Dus
0: zeker
1: weinig betekenis, maar een heel mooi nummer.
0: Voilà. We hebben nog twee nummertjes klaarstaan. Eén nummer dat jij hebt gekozen. Klopt. En dan ons nummer waar we eigenlijk altijd mee afsluiten. Talking About The Revolution van Tracy Chapman. De reden dat ik daarmee afsluit is gewoon omdat ik hoop dat met hetgeen dat wij aan het doen zijn, dat we op een of andere manier toch een revolutie kunnen... Ja, neerzetten klinkt misschien fout. Starten of al mee bezig zijn. Hè. Om eigenlijk een beetje de maatschappij, zoals ik van Andy geleerd heb, wat mooier te maken. En dat we elkaar daarin verder kunnen helpen. Want je hebt er straks ook eventjes iets gezegd van co-creaties is ook iets waar ik voor openstaan. Ik weet
1: zeker.
0: Niet. Ja, voilà.
1: Ja, zeker.
0: Dus mensen die een bepaald gevoel krijgen als ze Katrien horen praten en denken van maar dat en dat doet die. En ik doe deze en eigenlijk matcht dat wel.
1: Zee
0: komt sowieso eens langs op End of Summer.
1: Sowieso.
0: Je kunt elkaar ontmoeten daar. En anders, je hebt ondertussen al een paar keer onze nummer
1: gekregen.
0: Dus voilà. Ik zou zeggen, ik ga nog eventjes het woord geven aan Katrien in verband met waarom dat zij het volgende nummer, Tokka's Miracle van Fragma, gekozen heeft.
1: Ja, toen ik mijn muzieklijst moest samenstellen, dan zie je heel veel muziek passeren waarvan je denkt, dat is een goeie schijf. Ik heb heel veel mooie jaren beleefd tijdens mijn jonge jaren, zal ik maar zeggen. Veel uit geweest.
0: Nog altijd
1: maar ook,
0: jong, hè?
1: Ja, zeker. Toen ik jonger was, dan, zal ik zo zeggen. Maar ik kon er ontzettend van genieten, van uit te gaan. Vooral op clubmuziek. En dit nummer is een liedje waarbij ik dan ook in een andere dimensie kwam. Ik was ook echt een dansmadame. Dus op de box, eronder, ertussen, overal. Dus ik kon mij ook helemaal laten gaan. En dit nummertje heeft ook weer een hele mooie titel. Tokka's Miracle. Dus er zijn heel veel nummertjes waar dat ook mijn praktijknaam altijd in terugkomen. Dat ik denk van die hebben mij toen al wat gekneed voor het werk dat ik nu doe. Hè.
0: Ja.
1: Maar dus een fantastische dansschijf. Ik ben ook iemand die altijd loeihard meezingt in de auto. En dit nummer is er zo eentje waar ik altijd goed mee meezing. Mijn stem is ook wel een van mijn troeven, om het zo te zeggen. Ik heb al van veel mensen te horen gekregen dat ik een leuk stemtimbre heb. Maar ik geniet ook ontzettend van zingen. Ik heb, als ik 16 jaar was, ook een aantal jaren in een klein bluesbandje gezeten. En muziek gemaakt, gezongen dan. Om dan later met mijn papa ook een jazzbandje op te richten. Waar ik toch een vijftal jaren mee heb opgetreden. Helaas, sinds corona moest dat dan opgedoekt worden. Maar ik voel wel dat er voor mij nog in het zangwereldje iets weggelegd is. Nu zing ik tijdens sessies. Heel intuïtief. Wanneer er klanken, mantras of bepaalde dingen doorkomen, dan laat ik ze gewoon klinken via mijn klankkast, zal ik maar zeggen.
0: Voilà.
1: Ik denk dat we de frequentie van klank en van onze stem niet mogen onderschatten. Dat dat een zeer waardevol cadeau is dat wij als mensen hebben meegekregen. En dat we daar nog maar niet de helft begrijpen wat dat kan doen, effectief. Hè? Welke klanken dat we daarmee kunnen voortbrengen.
0: Nee, dat is waar. Ik ga zelf niet meer te veel hierop reageren, want ik ga het nummer Tokka's Miracle opzetten. En daarna nog heel eventjes bij jullie, terugkomen. Voordat we de show gaan beëindigen. Dus ik zou zeggen, geniet alvast iets meer dan 3 minuutjes van Tokka's Miracle.

0: Voilà. Ja, in mijn gedachten was Katrien vol een bak aan het dansen. En ik zelf ook. We hebben dat hier nu niet gedaan. We hebben het rustig gehouden. Maar ja, we zijn bijna aangekomen aan het einde van de uitzending. We hebben nog ongeveer 8 minuutjes. Okay. Ik ga nog eens even het beeld veranderen voor de kijker slash luisteraar. Luisteraar maakt het beeld niet uit natuurlijk. Dus de kijker.
1: Oké.
2: Niet mijn handen goed.
0: Dus voilà, nu kunnen ze ons allebei nog eens zien. Ah, ja. Hè, als wij subiet dag zeggen tegen jullie. En ja, ik vond het in elk geval een heel fijne uitzending. Ik
2: snel vooruit gegaan.
0: Jij dat ook. Ja, dat is inderdaad altijd zo.
2: Ja.
0: En de reden dat we weten dat we veel boeiende dingen hebben kunnen vertellen.
2: Ja.
0: Of dat jij vooral veel boeiende dingen hebt kunnen vertellen. Is omdat we er toch een aantal nummers hebben moeten
2: uitlaten.
0: Skippen.
2: Ja, ja, ja.
0: Dus dat wil zeggen dat... ja, een belangrijk of boeiend verhaal hebben kunnen delen. Of een gesprek. Dus ik hoop dat jullie daar ook heel hard van genoten hebben. Ik ga nog aan ik weet niet of Katrien nog berichtjes heeft gehad van mensen die een mirakelverhaaltje hebben doorgestuurd.
2: Ik heb vooral veel berichtjes gehad van lieve mensen die ik ken. Die mij aan het volgen zijn via de livestream. En die dan zeggen van, oh, schattig. Echt easy. Dat is ook nog een mirakeltje dat onlangs in mijn leven is mogen verschijnen. Hè? Okay. Je hebt soms met mensen een klik, maar je kunt met mensen ook een fantastische klik hebben. Of mensen die daar gewoon met één scheef oog maar eens moeten kijken en die al weten wat dat je bedoelt. Hè? Snap je? Dat is priceless. En ik denk dat je dat niet vaak tegenkomt in je leven. En Kizzy is zo een pareltje van een vriendin. Op korte termijn zijn wij veel voor elkaar mogen gaan betekenen. Maar ja, ik zie ons nog heel veel mooie momenten beleven. Niet alleen vriendschappelijk, maar ook voor de praktijk. Hè. Zij volgt nu ook de lichtschool.
0: Okay.
2: En ik weet nu al dat zij later daar ook nog vele mooie dingen mee in de wereld gaat zetten. Dus ja, voilà, kijk, soms komen er mensen op je pad. Mirakeltjes, zoals ik dat noem. En ja. Waar dat je daar straks dan ook over sprak, daar komen automatisch ook co-creaties uit voort. Omdat je voelt van, wat ik breng, wauw. Wat dat jij brengt, nog wauwer. Laat ons samen iets doen. En zo maken we de wereld alleen maar mooier.
0: Ja, voilà. Dat en is zo, inderdaad ook...
2: Ja, probeer ik heel vaak ook nieuwe dingen te organiseren bij mij in de praktijk. Ik heb ook een hele fijne ruimte die ik gebruik voor co-creaties. Zo'n ruimte waar ook heel wat yogamatjes ter beschikking zijn, waar dat ook een klein keukentje in zit en zo. Dus dat is best wel interessant voor mensen die zeggen, oh, ik zoek af en toe nog een ruimte. Ik probeer het wel te laten blenden met mijn werk. Dus
0: ja.
2: Het is niet zo dat ik ook een reiki-therapeut bij mij ga uitnodigen om reiki te komen doen, want dat zou dan nogal gek zijn. Maar alles wat mooi aanvullend is, heel graag.
0: Ja.
2: Dus moest je ook nog maar eens getriggerd zijn door het idee van een co-creatie. Kom zeker naar End of Summer op 12 september. Niet onbelangrijk. Mijn praktijk is gevestigd in Koningsoekt. En dat is Lier. Dat is provincie Antwerpen. Voor de mensen die regionaal aan het luisteren zijn, dat is een kleine 3 kwartiertjes rijden van hier. Ik heb het daar straks net zelf mogen ervaren. Dus zeker de moeite waard om tot daar te komen.
0: Voilà, inderdaad. Dus de mensen die via de radiofrequentie luisteren, hè, dus de mensen van hier in de regio, ja, jullie weten, het is ongeveer een 3 kwartier rijden. De andere mensen, want ja, uiteraard kunnen via livestream ons ook volgen. Dus je kan van eender waar aan het luisteren zijn. Dat kunnen wij natuurlijk nu hier niet zien van waar je luistert. Maar moest je van verder moeten komen, het is sowieso de moeite. En anders, als je zegt van ja, 12 september lukt voor mij niet... Er komen sowieso nog mooie momenten.
2: Zeker.
0: Met Good News for You proberen we ook altijd momenten te creëren dat mensen elkaar kunnen leren kennen of kunnen connecteren.
2: Ja.
0: En ik weet niet, we hebben nu... Allee, Katrien heeft nu al een paar mirakeltjes doorgestuurd gekregen, maar ik weet niet... elke uitzending, die wordt ook opgenomen. Dus er wordt achteraf een podcast van gemaakt. Die podcast gaan we ook nog delen. Dus wie weet kunnen jullie tussen nu en 12 september ook nog wel iets winnen.
2: Zeker. Zeker.
0: Voilà.
2: Laat ons anders zeggen dat we op 10 september de wedstrijd zullen afsluiten.
0: Okay.
2: En dat ik dan via mijn social zal delen wie dat de winnaar is geworden.
0: Voilà. Dus, heb je nog een mirakeltje waar je graag over zou vertellen?
2: Ja.
0: Wil je dat graag delen met Katrien, met mij? Ik kan het altijd verder delen.
2: Tuurlijk.
0: Dan alle mirakeltjes die dat ons...
2: Padkruisen,
0: die we van jullie horen. Je mag gewoon reageren op social media. Je mag het doorsturen via WhatsApp. De podcast komt waarschijnlijk overmorgen of zo, dat ik die heb, Dan stuur ik die door naar Katrien. Komt die online.
2: Zal ze ook op mijn website zetten.
0: Voilà, en op haar website. Misschien moet ik hem nog eens zeggen.
2: www.mira-kle.be.
0: Voilà. Dus je kunt ook via de website de podcast terugvinden. En dan kunnen jullie nog altijd jullie mirakeltjes delen. En maken jullie nog kans om een gratis hele dag met 7 workshops te mogen meemaken. Dus ik zou zeggen, dat is al een mirakel op zich. En ik dank jullie vooral om nog eens te luisteren. Het was voor mij de 11e keer. En elke keer is het weer een beetje spannend. Maar zo zijn we toch elke keer ook weer een klein beetje aan het werken aan een revolutie om het mooier te maken. Dus we sluiten zoals altijd af met Tracy Chapman, Talking About Revolution. Geniet ervan en tot binnenkort!

0: goede nacht. BNL Nieuws.
1: In Sint-Pietersleeuw in Vlaams-Brabant is een hoogspanningskabel afgeknakt en op een huis terechtgekomen. De woning vatte daardoor vuur en is volledig uitgebrand. Er is geen melding gemaakt van gewonden. De kabel brak boven een veld in de buurt van het huis, maar door het gewicht kwam de lijn op verschillende plekken naar beneden. Er zijn ook enkele andere daken geraakt. Technici van netbeheerder Elia proberen zo gauw het kan met lieren en betonblokken de kabel weer omhoog te trekken en op te spannen. Bij een uitslaande brand op de grens van Berchem en Mortsel bij Antwerpen is één bewoonster omgekomen. Het vuur brak uit op de tweede verdieping van een appartementsgebouw. Na een half uur kon de brandweer het vuur bedwingen, maar toen ze daarna het gebouw doorzochten, vonden ze het levenloze lichaam van een vrouw van 64. Er zijn geen andere gewonden gevallen, de oorzaak van de brand is nog onbekend. Een zware frontale botsing na een politieachtervolging bij Middlesbrough in het noorden van Engeland heeft dan 7 mensen het leven gekost, onder hen ook 2 agenten. Geen enkele inzittende van de 2 botsende voertuigen heeft de klap overleefd. De precieze omstandigheden van de achtervolging en de daaropvolgende crash zijn nog niet uitgeklaard. Jasper Philipsen start straks toch weer als leider aan de slotetappe van de Renewi Tour in Leuven. In een nieuwe massasprint won Philipsen de bewogen voorlaatste rit door Haspengouw, nipt voor de Nederlander Kooi en de Italiaan Borgo. Door de zege herovert hij de koppositie in de stand. Philipsen heeft nu 4 seconden voorsprong op Jeno Bergmoes en 10 op Olaf Kooi. En in het tennis moet Magali Kempe nog wat langer wachten op haar eerste zege in een WTA-toernooi. Samen met haar partner Panova verloor ze de finale in Cincinnati van het sterke Tsjechische duo Pliskova-Noskova. Zetstanden waren 6-1 en 6-2. Voor Magali Kempe was het al haar 3e verloren dubbelspelfinale dit seizoen. Tijdens de nacht 10 tot 16 graden en een kleine kans op neerslag. Daarna een droge en vrij zonnige zondag. Het kwik klimt dan naar 21 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: waar muziek staat als een netgestreken Sanseveria.
1: BNL. BNL. BNL. BNL. BNL.